0: vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

0: Haagse nieuws van 12 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Alle patiënten uit de eilanden die via de sociale verzekeringsbank in Colombia medische zorg krijgen, zijn veilig en in goede conditie na de zware aardbeving. In Bogota zijn geen schades of problemen gemeld. Ook in Barranquilla gaan behandelingen normaal door. De sociale verzekeringsbank volgt de situatie en informeert familieleden bij veranderingen. Drie Caribische rechtenstudenten zijn begonnen aan een 3 weken durende stage bij het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ze maken kennis met bestuursrecht, civielrecht en strafrecht. Voor het eerst lopen ze ook stage bij het Openbaar Ministerie. De studenten zijn beëdigd als griffier en krijgen na afloop een certificaat. Dan internationaal nieuws. De wethouder Melanie van der Horst ontkent dat ze voor de verkiezingen informatie heeft achtergehouden over de kosten van de Oostbrug. Volgens AT5 wist de gemeente al dat die konden oplopen van 325 naar 850 miljoen euro. Volgende week donderdag debatteert de Raad. Amerikaanse beurzen zijn dinsdag licht lager gesloten. Beleggers wachten op de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran, die zijn vastgelopen door harde eisen van beide landen. Door de onrust en de sluiting van de straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. Fournier beschuldigt Paramount ervan de staat te chanteren. Paramount-topman David Ellison zou hebben aangekondigd dat het hoofdkantoor op 1 oktober uit Californië verhuist als er geen schikking komt in de rechtszaak over de overname van Warner Bros. Door Paramount. De rechtszaak is aangespannen door 12 staten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Alle patiënten uit de eilanden die via de sociale verzekeringsbank in Colombia medische zorg krijgen, zijn veilig en in goede conditie na de zware aardbeving. In Bogota zijn geen schades of problemen gemeld. Ook in Barranquilla gaan behandelingen normaal door. De sociale verzekeringsbank volgt de situatie en informeert familieleden bij veranderingen. Drie Caribische rechtenstudenten zijn begonnen aan een 3 weken durende stage bij het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ze maken kennis met bestuursrecht, civielrecht en strafrecht. Voor het eerst lopen ze ook stage bij het Openbaar Ministerie. De studenten zijn beëdigd als griffier en krijgen na afloop een certificaat. Dan internationaal nieuws. De wethouder Melanie van der Horst ontkent dat ze voor de verkiezingen informatie heeft achtergehouden over de kosten van de Oostbrug. Volgens AT5 wist de gemeente al dat die konden oplopen van 325 naar 850 miljoen euro. Volgende week donderdag debatteert de Raad. Amerikaanse beurzen zijn dinsdag licht lager gesloten. Beleggers wachten op de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran, die zijn vastgelopen door harde eisen van beide landen. Door de onrust en de sluiting van de straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. Fournier beschuldigt Paramount ervan de staat te chanteren. Paramount-topman David Ellison zou hebben aangekondigd dat het hoofdkantoor op 1 oktober uit Californië verhuist als er geen schikking komt in de rechtszaak over de overname van Warner Bros. Door Paramount. De rechtszaak is aangespannen door 12 staten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Alle patiënten uit de eilanden die via de sociale verzekeringsbank in Colombia medische zorg krijgen, zijn veilig en in goede conditie na de zware aardbeving. In Bogota zijn geen schades of problemen gemeld. Ook in Barranquilla gaan behandelingen normaal door. De sociale verzekeringsbank volgt de situatie en informeert familieleden bij veranderingen. Drie Caribische rechtenstudenten zijn begonnen aan een 3 weken durende stage bij het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ze maken kennis met bestuursrecht, civielrecht en strafrecht. Voor het eerst lopen ze ook stage bij het Openbaar Ministerie. De studenten zijn beëdigd als griffier en krijgen na afloop een certificaat. Dan internationaal nieuws. De wethouder Melanie van der Horst ontkent dat ze voor de verkiezingen informatie heeft achtergehouden over de kosten van de Oostbrug. Volgens AT5 wist de gemeente al dat die konden oplopen van 325 naar 850 miljoen euro. Volgende week donderdag debatteert de Raad. Amerikaanse beurzen zijn dinsdag licht lager gesloten. Beleggers wachten op de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran, die zijn vastgelopen door harde eisen van beide landen. Door de onrust en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. Fournier beschuldigt Paramount ervan de staat te chanteren. Paramount-topman David Ellison zou hebben aangekondigd dat het hoofdkantoor op 1 oktober uit Californië verhuist als er geen schikking komt in de rechtszaak over de overname van Warner Bros. Door Paramount. De rechtszaak is aangespannen door 12 staten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Alle patiënten uit de eilanden die via de sociale verzekeringsbank in Colombia medische zorg krijgen, zijn veilig en in goede conditie na de zware aardbeving. In Bogota zijn geen schades of problemen gemeld. Ook in Barranquilla gaan behandelingen normaal door. De sociale verzekeringsbank volgt de situatie en informeert familieleden bij veranderingen. 3 Caribische rechtenstudenten zijn begonnen aan een 3 weken durende stage bij het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ze maken kennis met bestuursrecht, civielrecht en strafrecht. Voor het eerst lopen ze ook stage bij het Openbaar Ministerie. De studenten zijn beëdigd als griffier en krijgen na afloop een certificaat. Dan internationaal nieuws. De wethouder Melanie van der Horst ontkent dat ze voor de verkiezingen informatie heeft achtergehouden over de kosten van de Oostbrug. Volgens AT5 wist de gemeente al dat die konden oplopen van 325 naar 850 miljoen euro. Volgende week donderdag debatteert de Raad. Amerikaanse beurzen zijn dinsdag licht lager gesloten. Beleggers wachten op de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran, die zijn vastgelopen door harde eisen van beide landen. Door de onrust en de sluiting van de straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. Fournier beschuldigt Paramount ervan de staat te chanteren. Paramount-topman David Ellison zou hebben aangekondigd dat het hoofdkantoor op 1 oktober uit Californië verhuist als er geen schikking komt in de rechtszaak over de overname van Warner Bros. Door Paramount. De rechtszaak is aangespannen door 12 staten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Alle patiënten uit de eilanden die via de sociale verzekeringsbank in Colombia medische zorg krijgen, zijn veilig en in goede conditie na de zware aardbeving. In Bogota zijn geen schades of problemen gemeld. Ook in Barranquilla gaan behandelingen normaal door. De sociale verzekeringsbank volgt de situatie en informeert familieleden bij veranderingen. Drie Caribische rechtenstudenten zijn begonnen aan een 3 weken durende stage bij het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ze maken kennis met bestuursrecht, civielrecht en strafrecht. Voor het eerst lopen ze ook stage bij het Openbaar Ministerie. De studenten zijn beëdigd als griffier en krijgen na afloop een certificaat. Dan internationaal nieuws. De wethouder Melanie van der Horst ontkent dat ze voor de verkiezingen informatie heeft achtergehouden over de kosten van de Oostbrug. Volgens AT5 wist de gemeente al dat die konden oplopen van 325 naar 850 miljoen euro. Volgende week donderdag debatteert de Raad. Amerikaanse beurzen zijn dinsdag licht lager gesloten. Beleggers wachten op de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran, die zijn vastgelopen door harde eisen van beide landen. Door de onrust en de sluiting van de straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. Fournier beschuldigt Paramount ervan de staat te chanteren. Paramount-topman David Ellison zou hebben aangekondigd dat het hoofdkantoor op 1 oktober uit Californië verhuist als er geen schikking komt in de rechtszaak over de overname van Warner Bros. Door Paramount. De rechtszaak is aangespannen door 12 staten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: Haagse nieuws van 5 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Alle patiënten uit de eilanden die via de sociale verzekeringsbank in Colombia medische zorg krijgen, zijn veilig en in goede conditie na de zware aardbeving. In Bogota zijn geen schades of problemen gemeld. Ook in Barranquilla gaan behandelingen normaal door. De sociale verzekeringsbank volgt de situatie en informeert familieleden bij veranderingen. Drie Caribische rechtenstudenten zijn begonnen aan een 3 weken durende stage bij het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ze maken kennis met bestuursrecht, civielrecht en strafrecht. Voor het eerst lopen ze ook stage bij het Openbaar Ministerie. De studenten zijn beëdigd als griffier en krijgen na afloop een certificaat. Dan internationaal nieuws. De wethouder Melanie van der Horst ontkent dat ze voor de verkiezingen informatie heeft achtergehouden over de kosten van de Oostbrug. Volgens AT5 wist de gemeente al dat die konden oplopen van 325 naar 850 miljoen euro. Volgende week donderdag debatteert de Raad. Amerikaanse beurzen zijn dinsdag licht lager gesloten. Beleggers wachten op de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran, die zijn vastgelopen door harde eisen van beide landen. Door de onrust en de sluiting van de straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. Fournier beschuldigt Paramount ervan de staat te chanteren. Paramount-topman David Ellison zou hebben aangekondigd dat het hoofdkantoor op 1 oktober uit Californië verhuist als er geen schikking komt in de rechtszaak over de overname van Warner Bros. Door Paramount. De rechtszaak is aangespannen door 12 staten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Alle patiënten uit de eilanden die via de sociale verzekeringsbank in Colombia medische zorg krijgen, zijn veilig en in goede conditie na de zware aardbeving. In Bogota zijn geen schades of problemen gemeld. Ook in Barranquilla gaan behandelingen normaal door. De sociale verzekeringsbank volgt de situatie en informeert familieleden bij veranderingen. Drie Caribische rechtenstudenten zijn begonnen aan een 3 weken durende stage bij het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ze maken kennis met bestuursrecht, civielrecht en strafrecht. Voor het eerst lopen ze ook stage bij het Openbaar Ministerie. De studenten zijn beëdigd als griffier en krijgen na afloop een certificaat. Dan nog internationaal nieuws. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel dalen als eerder verwacht. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten is er dagelijks een tekort van ongeveer 1,8 miljoen vaten. Voor heel 2026 verwacht het agentschap het grootste tekort in 5 jaar. De natuurbrand in Andalusië, ten westen van Sevilla, is minder hevig geworden. De brand verwoestte in de bergen bij Niebla al 25.000 hectare, maar breidt zich niet snel meer uit. Dinsdag en woensdag waren er geen evacuaties. Nog 680 mensen kunnen niet terug. De brandstofprijzen aan Nederlandse pompen zijn woensdag opnieuw gestegen. Een liter euro 95 kost volgens United Consumers 2,56 euro. Diesel kost 2,594 euro. In België is benzine ongeveer 70 cent per liter goedkoper. De stijging komt door spanningen in het Midden-Oosten en duurdere ruwe olie. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge. Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
4: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
5: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
6: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Werkhoven werkt over.
8: Ja, dat had je niet verwacht, hè? Een hele goede morgen. Paradise.

FM. Ja, dat is even wennen. Een andere stem in de ochtend. Ja, dat was voor mij ook even wennen, hoor. Dat ik doorkreeg dat ik hier moest zijn vanochtend. Ik ging gisteravond naar bed. Nadat ik hier de deur had dichtgetrokken, naar huis ben gegaan en nog eventjes het een en ander heb gedaan. Maar dacht ik, ga er lekker vroeg in. Dan heb ik een lekkere lange nacht. Want ik kan morgen uitslapen tot een uurtje of, nou, laten we zeggen 9, 10. Hè, heerlijk. Nog even die laatste dagen van de vakantie van de kids. Niet vroeg op. En toen vroeg Joris mij of ik vandaag voor hem kon invallen. Dus als Joris dat vraagt, dan doe je dat. Dus uiteindelijk heb ik gelijk de wekker maar gezet om 4:30. Dus we kunnen vast een beetje gaan wennen aan, over anderhalve week, als al die kids weer naar school moeten, dan weet je, het is ook wel goed. Een beetje gewoon wat rust, reinheid, regelmaat en dan zo in de ochtend weer vroeg de wekker is. Ik was het niet van plan, maar ik vind het eigenlijk ook wel weer lekker. Ik heb er maar even een bakje koffie bij gepakt. Misschien dat jij dat ook al hebt gedaan. Of misschien zit je al onderweg naar kantoor. Hoe dan ook, ik ben erbij vanochtend. En we gaan een hoop lekkere muziek draaien. Nelly is inmiddels ook aangeschoven, dus die bereidt vast het nieuws voor. Zometeen van mij alvast een internationaal nieuwsblokje. Maar laten we nog eventjes een lekker plaatje draaien. Gewoon eens hier in de ochtend, op de, wat is het? Deze ochtend, ja, ik ben nog een klein beetje van me apropos, hoor. Juanes en La Paga hier op Paradise. Goedemorgen.

Orlando, B.O.B. en Priscilla hoor je hier op Paradise FM. Een hele goede morgen. Laten we eens eventjes beginnen met wat er is gebeurd terwijl jij sliep. Of tenminste, wat is het nieuws van deze ochtend internationaal? Nou, ik vind dit wel een interessant dingetje. Want ze zeggen namelijk dat ze zeggen wel eens dat vroeger alles beter was. Hè? En dat vinden veel mensen eigenlijk een beetje een hoop gezeur. Maar ik denk dat er wel zeker een kern van waarheid in zit. Ik bedoel, als je kijkt naar de producten van tegenwoordig, die zijn ten eerste een stuk duurder, maar ja, ten tweede ook in veel gevallen gewoon veel minder goed, kwalitatief. Ja, het is een beetje gezeur, maar het is wel zo. En dat blijkt ook weer, want een Britse schoonmaker die vond tijdens het opruimen een Mars bar, een Mars reep uit 1991. Nou, dat lijkt helemaal niet zo heel erg lang geleden, maar dat is natuurlijk al best wel weer een tijdje terug. Nou, die bar die is dus niet alleen oud, maar ook behoorlijk indrukwekkend van formaat. Als je dat ding in je handen hebt, dan blijkt dat dus gewoon echt veel zwaarder te zijn. Weegt maar liefst 15 keer zoveel als een Mars die je tegenwoordig in de winkel koopt. Dat is toch sneaky, hè? Ze maken dat ding heel subtiel in de loop der jaren gewoon steeds een stukje kleiner, steeds een stukje, ja, eigenlijk steeds een stukje, nou ja, goed, minder luxe. Nou ja, goed, dat ding, dat is dus 15 keer zo zwaar als een Mars die je tegenwoordig in de winkel koopt. Dus in ruim 30 jaar zijn we blijkbaar flink wat chocola kwijtgeraakt. De oude Mars is daarmee een mooi voorbeeld van hoe snacks steeds kleiner zijn geworden. Of de smaak vroeger ook beter was, ja, dat valt natuurlijk te betwijfelen, want, nou ja, goed, het is een beetje lastig om een Mars van 30 jaar oud te proeven en dan daar nog wat over te kunnen zeggen. Maar als je puur kijkt naar het gewicht, dan ja, had je dus vroeger in ieder geval een stuk meer Mars voor je geld. Nou, het is een fonds die inmiddels een klein stukje snoepgeschiedenis is geworden. Ja, en eerlijk is eerlijk, 15 keer de huidige Mars. Bizar, toch? Dat is, nou ja, 15 keer. Daar zou je tegenwoordig waarschijnlijk een behoorlijk wat buikpijn aan overhouden. En misschien ook een beetje een dikke derrière. Dus iets kleiner is misschien wat gezonder. Maar ja, dan vind ik het toch niet helemaal eerlijk dat die prijs wel zo extreem omhoog is gegaan. En verder naar de Verenigde Staten. Want daar wil president Trump stoppen met het vergoeden van genderbevestigende zorg voor minderjarigen. Ja, de Amerikaanse regering wil hiermee de toegang tot deze zorg voor transgender jongeren verder beperken. En het onderwerp zorgt in Amerika al voor langere tijd voor stevige politieke en maatschappelijke discussies. Voorstanders van Trumps beleid vinden dat minderjarigen beschermd moeten worden tegen ingrijpende medische behandelingen. En tegenstanders daarentegen zeggen juist weer dat jongeren daarmee noodzakelijke zorg wordt onthouden. Nou, de regering Trump kiest in ieder geval duidelijk voor strengere regels en minder overheidssteun. En hiermee blijft genderbevestigende zorg voor minderjarigen een van de meest omstreden onderwerpen in de Amerikaanse politiek. En tot slot, ja, niet alleen hier op Curaçao, maar ook in Nederland zijn de dieven gek op het gereedschap van de hulpdiensten. Want de brandweer slaat daar alweer alarm vanwege een toenemend aantal inbraken bij brandweerkazernes. Daarbij worden spullen gestolen die brandweerlieden juist nodig hebben om mensen te kunnen redden. En het gaat dus niet om een paar verdwenen koffiekopjes, nee, maar het gaat hier om materiaal dat bij een noodsituatie van levensbelang kan zijn. Ja, en dat maakt deze inbraken natuurlijk extra wrang. Want ja, als brandweerlieden door een tekort aan materiaal niet meteen volledig kunnen uitrukken, dan kan dat natuurlijk gevolgen hebben voor de hulpverlening. De politie onderzoekt de verschillende inbraken en de brandweer hoopt ondertussen vooral dat de daders zich realiseren wat ze eigenlijk aan het stelen zijn. Spullen die bedoeld zijn om mensen in nood zo snel mogelijk te helpen. Nou ja, ik weet niet of deze wetenschap voor die inbrekers heel veel uitmaakt. Ik denk dat ze eerder, dat dit mensen zijn die wat sneller aan zichzelf denken dan aan een ander. Ja, ik denk dat dat helaas wel het geval is. Ja, en ook hier op het eiland, wordt er natuurlijk toch regelmatig gebruik gemaakt van dit soort materiaal.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: De hoogste tijd voor het nieuws van 6:30 met Nelly Rossa.
1: Bij de zware aardbeving in Colombia is een inwoner van Curaçao om het leven gekomen. 3 andere landgenoten raakten gewond, dat meldt premier Gilmar Pisas. De regering helpt de familie via de Nederlandse ambassade in Bogota om het stoffelijk overschot zo snel mogelijk naar Curaçao te brengen. Een eventuele repatriëringsvlucht staat stand-by, maar volgens de autoriteiten is op dit moment geen signaal dat meer mensen geëvacueerd moeten worden. En de overheid betuigt haar medeleven en roept reizigers op zich altijd te registreren bij de ambassade, zodat er bij rampen snel gehandeld kan worden. En 4 officieren van justitie op Sint Maarten stappen naar de rechter vanwege een langlopend salarisconflict. Ze eisen dat de minister van Justitie achterstallige indexeringen sinds 2010 alsnog uitbetaalt. Mocht de rechter de aanklagers in het gelijk stellen, dan kan dat grote financiële gevolgen hebben voor het land. En nieuws uit Nederland. Een 29-jarige man uit Best is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur... en een schadevergoeding van 19.000 euro... voor het illegaal verhandelen van zieke dwergkeeshondjes. Ook geldt er een dierenhoudverbod van 5 jaar. De man haalde de pups uit Bulgarije en verkocht ze via Marktplaats met vervalste vaccinatiepaspoorten. Korte tijd later bleken veel hondjes ernstig ziek, wat leidde tot hoge dierenartskosten en het overlijden van meerdere dieren. 14 gedupeerde kopers deden aangifte nadat dierenrechtenorganisatie House of Animals de handelaar op het spoor kwam. Naast de taakstraf kreeg de man 180 dagen cel opgelegd, waarvan het grootste deel voorwaardelijk. Omdat hij zijn voorarrest al heeft uitgezeten, hoeft hij niet terug de gevangenis in, mits hij niet opnieuw de fout ingaat.
0: Oké. Nou, Nelly, dankjewel. Ik moet eventjes de bedjes erbij zoeken, hoor, in deze vroege ochtend. Maar we gaan even het krantenoverzicht doen, toch? Dat is nu de deal.
1: Ja.
0: Oké, helemaal goed. Zet ik gewoon even een ander muziekje aan. Vind je dat goed?
1: Ja, is goed.
0: Vertel, wat staat er in de kranten deze dinsdagochtend?
1: Laten we toch maar beginnen met de opening van het Antilliaanse Dagblad. Want die opent met de vraag: start Global Oil ooit nog? En dat gaat natuurlijk over die asfalt. Centrale die op het voormalige terrein van de Isla zou komen. Of op het terrein van de voormalige Isla raffinaderij zou komen. En sinds 2023 was er een deal getekend. In juni 2023. En we hebben eigenlijk heel weinig gezien. Er zou wel miljoenen zijn geïnvesteerd in de faciliteiten. Deze man, de oliebaron Harry Sargeant, de derde, die schijnt dus nu uit de gratie te zijn gevallen in de VS. Hij was een soort fluisteraar tussen Venezuela en Amerika. Hij had goede banden met de opgepakte of de ontvoerde oud-president van Venezuela, Nicolas Maduro. Daar was die. Nicolas Maduro noemde hem zelfs grandfather, dus opa of grootvader.
0: Mm-hmm.
1: Er waren dus nauwe banden. Maar nu Nicolas Maduro dus door de Amerikanen is opgepakt en dus ook voor de rechter moet verschijnen. Voor allerlei zaken, onder andere voor drugshandel, waarin ze hem dus zien als de grote man achter drugsmokkel. Is iedereen die dus, behalve dan zijn eigen kabinet, maar iedereen die dus banden heeft met Nicolas Maduro, wordt dus gezien als een persona non grata. En deze Harry is dus nu ook niet meer, hoort niet meer bij de inner circle van Trump of van de Republikeinse Partij. Hij heeft wel veel gedoneerd in het verleden. Maar nu sinds 3 januari toen Nicolas Maduro uit zijn bed werd gelicht, wordt hij een beetje, nou niet een beetje, mag hij niet meer over de vloer komen bij Trump. Hebben ze hem afgelopen vrijdag ook gezegd dat hij geen vergunningen meer krijgt om zijn bedrijf dat hij heeft in Venezuela te opereren. Dus hij moet zijn aandelen van de hand doen.
0: Ja.
1: Dus de vraag is, gaat Global Oil dan op Curaçao nog wel door als hij dus niet meer via Venezuela aan het petroleum kan komen om hier asfalt te produceren? Dus dat is de grote vraag. De vraag is ook gesteld aan Tubase, het overheidsbedrijf dat dus eigenaar is van de petroleumfaciliteiten op het eiland. Nou, zij vinden het niet netjes om over hun klanten te spreken, want natuurlijk het huurcontract is dus met Toebase afgesloten. Dus zij gaan er inhoudelijk niet op in. Dat is eigenlijk de enige reactie die we hebben gekregen. Dus we moeten het nieuws vooral internationaal volgen. Het kwam echt in de Amerikaanse media. Bloomberg heeft hierover geschreven. Was ook al opgepakt door vigilanten. En nu schrijft ook het Antilliaans Dagblad hierover. Nou, het feit dat iemand zo... Ik vind de banden... Het is allicht allemaal gevoelig. En je merkt dus al heel snel dat als je bij Trump eruit ligt... dan kan dat financieel heel veel gevolgen voor je hebben. Zo ook voor deze man. Even kijken of er staat hoeveel zijn... Voor $300 miljoen moet hij dus zijn aandelen verkopen... in dat bedrijf dat hij dus heeft. In zijn offshore bedrijf in Venezuela, de Blue Wave Properties...
0: Ja, met dus ook allerlei gevolgen voor de rest van de wereld. Hè? Dus het is wel bizar wat...
1: Andere mensen krijgen het dan. Dus andere bedrijven mogen dan zijn aandelen krijgen. Of althans kopen.
0: Ja.
1: En dan profiteren van, laten we zeggen... de nieuwe verhoudingen tussen Amerika, de VS en Venezuela.
0: Ja, precies. En wij op Curaçao hier afwachten hoe het hier verder wordt opgepakt. Ja. Oké, en verder?
1: Nou, Brasboer, Bonaire weer open. Staat ook op de voorpagina van het...
0: Waren ze dicht?
1: Ja, maar dan voor een renovatie. Nou, we weten natuurlijk dat Johnny Boer... die was vorig jaar in april overleden op plotseling... aan de gevolgen van een longembolie. Het was heel triest nieuws. Iedereen was ontdaan. Het is natuurlijk een 3-sterren restaurant in Zwolle, de Libreien.
0: Mm-hmm.
1: Zijn een zeer geliefd... Hij en Therese zijn natuurlijk een zeer geliefd echtpaar in de horeca.
0: Ja.
1: Hier hebben ze ook een restaurant. En het feit dat ze dus toch doorgaan... en ook met Johnny's droom... op Bonaire. Ja, dat werd natuurlijk feestelijk gevierd. Ze hebben dus ook nu een nieuw concept, waarbij de Yerba Mesa hebben ze geïntroduceerd. Dat is een exclusieve noem je dat? Een soort chef's table. Waarbij per gast gaat er dan $14 naar de mbo-koksopleiding op het eiland. Want dat was ook een droom van Johnny. Om ook lokale talenten op te leiden. Dus dat is wel mooi dat ze dat nog
0: supermooi
1: behouden.
0: Ja.
1: En natuurlijk het aller... Ja, het is bizar natuurlijk. We hadden eerst Venezuela met die twee aardbevingen. Nu in Colombia. En dan blijkt dus nu dat er toch een queue de corsau onder de slachtoffers. Of althans is overleden.
0: Mm-hmm.
1: Tijdens die aardbeving. Dat is dus later op de avond, was dat gisteren bekendgemaakt. Op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad zien we dus wel dat er geen repatriëringsvluchten gepland zijn uit Colombia. Dat had ik net ook al gezegd in het nieuws. Want er hebben zich in principe geen mensen met een Nederlandse paspoort gemeld bij de Nederlandse ambassade. Vigilanten wist gisteren nog wel te melden dat er meerdere gewonden zijn gevallen. Dus van die Judy Corsaus die gewond zijn geraakt tijdens de aardbevingen. En we weten dus nu ook van een dodelijk slachtoffer. Gisteravond was het nog 224 dodelijke slachtoffers. Ik weet niet of het inmiddels is opgelopen. Het is gewoon heel triest. En maar de overheid doet er alles aan om het stoffelijk overschot naar Curaçao te halen. Gelukkig zijn wel alle SVP-patiënten die dus nu in Colombia zijn voor medische behandeling, die zijn ongedeerd.
0: Ja.
1: Dat heeft de SVB ook bekendgemaakt. Even kijken, laat me hier het bericht zoeken. Dus op pagina 3. In de hoofdstad Bogota werden veiligheidsprotocollen direct geactiveerd en bleef ook de infrastructuur intact. In Barranquilla gaan de medische behandelingen en zorgverlening zonder onderbreking door. Dus dat is natuurlijk wel... Want er zijn natuurlijk heel veel familieleden die hier achter zijn gebleven. Die waren natuurlijk bezorgd van, hey, ik heb familie daar
0: zitten. Ja, logisch.
1: Maar gelukkig is iedereen wel oké. Dus iedereen die dus voor SVB nu in Colombia zat...
0: Ja, die ziekenhuizen zijn niet getroffen, dus daar kan de zorg allemaal gewoon doorgaan.
1: Ja, die van waar SVB heeft niet, nee. Maar er zijn wel andere ziekenhuizen die wel zijn ingestort.
0: Ja, zeker. Ja. Nou ja, goed, het is verschrikkelijk natuurlijk sowieso wat daar gebeurd is. En aan de nabestaanden van de persoon hier van het eiland die daar helaas is komen te overlijden. Heel veel sterkte.
1: Ja.
0: Ja. Oké, Nelly, nou zometeen meer nieuws.
1: Klopt.
0: Thanks.
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Werkhoven werkt over.
0: Ja, en een hoop lekker.

altijd lekker wakker worden hier op Paradise FM. Met Olita Adams en Get Here. Lekker wakker worden. Ja, sowieso natuurlijk belangrijk, hè? Om een beetje lekker wakker te worden. Een beetje goed wakker te worden. En er zijn bepaalde dingen, do's en don'ts rondom, hè? Dingen die je juist wel moet doen om goed wakker te worden. En dingen die je misschien juist niet moet doen om goed wakker te worden. We hebben allemaal onze rituelen. Alleen in hoeverre staan we erbij stil of die rituelen juist zorgen dat je de ochtend oont en daarbij dus ook de rest van de dag. Of misschien juist wel een beetje tegenwerken. Dit zijn best interessante en belangrijke dingen om je dag goed te beginnen. En ik ga zo meteen eens eventjes bij mijn collega, co-host Nelly posten in hoeverre zij zich bewust is van deze do's en don'ts in de ochtend. Jawel, ik ben erg benieuwd. En leren we zelf ook weer wat van. Maar ik heb eerst Santana en Rob Thomas.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.

Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: voor het nieuws met Nelly Rosa.
1: Bondia. Het aantal inbraken bij Nederlandse brandweerkazernes neemt schrikbarend toe. Dit jaar is er al 50 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan, meer dan in de afgelopen 2 jaar samen. Criminelen hebben het vooral gemunt op zwaar en duur redgereedschap, zoals hydraulische scharen. Volgens de politie worden deze spullen door professionele bendes gebruikt om in te breken bij juweliers en elektronica winkels. De brandweer slaat alarm omdat het gereedschap moeilijk te vervangen is en preventieve beveiligingsmaatregelen de uitdruktijd bij noodsituaties kunnen vertragen. En van de ongeveer 4000 jeneverbestruiken in het Limburgse natuurgebied, Boshuizerbergen, hebben er minder dan 100 de grote natuurbrand overleefd. Dat meldt Stichting Het Limburgs Landschap. De verwoeste struiken vormden het grootste jeneverbestruweel van Zuid-Nederland en deden er meer dan 100 jaar over om zo groot te worden. Bij de brand is in totaal zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het nablussen is na ruim een week nog steeds bezig om te voorkomen dat smeulende resten opnieuw oplaaien. Het is nog onzeker of het unieke natuurgebied hersteld kan worden. En lokaal nieuws, bij de zware aardbeving in Colombia is een inwoner van Curaçao om het leven gekomen. 3 andere landgenoten raakten gewond, dat meldt premier Gilmar Pisas. De regering helpt de familie via de Nederlandse ambassade in Bogota om het stoffelijk overschot zo snel mogelijk naar Curaçao te brengen. Een eventuele repatriëringsvlucht staat stand-by, maar volgens de autoriteiten is er op dit moment geen signaal dat meer mensen geëvacueerd moeten worden. En 4 officieren van justitie op Sint Maarten stappen naar de rechter vanwege een langlopend salarisconflict. Ze eisen dat de minister van Justitie achterstallige indexeringen sinds 2010 alsnog uitbetaalt. Mocht de rechter de aanklagers in het gelijk stellen, dan kan dat grote financiële gevolgen hebben voor het land. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Werkhoven werkt over.
0: En we gaan onderweg naar Prins, naar Juan Luis Guerra. Paradise FM.

0: Kills. Prince op Paradise FM. Woensdagochtend. Volgens mij heb ik net echt al een paar keer dinsdagochtend gezegd. Ik heb het er net met Nelly over dat ik... Nou ja, goed, ik ben even de weg kwijt. Ik heb het gevoel dat het dinsdag is. Maar het is woensdag. Dat is eigenlijk alleen maar lekker, toch? Dan gaat het sneller dan je denkt.
1: Bijna weekend.
0: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Bijna weekend. Och, nou ja, goed. Bijna. Hey, ik zei net al, hè, ik ben, niet... Tenminste, dat zei ik niet, maar volgens mij is dat, heb ik dat wel vaker geroepen. Ik ben niet echt een ochtendmens. Ben jij een beetje een ochtendmens? Ik bedoel, jij zit hier wel iedere ochtend, Nelly, vanaf 6:30. Maar ben jij van nature een ochtendmens?
1: Ja, ik vind van wel.
0: Ja?
1: Ik vind, kijk, ik heb geen moeite meer om vroeg op te staan. Ik vind het ook niet erg om vroeg op het werk te zijn. Volgens mij ben ik gewoon geen moeilijk mens.
0: Jij past je sowieso aan. Of het nou aan de ochtend is of aan de middag, aan de avond.
1: Ja, who cares?
0: Ja, who cares?
1: Ja.
0: Oké, okay, nou ja, dat is...
1: Gewoon.
0: Dat is, maar dan ben je denk ik wel ook een beetje een ochtendmens, toch? Heb jij 's ochtends als je wakker wordt vroeg dat je denkt... Hé, lekker! Of denk je, wat de F?
1: Lekker, dat denk ik ook weer niet. Maar het hoort er gewoon bij.
0: Ja.
1: Dus ik doe daar niet zo moeilijk over.
0: Oké. Okay. Nou, dat is duidelijk. Hey, ik heb een paar stellingen over de ochtend. En ik ben heel erg benieuwd of jij een beetje inzicht hebt... in hoeverre bepaalde dingen goed zijn in de ochtend. Juist of juist niet. Dus ik wil van jou weten of de stelling waar is of niet waar. En ik wil ook van jou weten waarom. Goed, ben je daar klaar voor? Oké, nou, dan heb ik de eerste stelling. Als je in de ochtend lekker snoest met je wekker... dan word je daar juist lekker uitgerust van wakker.
1: Ik heb geen snoes, ik heb geen wekker, dus ik gebruik ook geen snoes. Dus ik weet het niet.
0: Je weet het niet, maar wat denk je?
1: Ik denk het niet.
0: Je denkt het niet. Waarom?
1: Je stelt het moment alleen maar uit. En dan krijg je juist geen zin om op te staan.
0: Ja, tegenzin.
1: Ja,
0: ja, precies. Nou ja, het is inderdaad waar. Het is niet waar. Hè? Dus het is niet goed om te snoezen. En dit is omdat als je naar je eerste wekker weer in slaap valt... dan gaat je lichaam opnieuw weer richting die slaapfase. En dan heb je dus weer die kwelling van het opnieuw wakker worden... waardoor je juist vermoeid raakt. Dus dat is inderdaad niet goed. Dus het is het beste om gewoon die wekker te zetten. En desnoods zet je hem een beetje ver van je bed af... zodat je er echt uit moet om hem uit te zetten. Dat doe ik altijd. Hey, en de volgende stelling. Een paar minuten ochtendlicht kan je helpen om overdag alerter te zijn. Is dit waar of niet waar en waarom?
1: Zeker waar. Het heeft waarschijnlijk te maken met dat je vitamine D aanmaakt.
0: Je kijkt me echt aan, zo heb ik gelijk. Is het zo? Nou, het is inderdaad waar. Want je lichaam heeft een interne biologische klok. En die wordt onder andere beïnvloed door licht. En ochtendlicht geeft de hersenen een duidelijk signaal dat de dag is begonnen. En dan, dan help je dus je biologische ritme af te stemmen op het dag- en nachtritme. En dat licht in de ochtend heeft vervolgens ook nog eens invloed op de timing van melatonine. En dat is weer het hormoon dat betrokken is bij slaperigheid. Dus het allerbeste om te doen in de ochtend. Gewoon gelijk met die wekker je bed uit en hup, die gordijnen open. Lekker! Ik hou er helemaal niet van. Ik hou juist van snoezen en ik heb het liefst zo lang mogelijk mijn gordijnen dicht. Maar je moet inderdaad wel veel licht gedurende de dag... zodat je voor 's avonds alvast weer genoeg melatonine aanmaakt. Nou, zullen we er nog eentje doen?
1: Doe maar.
0: Oké, goed. Je wordt direct wakker zodra je de eerste slok met koffie neemt. Gelijk lekker wakker worden.
1: Nee.
0: Want?
1: Iedereen drinkt koffie sowieso.
0: Nee, oké. Maar als je koffie drinkt, dan heb je bij die eerste slok meteen genoeg cafeïne binnen om
1: even
0: echt...
1: mensen die cafeïne in. Je krijgt een boost sowieso.
0: Word je er wakker van die eerste slok? Helpt dat?
1: Uit van wel.
0: Ja?
1: Dat moet helpen. Je gaat toch niet, je valt toch niet weer in slaap?
0: Dus jij denkt meteen als je je eerste slok koffie neemt, dan word je wakker?
1: Ja, ik ga ervan uit dat je een boost krijgt.
0: Oké, goed. Nou, dat is niet helemaal waar. Het kan wel het gevoel geven van een boost. Hè? Dus als soort van, het is een gewoonte. Veel mensen hebben als ze die eerste slok nemen... ik heb dat ook altijd, dat je denkt, hè. Maar dat is eigenlijk een beetje een soort placebo-effect wat je dan hebt. Omdat je weet van, ik ben lekker koffie aan het drinken. Ik ben weer even helemaal mens aan het worden. Maar dat is dus deels verwachting en gewoonte. Want cafeïne heeft namelijk tijd nodig om opgenomen te worden en het effect duidelijk te laten merken. Het werkt onder andere doordat het de werking van adenosine blokkeert. En adenosine dat bouwt zich gedurende de dag op en speelt een rol bij het gevoel van slaperigheid. Dus als je na één slok al zegt ik ben wakker, dan is het eigenlijk, is dat gewoon niet helemaal waar. Nou, want de koffie is nog onderweg.
1: Ik ga voor het placebo-effect.
0: Ja, jij vindt het gewoon lekker, het idee van.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat gewoon het idee, het hoort erbij en je denkt dat het helpt. Dus dan helpt het ook, toch?
0: Dan helpt het ook, absoluut. Ja. Ja, nee, ik heb wel inderdaad, zoals vanochtend, dacht ik wel van nou, ik moet echt wel eerst even die slok koffie, want anders dan kan ik het leven niet aan vandaag. Nou ja, goed, en wat jij zegt. Oh, zo lekker dramatisch. Ja, maar ja, alles om dat gevoel te voorkomen natuurlijk. Dus, en dan heb je een paar, laten we zeggen 20 minuutjes nodig voordat de cafeïne in het lichaam werkzaam is. Nou, dan weten we dat ook weer, toch? Ja. Wil jij een kopje koffie, Nelly?
1: Nee.
0: Wat wil je dan?
1: Ik drink altijd thee.
0: Oké. Zal ik een kopje thee voor je zetten?
1: Ja,
0: ah, lekker. Het is Paradise. En goedemorgen met Blondie en Maria.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

Fort Nassau. Tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten.

0: Meester in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies, maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
4: Het is alweer 19:30. Dit is het nieuws met Nelly Rossa.
5: Bij de zware aardbeving in Colombia is een inwoner van Curaçao om het leven gekomen. 3 andere landgenoten raakten gewond, dat meldt de regering. De regering helpt de familie via de Nederlandse ambassade in Bogota om het stoffelijk overschot zo snel mogelijk naar Curaçao te brengen. Een eventuele repatriëringsvlucht staat stand-by, maar volgens de autoriteiten is op dit moment geen signaal dat meer mensen geëvacueerd moeten worden. En geschorst GMN-sectordirecteur Gabriel Murray vecht zijn toegangsverbod tot het ministerie aan bij de rechter. Murray zit sinds mei thuis vanwege een intern onderzoek naar niet geautoriseerde uitgaven van ruim 203.000 gulden voor reizen en illegale schoonmaakprojecten. Volgens de overheid is het verbod nodig om te voorkomen dat hij het onderzoek beïnvloedt. Murray ontkent de beschuldigingen en stelt juist misstanden te hebben aangekaart. Tijdens de zitting gisteren bleek het toegangsverbod mogelijk juridisch ongeldig, omdat de verplichte machtiging van de minister ontbreekt. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En internationaal nieuws, een vondst van een 35 jaar oude marsreep gaat viraal op sociale media en leidt tot veel discussie over krimpflatie. De reep uit 1991 werd gevonden tijdens een opruimklus in Engeland en weegt maar liefst 62,5 gram tegenover de 40 gram van een hedendaagse mars. Volgens producent Mars is de reep door de jaren heen aangepast aan de wensen van consumenten en gestegen grondstofprijzen. De zakelijk verpakte chocolade belandde niet in de prullenbak. De filmpjes over de reuzenmars zijn inmiddels miljoenen keren bekeken.
6: De ochtendkrant van Nelly.
4: Zei jij nou krimpflatie?
5: Ja, krimpflatie is dus als producten kleiner worden terwijl de prijzen stijgen.
4: Ja, wat een mooi woord.
5: Inflatie.
4: Dat is eigenlijk volgens mij een beetje hoe we een beetje in de maling genomen worden.
5: Ja, inderdaad. En het is dan op basis van wat de consumenten vragen. Hè? Om aan de vraag van de consumenten te voldoen. Ik verwacht niet dat consumenten minder chocolade willen, maar dat het meer gaat om productiekosten en de prijs van cacao.
4: Ja, ja, ja, ja, precies. Nou ja, we willen misschien wel minder chocolade, maar dan willen we er ook minder voor betalen.
5: Ja.
4: Ja, ja, precies. Maar het wordt alleen maar duurder. Ja, ik zou zo'n Mars wel eens willen zien eigenlijk. Want ik kan me bijna niet voorstellen dat hij zo groot was. 1991, even kijken. Toen was ik, hoe oud was ik toen? 11. Dus ja, nou ja, ik heb er vast wel eens eentjes in mijn klauwtjes gehad. Ik kan me niet voorstellen dat dat ding zo groot was.
5: Als je op de foto kijkt, dan zie je het echt. Het is echt gekrompen.
4: Ja, mm-hmm. Bizar, bizar. Hey, en heb je verder nog interessante dingen om even te bespreken?
5: In de Vigilant is er meer nieuws over de vrouw die dus Curaçao is overleden tijdens die zware aardbeving afgelopen maandag in Colombia. Want er was dus een gezin van 4, die was dus op de luchthaven van Pereira. Het gezin dat stond dus op het punt om via Bogota terug te vliegen naar Curaçao, kon nog onder het puin vandaan worden gehaald. En een van de vrouwen uit dat gezin is dus later aan haar verwondingen overleden. Nou, de situatie heeft dus geleid tot een oproep aan de autoriteiten op Curaçao om de getroffen familieleden zo snel mogelijk en dan indien mogelijk vandaag nog uit Pereira te evacueren. Door de instorting liep een ander familielid een gebroken heup en 2 gebroken benen op. Terwijl een oom heeft ook zijn been gebroken. Nou, de familie bevindt zich natuurlijk in een zorgwekkende situatie. Mede doordat ze verspreid zijn over verschillende klinieken. En dan ben je daar op vakantie en dan gebeurt dit en dan ja, ben je ook niet meer samen bij elkaar.
4: Wat verdrietig, ja, zeg.
5: Heel verdrietig. Nou, in Curaçao hier proberen dus familie, vrienden en kennissen te hulp te schieten. Reizen vanuit Curaçao is momenteel alleen maar mogelijk tot aan Bogota of Medellín, aangezien de luchthaven van Pereira buiten werking is. Ja, dus je moet wel rijden naar of Armenië of Cartago, staat hier. Ik weet niet of het echt Cartago is, maar of iets anders. Maar in ieder geval, het is dus nog wel ongeveer een uur rijden van Pereira om dus naar een vliegtuig te kunnen, naar een luchthaven te kunnen gaan, om vervolgens dan weer naar Bogota of Medellín te vliegen, zodat je dan weer terug naar Curaçao kan. Nou, in de krant, in de Extra, hebben ze meer informatie over Pereira, want dat is een van de zwaarst getroffen gebieden. En de bevolking spreekt dus nu van een spookstad. Naast de enorme verwoesting is het elektriciteitsnet grotendeels uitgevallen, is er een gebrek aan drinkwater en voedsel. En veel inwoners durven hun beschadigde huizen niet meer, meer in, uit angst voor instortingsgevaar.
4: Ja.
5: En slapen dus op straat. De president, Abelardo de la Espriella, is naar de regio afgereisd om noodhulp te coördineren. En ondertussen is het Rode Kruis ook een grote inzamelingsactie gestart om de getroffen bevolking te ondersteunen. Verder in de kranten ook nieuws dat ondernemers van Plaza Nobel, die luiden dus de noodklok over onverwachte kosten voor hun terugkeer naar de markthal. Eerder werd bekend dat op 20 augustus dan zou Marche weer open gaan, of althans Marche Rondeau. En de micro-ondernemers moeten daarvoor duizenden gulden bijdragen, onder meer voor naamborden, een nieuwe koelcel en ook dus bijdragen aan de maandelijkse schoonmaakkosten. En in de kranten staat dus dat zonder een betaling van 3.000 tot 4.000 gulden mogen zij het pand niet in. Bovendien moeten de ondernemers nog voor het weekend hun documenten inleveren voor het contract, zonder de kans te krijgen dit vooraf in te zien.
4: Dat is toch ook raar. Maar het is toch sowieso bizar dat op het moment dat je er tijdelijk uit moet, dat je niet te horen krijgt dat dit uiteindelijk er ook bij komt kijken. Dus zo, tenminste, zo klinkt het nu. Dat als vlak voordat je er weer in mag, krijg je in één keer te horen dat er allemaal extra haken en ogen zijn, zeg maar.
5: Nou, ik kan me wel voorstellen dat ze moeten betalen voor die naamborden, denk ik, iets jouw bedrijf.
4: Ja, maar dat zijn dan toch dingen die je van tevoren allemaal weet?
5: Ik in het verleden is er vaker geklaagd over de slechte communicatie. Ze zouden daaraan werken.
4: Mm-hmm.
5: Ik weet niet hoe het nu staat, maar het is altijd...
4: Ja, niet goed dus, kennelijk.
5: Ja, het is altijd wel een beetje gevoelig, want weet je, heel lang is er heel veel getolereerd. Gelden die moesten worden geïnd, zijn niet geïnd. Ze betaalden sowieso een lage bijdrage. Maar er werd ook gefraudeerd met kosten, huuropbrengsten die wel werden geïnd, maar niet werden afgedragen. Dus het was echt een rommeltje.
4: Mm-hmm.
5: Het zijn wel micro-ondernemers. Dus ze betalen, in principe worden ze gesubsidieerd om daar dus te mogen staan.
4: Ja.
5: Maar er is natuurlijk veel geld ingestopt. Meer kosten, er zijn ook meer kosten geweest voor de renovatie van Plaza Nobel. Het ging over meer dan ongeveer 5000 gulden of zo zou het oplopen. Misschien zelfs meer. Ook al ben je een micro-ondernemer, het is wel de bedoeling dat ze uiteindelijk doorgroeien,
4: ja,
5: tot, nou ja, laten we zeggen, ik wil zeggen echte ondernemers.
4: Grotere ondernemers.
5: Dat je wel je eigen broek kan ophalen.
4: Ja, ja.
5: En niet dat je voor eeuwig wordt gesubsidieerd.
4: Nee, maar goed, als je dan in één keer onverwachts hoge kosten krijgt waar je niet op gerekend hebt.
5: Ik zeg hoge kosten, ze zijn het niet gewend om die kosten te betalen.
4: Ja, ja.
5: Maar daar moet natuurlijk wel heel open over gesproken worden. Er moet transparant in zijn.
4: En mensen moeten de kans krijgen om die kosten dat bedrag bij elkaar te krijgen.
5: Dat ook. Maar ja, ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd naar de directeur wat hij hierover te zeggen heeft.
4: Ja, ik ook.
5: Niet alleen maar eenzijdig het verhaal.
4: Precies.
5: Nou.
4: Dat was hem zo?
5: Ik dat nu wel. Er is echt vandaag heel veel in de krant.
4: Ja, je zei het net al. Wat is er veel nieuws? Nou ja, dan hebben we zo meteen weer wat te bespreken. Yes. Ja.
7: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit Vollenborg. Nu, Werkhoven werkt over.

Die was natuurlijk al lang al wakker. De B-52's en een Love Shack hier op Paradise FM. Ja, als je de radio net hebt aangezet, dan denk je, wat is dit? Hoe laat is het? Heb ik me verslapen? Is het nu alweer 4 uur? Nee. Het is even Vanessa in de ochtend. Ja, soms lopen die dingen zo. Ik begreep van Nelly dat er ontzettend veel gebeurt op het eiland. Er is veel nieuws, dus we duiken er zo meteen nog eventjes verder in. En er komt ook nog heel veel lekkere muziek aan. Ik heb Will Smith voor je klaarstaan. Ik zie ook de Jacksons nog. Maar ik heb eerst Colby Calais. Bubbly.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend

0: betrouwbare autopartner.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar 55.

0: per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Turista, riba bo isla. Sin maleta, pero cu hopi sabor. Renta Carrefour y la que viaje comisa. Ese man aquí no está by Holanda. Un kilo de queso y gouda pa solamente $29.99. Lekkere Hollandse stroopwafels pa $8.99. Lekker, Boboren, nota completo y un six pack de Hertog Jan pa $20.79.
2: Gezellig!
3: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
4: Het is 8 uur. Dit is het Paradise FM nieuws met Nelly Rossa.
5: Vijf jaar na de machtsovername door de Taliban worden in Afghanistan nog altijd ruim 2 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. VN-organisatie UNESCO waarschuwt dat dit aantal in 2030 kan oplopen tot 4 miljoen. Afghanistan is het enige land ter wereld waar meisjes geen middelbaar onderwijs mogen volgen. Volgens UNESCO schendt dit het fundamentele recht op onderwijs en draait het 20 jaar aan vooruitgang terug. De maatregel leidt tot grote tekorten aan vrouwelijke docenten, verergert de armoede en vergroot het risico op kindhuwelijken. UNESCO eist dat de Taliban het verbod onmiddellijk opheffen. En 4 mensenrechtenorganisaties, waaronder Human Rights Watch, hebben een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse regering van Trump. Ze eisen dat het Witte Huis de sancties tegen het internationaal strafhof intrekt, evenals maatregelen tegen een VN-expert en Palestijnse mensenrechtenorganisaties. Volgens de eisers zijn de sancties illegaal en maken ze het vervolgen van zware misdaden tegen de menselijkheid ernstig moeilijk. De strafmaatregelen werden door de VS ingesteld nadat het strafhof arrestatiebevelen uitvaardigde tegen hoge Israëlische functionarissen.
6: Sorry.
5: Onder wie de Israëlische premier. Het Witte Huis verwerpt de aanklacht en stelt dat het ICC de Amerikaanse en Israëlische soevereiniteit schendt. En lokaal nieuws, bij de zware aardbeving in Colombia is een inwoner van Curaçao om het leven gekomen. 3 andere landgenoten raakten gewond. De regering helpt de familie via de Nederlandse ambassade in Bogota om het stoffelijk overschot zo snel mogelijk naar Curaçao te brengen. Een eventuele repatriëringsvlucht staat stand-by, maar volgens de autoriteiten is er op dit moment geen signaal dat meer mensen geëvacueerd moeten worden. En adviesbureau Random Consulting ontkent alle beschuldigingen van PAR-fractiemedewerker Luigi van Nijten over betrokkenheid bij een gokcontract in Armenië. Volgens het bureau is oprichter Mario Galea al eind 2022 volledig uit het Armeens bedrijf gestapt. Van Nijten blijft echter bij zijn standpunt en eist volledige transparantie. Hij wil opheldering over wat er is gebeurd met de kennis en data die tijdens de gokhervorming op Curaçao zijn ontwikkeld. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
7: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
8: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
9: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
10: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
8: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Heel de dag uit volle borst.
8: Nu, Werkhoven werkt over.

Tom Cochrane en Life is a Highway hoorde je hier op Paradise FM. En als ik achter me kijk, dan zie ik dat de highway hier aan de Schottengatweg West ook een beetje bedrijvig begint te worden. Ja, we komen tot leven met z'n allen. Wat ontzettend fijn. En het is alweer 9:10. Dat betekent dat ik zometeen mijn papiament lesje krijg. Of, als het goed is, krijg ik zometeen een woord. Het Laura-woord van de dag van Nelly. En daar ben ik heel benieuwd natuurlijk hoe goed mijn kennis van de papiamentse taal is. We gaan het zometeen meemaken. Maar ik heb eerst Justin Bieber voor je met What Do You Mean?

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avascurazao.com.
4: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
5: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
6: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
7: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
6: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
8: Half acht, negen alweer. Jeetje mina, dit is het Paradise FM nieuws met Nelly Rossa.
9: Adviesbureau Random Consulting ontkent alle beschuldigingen van PAR-fractiemedewerker Luigi van Nijten over betrokkenheid bij een gokcontract in Armenië. Volgens het bureau is oprichter Mario Galea al eind 2022 volledig uit het Armeense bedrijf gestapt. Van Nijten blijft echter bij zijn standpunt en eist volledige transparantie. Hij wil opheldering over wat er is gebeurd met de kennis en data die tijdens de gokhervorming op Curaçao zijn ontwikkeld, om zo de strategische belangen van het eiland te beschermen. En geschorst GMN-sectordirecteur Gabriel Murray vecht zijn toegangsverbod tot het ministerie aan bij de rechter. Murray zit sinds mei thuis vanwege een intern onderzoek naar niet geautoriseerde uitgaven van ruim 203.000 gulden voor reizen en illegale schoonmaakprojecten. Volgens de overheid is het verbod nodig om te voorkomen dat hij het onderzoek beïnvloedt. Murray ontkent de beschuldigingen en stelt juist de misstanden te hebben aangekaart. Tijdens de zitting gisteren bleek het toegangsverbod mogelijk juridisch ongeldig, omdat het verplichte machtiging van de minister ontbreekt. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En internationaal nieuws. Het enorme overschot aan mannen in China leidt tot opmerkelijke praktijken in de trouwindustrie. Door het tekort aan vrouwen verdienen malafide huwelijksbureaus miljoenen aan zogeheten flitshuwelijken. Mannen op het platteland betalen tot wel €65.000... om binnen een paar dagen aan een bruid geholpen te worden. In veel gevallen blijkt het om oplichting te gaan. Sommige vrouwen verdwijnen kort na de bruiloft weer of worden ingezet als lokvrouw. Families raken daardoor hun complete spaargeld kwijt. De Chinese overheid probeert de fraude inmiddels aan te pakken, maar de bewijsvoering blijkt in de praktijk lastig.
0: De ochtendkrant van Nelly.
8: Een overschot aan mannen. Mm-hmm. Misschien moeten er een zootje Chinese mannen deze kant op komen. Nou ja, het klinkt niet. Dit klinkt, als je deze praktijk hoort, dan zijn dat natuurlijk niet de dingen die je wil hier. Maar ik vind het wel opvallend. Meer mannen dan vrouwen. Het is toch, ik vind het toch een beetje oneerlijk hoor. Dat het gewoon zo uit balans kan zijn op een plek, hè?
9: Ja, maar dit is natuurlijk ook wat te maken met dat één kind beleid. Ja. En dan liever jongens dan meiden.
8: Ja, nu hebben we inderdaad weer een probleem daar.
9: Ja.
8: Daardoor.
9: Dat krijg je dan.
8: Ja.
9: Maar zij moeten ook gewoon importeren. Vind ik niet erg hoor, om daarheen te gaan.
8: En dan met een Chinese man te trouwen, Nelly.
9: Tuurlijk.
8: Why not? Ja, hey, wat hebben we verder nog in de ochtendkranten?
9: Haalbaarheidsstudie drijvende golfbrekers. Dat staat op de pagina 3 van het Antilliaans Dagblad. Het is wel een interessant artikel. En je ziet dan ook impressies van het Curaçaose projectconcept voor een drijvende golfbreker. Nou, we hebben de laatste tijd is er veel te doen over de golfbrekers die hier zo voor de kust worden gemaakt. En dan worden er ook dan nepstranden aangelegd. Maar volgens dit project, dat wordt uitgevoerd door Blue 21... kan een drijvende golfbreker mogelijk bijdragen aan de bescherming van de Curaçaose kust. En de aanbevolen volgende stap is een gecontroleerde pilot van 30 meter... voordat aan een grotere toepassing wordt gedacht. Nou, de studie verschijnt dus op een moment dat op Curaçao op meerdere plaatsen plannen en discussies rond ingrepen in zee spelen. Bij Marie Pompoen heeft de Bouaze Resort al eerder de kust uitgebreid met constructies in zee. Nou, zo werd een bestaande golfbreker naar herstel onderdeel van het commerciële Bida Island. En nu wil Bouaze aan de oostzijde van het resort verder de zee in met een golfbreker en aansluitende landaanwinning, waar later dan hotelkamers moeten komen. Nou, tegen deze ingreep ontstond verzet, onder andere vanwege de gevolgen voor het koraal. Ook een penstraat wordt in de zee volop gebouwd. Dat heeft natuurlijk te maken met Penn Resort, oftewel Pyrmont. En nog andere plekken op het eiland. Maar tegen die achtergrond onderzocht dus het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Blue 21... of een drijvende golfbreker onder de omstandigheden van Curaçao dan voldoende golf energie kan verminderen. Dan werd gekeken naar heel technisch, naar hydrodynamica, maar ook milieu en economie. Nou, tijdens twee bezoeken aan het eiland sprak het bureau dus met overheidsvertegenwoordigers, marineonderzoekers, duikscholen, ook kustspecialisten en natuurlijk organisaties die zich bezighouden met koraalkwekerijen. En voor Marie Pompoen werd een specifiek ontwerp ontwikkeld en dat bestaat dan uit twee drijvende betonnen pontons die met een ondergedompelde stalen vakwerkconstructie met elkaar zijn verbonden. Nou, je denkt dat je het op de foto het beter kan zien, wat ik hiermee bedoel. Maar de open ruimte tussen de pontons zorgt volgens Blue 21 voor beter wateruitwisseling en een kleinere aaneengesloten schaduwzone dan bij een gesloten constructie. Nou, uiteindelijk moet dit dus ook zorgen voor ecologische toepassingen, zoals koraalkwekerij. Maar het gaat er dus om dat er dus weinig schade, of de schade aan het huidige koraal is dan minimum tot een minimum beperkt.
8: Ja.
9: Wat natuurlijk heel erg belangrijk is voor waterkwaliteit op het eiland. Voor het leven onder water. Als het succesvol blijkt, dan kunnen ze dit opschalen. En zou dit dus op meerdere plekken waar dus dan nog wordt gedacht om te bouwen.
8: Ja, je kan natuurlijk ook gewoon niet bouwen, hè? En het gewoon laten zoals het is.
9: Dat kan ook. Dat zou ook kunnen.
8: Maar goed, als je het dan toch per se wil doen en je krijgt een vergunning voor, dan liever zo dan anders.
9: Ja, dat is uiteindelijk het idee.
8: Ja.
9: Verder in de kranten. Nou, er was trouwens een opmerkelijk bericht van een vliegtuigje dat was vanuit Curaçao was vertrokken en een noodlanding moest maken gisteren. Mm-hmm. Het ging dus van Aeroturpial met 8 inzittenden. Die heeft dus gisteren een noodlanding moeten maken op de internationale luchthaven Josefa Camejo in Venezuela. En tijdens de vlucht vanuit Curaçao raakte de besturing defect, waardoor een van de deuren in de lucht gevlogen is.
8: Hou op.
9: En dan ondanks grote paniek onder de passagiers wist de piloot het toestel veilig aan de grond te zetten op het schiereiland Paraguaná. En niemand raakte gewond en de passagiers zijn na de de landing opgevangen door de hulpdiensten. Nou, in de Venezolaanse media werd het echt uitgemeten. Het kwam daar ook op het nieuws. Nou, dat lijkt me echt wel heel eng.
8: Ja, verschrikkelijk, maar wel echt
9: wegvliegt.
8: Die deur eruit en dan heb je in één keer natuurlijk die zuigkracht. Dat je moet uitkijken dat je er niet uitgezogen wordt. Maar wat ontzettend, vind ik wel echt ontzettend stoer dat zo'n piloot dan toch, maar ja, dat is natuurlijk ook zijn taak. Maar ja, blijf maar rustig en krijg het maar voor elkaar. Dat is wel, levensgered. Ja. Een 8-persoons vliegtuigje was dat.
9: Echt zo'n kleine.
8: Ja. Oh, wat een nachtmerrie zeg.
9: Ja.
8: Vreselijk.
9: Ja, verschrikkelijk. Nou, dat staat op de voorpagina van de Extra. Verder in de kranten ook natuurlijk het nieuws over die vrouw. Die is overleden in Colombia. Het schijnt een gepensioneerde vrouw te zijn, Curaçaose. Mm-hmm. Die daar met haar familie was.
8: Ja.
9: Ze is aan de gevolgen uiteindelijk aan haar verwondingen overleden. Nadat die zware aardbeving afgelopen maandag. Ze was dus op de luchthaven van Pereira.
8: Mm-hmm.
9: En daar was een enorme schade. En de familie is dus gewond geraakt. Zij is overleden aan haar verwondingen. En de anderen zitten in verschillende klinieken zijn ze dus opgenomen. Er wordt gekeken om hen zo snel mogelijk terug naar Curaçao te halen.
8: Ja.
9: Echt verschrikkelijk nieuws.
8: Ja. Nou, daar zullen we ongetwijfeld op blijven focussen en meer nieuws over binnenkrijgen de komende uren, verwacht ik.
9: Ja.
8: Dat was hem zo, Nelly?
9: Ja, dat is het voor nu wel.
8: Oké, genoeg. Helemaal goed.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De One Stop for Solar Solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle. Werkhoven werkt over.
8: En onderweg naar Snow Patrol, naar Madonna. Paradise.

0: Nou, Nelly die is al een beetje aan het giechelen hier. Ja, ik ben erg benieuwd, Nelly. Je hebt weer een woord voor mij. Het Laura-woord.
1: Ja, dat heeft meer te maken met een guilty pleasure. Het BND vol liefde. Het is echt belachelijk hoe interessant zo'n reality-tv-programma kan zijn, waar mensen dus op zoek gaan naar de liefde. En vooral Fred houdt de gemoederen bezig. Ja. Onze mannetje op Bonaire die op zoek is naar de liefde. Maar ik denk dat alle kijkers het volgens mij wel eens zijn dat hij een engert is, oftewel een viezerik.
0: Het is toch erg? Dat is toch, ik vind het zo zielig voor die man. Dan denk ik, ach. En ik hoorde laatst, want Henny Huisman, hè, die kennen we ook allemaal wel, die heeft ook geloof ik een huis op Bonaire. En die vertelde laatst dat hij Fred dus kent. Want ja, hè, iedereen kent elkaar op Bonaire. Het is een hartstikke klein eiland. Hij staat daar met die kipkar. Trouwens eventjes, ik kijk deze serie niet. Niet uit principe hoor, want ik ben echt wel heel nieuwsgierig. Maar ik kijk alle reels die langskomen natuurlijk wel, hè, de shorts en zo. Dus ik ken Fred inmiddels ook. Want er wordt nogal wat gedeeld over deze man. Maar Henny Huisman die zegt dus dat hij Fred niet herkent in de dingen die hij terughoort over deze man.
1: Ja.
0: Want hij vindt hem juist heel aardig, heel sympathiek. En nou ja, goed, het is, ja, je wordt natuurlijk in een bepaald programma natuurlijk ook wel op een bepaalde manier weggezet. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet als je totaal niet zo bent.
1: Nee, maar ik denk dat het vooral gaat over hoe hij met vrouwen omgaat. En ja. Henny, die gaat niet met hem daten.
0: Nee, dus die zal daar nooit achterkomen.
1: Nee,
0: dat is het zo.
1: Laten we gewoon zien hoe hij is. En ja. Nou, vandaag was, denk ik, was Yvonne dus in Nederland op de radio op Joe. Bij DJ Edwin Noorlander, die dus nu de Koen en Sander show deze zomerperiode waarneemt. Mm-hmm. Nou, Yvonne had dus nog wat te zeggen, want zij had er zelf voor gekozen om te vertrekken. En ze had haar vertrek dus niet voorbereid, zei ze. Maar ze zegt dat sommige dingen zijn ook niet uitgezonden. En ja, een van de dingen die hij zei was dus zo'n vieze, schunnige opmerking, dat ze dacht van nee, dit is gewoon te. En één wat dus wel is, volgens mij, is uitgezonden, maar niet volledig, zegt ze. Dus dan weet ik niet hoe ze het hebben geknipt, hebben geëdit of gemonteerd. Maar hij zei dus op een gegeven moment, mijn kippetjes zijn net zo sappig als schaamlippen.
0: Ugh. Ja, dat heb ik ook gehoord.
1: Toen vloog ze echt stijl achterover, zegt ze. Maar ook de opmerkingen die Fred naar de andere dames maakte, die toen al weg waren, zaten Yvonne dus niet lekker. En hij viel bij mij zo door de mand dat ze meteen even haar roze bril afzette. Nou, dan is dus de vraag, wat is de Laura-woord van de dag?
0: Ja, ik ben heel nieuwsgierig.
1: En dat is eigenlijk een gezegde. En dat is eigenlijk voor misschien is het zelfs een tip voor alle deelnemers die nog op zoek zijn naar liefde. En dat is doloy kabes takoy haya y no takos pa buska. Zo is het. No takoy buska. Dus doloy kabes takoy haya y no takoy buska. Doloy kabes?
0: Ja, iets met je haar.
1: Nou, het gaat er eigenlijk om, letterlijk vertaald is het hoofdpijn, dat krijg je, dat zoek je niet zelf op. Dus je moet niet de problemen opzoeken. En dat is dus echt, als je met Fred gaat daten, dan weet je gewoon waar je in belandt. De loika bis forever.
0: Ja, de loika bis. Dus hoofdpijn. Hoofdpijn krijg je, je moet het niet opzoeken. Nee. Niet zelf aan beginnen.
1: Nee.
0: Oké. Okay. Ja, nou ja, dat is.
1: Trouwens, dat was wel heel opmerkelijk. Want in het radio-interview maakte Yvonne nog een cryptische opmerking over de kippetjes van Fred. Ze zei dat hij deze op een hele aparte manier bewerkte. En hoe of waarmee blijft
0: ja,
1: onduidelijk.
0: Godverdamme.
1: Maar Yvonne adviseert om een research-team op hem af te sturen.
0: Oh nee, doe maar. Maar Fred, misschien heeft hij toch in zijn enthousiasme en opwinding een beetje te veel van zijn geheim weggegeven.
1: Nou, ik weet het niet, maar zijn kippetjes moeten we dus niet eten.
0: Oh, vieze Fred. Vieze Fred! Oké, goed. Nou, ik ben wel erg gemotiveerd om te gaan kijken nu. Ja, en ze zeggen toch altijd, op ieder potje past een dekseltje. Oh, nee. Het zou toch zomaar kunnen dat er nu een dame is die kijkt en die denkt, oh mijn god, en die opmerking over die kippen, ik ben helemaal aan.
1: Nee. Narcist. Ren weg.
0: Ja. Nou ja, goed. Ik bedoel, als hij opgewonden raakt van de kippetjes, dan heeft hij toch genoeg om zich bezig mee te houden met zo'n kippenkar, zou je zeggen. Hey Nelly, thanks!

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: 80.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant 80, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als 80, 4 wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen, hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre vin.
1: Exactement.
3: Bingo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap. En je want je zo weer in Suriname.
4: Voor de lekkerste breakfast, lunch

0: Banco di Caribe, Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
1: Banco di Caribe.
2: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
3: The Wine Factory.
4: It's a Friday, baby!
5: Iedere vrijdag begin je...

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Vier officieren van justitie op Sint Maarten stappen naar de rechter om achterstallige salarisaanpassingen. Sinds de staatkundige hervormingen van 10 oktober 2010 moeten hun salarissen jaarlijks worden geïndexeerd. De officieren eisen dat de minister van Justitie die correcties alsnog uitvoert. De financiële gevolgen voor Sint Maarten zijn nog onbekend. Ook de bedragen en het aantal jaren moeten worden vastgesteld. Endem Consulting noemt de beschuldigingen van fractiemedewerker en econoom Luigi Van Nijten ongegrond. Volgens het bureau stapten Mario Galea en Random Consulting eind november 2022 volledig uit een Armeens bedrijf dat Galea in 2018 oprichtte. Van Nijten blijft duidelijkheid eisen over contracten, eigendom, kennis, data en intellectueel eigendom rond de gokhervorming op Curaçao. Dan nog internationaal nieuws. De geplande bouwprojecten op het terrein van het Witte Huis kosten minstens $927 miljoen, meldt de Washington Post. Het grootste deel wordt betaald door de belastingbetaler. Vertrouwelijke contracten wijzen op financiering via overheidsinstanties en private donateurs. Het geld staat op een rekening voor routineonderhoud. NV en FNV hebben Schiphol en de drie beveiligingsbedrijven een ultimatum gestuurd.

0: partijen moeten voor volgende week woensdagmiddag concrete toezeggingen doen over betere werkomstandigheden en minder werkdruk. Anders komen beveiligers kort daarna in actie. Kinderen en jongeren lopen bij de zonsverduistering van woensdagavond extra risico op oogletsel. Hun ooglenzen zijn helder, zegt oogarts Alberta Tiadens van het Erasmus MC. Rechtstreeks in de zon kijken kan het netvlies beschadigen. Dat doet geen pijn en klachten ontstaan vaak pas uren later. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Op vakantie of zakenreis? Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website avescuraçao.com.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu, Werkhoven werkt over.
6: En Mariah Carey met Dream Lover. Paradise.

0: muziekquiz.
1: Ja, daar is hij weer hoor. De muziekquiz van deze woensdag. Voor een lekker diner voor twee bij El Gaucho spelen we vandaag. Aan het einde van de dag gaat hij er natuurlijk uit. Maar vanaf nu kun je meespelen en misschien kans maken op deze heerlijke prijs. Luister even mee.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Nou, dat is een heel bekend geluid. En als je heel goed hebt geluisterd, hoorde je aan het einde van het plingeltje ook een klein hijgje. Ja, en ook dat is een erg verraderlijke hijg. Tenminste, verraad misschien wel een beetje van wie dit nummer is, als je het nog niet wist. Mocht je het weten, laat het eventjes weten. Via de Paradise FM-app stuur je appje naar de studio. En dan word je misschien vanavond teruggebeld. Zou leuk zijn, een diner voor twee bij El

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: eisen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website.

0: halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un Curaçao más limpio.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op curblue.com. Curblue, let us surprise you.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servifrais ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.

0: 10.
1: Vliegtuig uit Curaçao maakt succesvolle noodlanding in Venezuela na defect. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Een vliegtuig van Aerotropiaal met 8 mensen aan boord heeft een succesvolle noodlanding gemaakt op de luchthaven van Las Piedras in Venezuela. Het toestel was onderweg vanuit Curaçao toen het roer afbrak. Hierdoor raakte de bestuurder in defect en vloog een van de deuren open, wat leidde tot een plotselinge drukval. De piloot wist ondanks grote paniek aan boord het toestel veilig op het schiereiland Paraguaná aan de grond te krijgen. Niemand raakte gewond, maar meerdere inzittenden moesten na de landing door hulpdiensten behandeld worden volgens een schok en hoge bloeddruk. De luchtvaartautoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van het mechanische defect. En geschorst GMN-sectordirecteur Gabriel Murray is naar de rechter gestapt om zijn toegangsverbod tot het ministerie aan te vechten. Murray zit sinds mei vorig jaar thuis vanwege een intern onderzoek naar ruim 203.000 gulden aan niet geautoriseerde uitgaven voor onder meer reizen en omstreden schoonmaakprojecten. Volgens de overheid is het verbod nodig om te voorkomen dat hij het onderzoek beïnvloedt. Murray ontkent de beschuldigingen en stelt dat hij juist de misstanden binnen het ministerie heeft aangekaart. Tijdens de zitting bleek de zaak te kunnen stranden op een juridisch vormfout. Murray's advocaten wijst erop dat de secretaris-generaal het toegangsverbod oplegde zonder de verplichte officiële machtiging van de minister. De landsadvocaat kon die machtiging gisteren niet overleggen. Mocht het mandaat ontbreken, dan komt het verbod direct te vervallen. De bestuursrechter doet over 2 weken uitspraak. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM-app.
0: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry, schat. Ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Dit is Paradise FM. Nu, Werkhoven werkt over.
4: Tijd voor Spendo Belly. Only when you leave.

Gangsta's Paradise en Joe Cocker hoorde je met Unchain My Heart. Het is alweer bijna 10 uur, dat betekent dat ik gedag ga zeggen. Ik vond het een onverwachte, maar leuke ontmoeting zo even in de ochtend. Hè? Ja, nou ja, goed, we kijken eventjes hoe we het morgenochtend doen. Misschien zit ik hier weer, misschien wel niet. Je weet het nooit hier op deze zender. Het wordt hoe dan ook een lekkere dag, want we gaan zo meteen het stokje doorgeven aan Nadine. Die zit er van 10 tot en met 12. Dus veel plezier met Nadine zometeen. En nou ja, wij spreken elkaar later weer. Heb een heerlijke dag. Geniet ervan. Dag.

Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren.

0: serveren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
0: Wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen. Zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugalemachtig, wat heerlijk.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een vliegtuig van Aeroturpial heeft met 8 mensen aan boord een noodlanding gemaakt op de luchthaven van Las Piedras in Venezuela. Het toestel kwam uit Curaçao en raakte het roer kwijt. Daardoor viel de besturing uit en ging een deur open. Niemand raakte gewond. De luchtvaartautoriteiten onderzoeken het defect. 4 officieren van justitie op Sint Maarten stappen naar de rechter om achterstallige salarisaanpassingen. Sinds de staatkundige hervormingen van 10 oktober 2010 moeten hun salarissen jaarlijks worden geïndexeerd. De officieren eisen dat de minister van Justitie die correcties alsnog uitvoert. De financiële gevolgen voor Sint Maarten zijn nog onbekend. Ook de bedragen en het aantal jaren moeten worden vastgesteld. Dan nog internationaal nieuws. De vicekanselier van de Universiteit van Cambridge noemt het schandaal rond de zwarte hoogleraar Jason Arday een dwaling en belooft grondig onderzoek. Arday nam vorige week ontslag na beschuldigingen van plagiaat in zijn proefschrift. Hij ontkent die aantijgingen. Prentice wil niet dat de zaak twijfel zaait over academici van kleur. De geplande bouwprojecten op het terrein van het Witte Huis kosten minstens $927 miljoen, meldt de Washington Post. Het meeste geld komt van belastingbetalers. De rechtbank heeft bepaald dat voor de bouw van de balzaal toestemming van het congres nodig is. De Europese Unie heeft €2,1 miljoen vrijgemaakt voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. De beving had een kracht van 7,4 en kostte in het midden en westen van het land al ruim 200 mensen het leven. Het geld is bestemd voor medische hulp, water, onderdak en voedsel. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd.

0: jongen. Treurig einde. All good things come to an end. Helaas, wel vaker het verhaal. Ook wat betreft een persoonlijke situatie waar ik dit weekend pas in terecht gekomen ben. Toen maakten wij namelijk kennis met ons nieuwste huisdier. Waar we tot dusver dus geen kennis van hadden. Dat daar al wekenlang, sinds wij in ons nieuwe huis wonen, een kleine turtle in de tuin rondloopt.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Uit het niets zagen wij in de ochtend opeens iets bewegen in het gras. Een klein bolletje dat zich heel langzaam naar voren bewoog. En we kwamen dichterbij en kwamen erachter dat het om een hele kleine landschildpad ging. Volgens ChatGPT, de roodbeenschildpad. En ik heb een blaadje een sla gegeven. Dat heeft hij gulzig zitten opeten. En we waren er nog niet eens aan toegekomen om een naam te bedenken voor het beestje. En toen zijn we hem eigenlijk alweer uit het oog verloren. Dat is heel gek. We dachten ook, de tuin is toch niet zo groot dat we hem kwijt kunnen zijn. Maar dat was eigenlijk al binnen een uur het geval. En we kunnen hem tot nog toe ook gewoon niet meer vinden. Heel bizar. Ik heb wel het plan om gewoon al die bladeren uit de tuin even een keertje op te ruimen. En dat hij dan vanzelf een keertje naar boven moet komen. Maar ergens is het ook wel heel sneu. Ik wil hem echt graag ook gewoon een naam geven. Maar zover ben ik niet eens gekomen. Ja, nee, goed. Misschien heb jij tips voor als je een schildpad kwijt bent. Waar zou die dan kunnen zijn? Ik heb ook twee honden. Ik hoop niet dat dat gebeurd is. Maar eigenlijk zijn mijn honden heel vredelief. Dus daar ga ik niet vanuit. Want dan alles mogelijk.

0: few moves. Like Jagger heeft mijn schildpad dat niet, maar hij heeft wel een hele hoop moves.
1: Paradise FM.
0: Ik had het net over mijn nog steeds naamloze schildpad die wij hebben aangetroffen in de tuin. Is trouwens, wat veel mensen vroegen zich af, hoe komt dat beestje dan in je tuin? Is het niet gewoon van iemand? Nou, ik heb het vermoeden dat die van de vorige bewoonster is geweest, want die had 40 schildpadden en dat er ergens een eitje is uitgekomen. Dus dat ons schildpadje daar gewoon geboren is. Dat is dan de eerste vraag die beantwoord is. Maar waar is hij heen? Want we hebben hem dus een blaadje sla gegeven en daarna heeft hij het op de rennen gezet. En we hebben hem gewoon niet meer terug kunnen vinden. Een aantal appjes binnengekregen. En Michelle die zegt ook onder stenen en meubels kijken, want daar willen ze ook nog wel eens onder kruipen. Kuilen, gaten, spleten, krijg ik gewoon Rob door. Ook in muren en schuttingen kijken. Ja, inderdaad. Ik ga er eens een flink plan opgooien. En dan hopelijk kan ik binnenkort vertellen dat we hem terugvinden en dat ik hem dan ook een naam kan geven. Ik begin er nu alvast een beetje over na te denken. Want ja, hij heeft al wel een beetje een reputatie opgebouwd bij ons middels.
2: Scratching and give me a beat. Ouch! Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. That's good. Now the tambourine. Right now.

Cherry, Buffalo Sands. Hoorde je richting de klok van 10:30 bij Paradise. Zometeen hier het nummer dat Coldplay schreef over een personage dat je waarschijnlijk beter kent van zijn hond.

0: nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. Desktop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
4: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.

0: vliegtuig uit Curaçao maakt succesvolle noodlanding in Venezuela na defect. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Een vliegtuig van Aerotropiaal met 8 mensen aan boord heeft een succesvolle noodlanding gemaakt op de luchthaven van Las Piedras in Venezuela. Het toestel was onderweg vanuit Curaçao toen het roer afbrak. Hierdoor raakte de besturing defect en vloog een van de deuren open, wat leidde tot een plotselinge drukval. De piloot wist ondanks grote paniek aan boord het toestel veilig op het schiereiland Paraguaná aan de grond te krijgen. Niemand raakte gewond, maar meerdere inzittenden moesten na de landing door hulpdiensten behandeld worden volgens een schok en hoge bloeddruk. De luchtvaartautoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van het mechanische defect. En geschorst GMN-sectordirecteur Gabriel Murray is naar de rechter gestapt om zijn toegangsverbod tot het ministerie aan te vechten. Murray zit sinds mei vorig jaar thuis vanwege een intern onderzoek naar ruim 203.000 gulden aan niet geautoriseerde uitgaven voor onder meer reizen en omstreden schoonmaakprojecten. Volgens de overheid is het verbod nodig om te voorkomen dat hij het onderzoek beïnvloedt. Murray ontkent de beschuldigingen en stelt dat hij juist de misstanden binnen het ministerie heeft aangekaart. Tijdens de zitting bleek de zaak te kunnen stranden op een juridisch vormfout. Murray's advocaten wijst erop dat de secretaris-generaal het toegangsverbod oplegde zonder de verplichte officiële machtiging van de minister. De landsadvocaat kon die machtiging gisteren niet overleggen. Mocht het mandaat ontbreken, dan komt het verbod direct te vervallen. De bestuursrechter doet over 2 weken uitspraak. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM-app.
1: Wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
3: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
4: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
5: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.

0: Charlie Brown? Dat zeg je misschien niet meteen niet.
1: Paradise FM.
0: Als ik zeg Snoopy, dat misschien wel. Charlie Brown is ook een personage uit de serie Peanuts. Weet je, eigenlijk al die dingen zeggen me helemaal niks. Maar als ik dan de plaatjes erbij zie, dan doet het toch een belletje rinkelen ergens in mijn hoofd. Want Charlie Brown is dat personagetje dat er een beetje uitziet als een NAC Breda-fan met een geel-zwart shirt en bruine schoentjes aan. Een beetje kneuzig uit, vind ik. Ook een jochie dat eigenlijk heel veel pech heeft in het leven. Maar er toch het mooiste van maakt. En dat is meer eigenlijk de boodschap van dat hele nummer. Het rebelse jong zijn nog niet helemaal snappen hoe het leven gaat. En daarvan willen ontsnappen. Dat is een beetje de boodschap van Charlie Brown, zoals Coldplay hem bedoeld heeft. Maar dat is toch grappig eigenlijk, dat van die hele serie, dat Peanuts helemaal niks zegt eigenlijk. Behalve Snoopy, dat is een mega succesvol personage geworden. Terwijl het daar aan het begin helemaal niet mee begonnen was. Toch grappig dat zoiets dan uitgroeit tot het een hele andere swing heeft gekregen. Zometeen muziek van Sting.

Man If I Ever Lose My Faith In You. Hoorde je hier op Paradise FM. Woensdag de 12e van augustus. Op zich een dag als alle anderen aan deze kant van de wereld. Maar de andere kant van de wereld staat op zijn kop vandaag. Want iedereen is zich aan het voorbereiden op de zonsverduistering vandaag. En daar komen nogal wat dingetjes bij kijken. Daar ga ik zo meteen meer over vertellen.

installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Vroeger dronken die biertje blauw met die beertje, maar het is niet lekker meer. Niet exotisch en zijn vrouw.

0: Colombia het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Op vakantie of zakenreis? Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website avescuraçao.com.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Geschorst sectordirecteur Gabriel Murray is naar de rechter gestapt tegen zijn toegangsverbod tot het ministerie. Hij wordt onderzocht vanwege ruim 200.300 gulden aan niet goedgekeurde uitgaven. Murray ontkent dat en zegt misstanden te hebben gemeld. De verplichte machtiging van de minister ontbreekt mogelijk, daardoor kan het verbod vervallen. Over 2 weken volgt de uitspraak. Een vliegtuig van Aeroturbial heeft met 8 mensen aan boord een noodlanding gemaakt op de luchthaven van Las Piedras in Venezuela. Het toestel kwam uit Curaçao en raakte het roer kwijt. Daardoor viel de besturing uit en ging een deur open. Niemand raakte gewond. De luchtvaartautoriteiten onderzoeken het defect. Dan nog internationaal nieuws. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met kleine winsten begonnen. De inflatie in de Verenigde Staten kwam in juli uit op 3,4%, precies zoals economen hadden verwacht. De Dow Jones-index steeg 0,1%, de brede beursindex 0,3% en technologiebeurs Nasdaq 0,6%. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van Accel Group, moederbedrijf van Sparta, Batavus en Babu. Topman Mel Sutcliffe zegt dat tegen Ierse en Britse media. Accel werd dinsdag failliet verklaard na uitstel van betaling vorige week. Curatoren bevestigen de interesse nog niet. De vicekanselier van de Universiteit van Cambridge noemt het schandaal rond de zwarte hoogleraar Jason Ardet een dwaling en belooft grondig onderzoek. Ardet nam vorige week ontslag na beschuldigingen van plagiaat in zijn proefschrift. Hij ontkent die aantijgingen. Prentice wil niet dat de zaak twijfel zaait over academici van kleur. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
4: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
5: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ceru di Mahoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
6: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels

zelfs daar, in Afrika, kunnen ze hem gaan bewonderen. Toto hoorde je bij Paradise. De eclipse. Je zal er ongetwijfeld veel over gehoord hebben van mensen die aan de andere kant van de oceaan wonen. In Nederland, maar ook in alle andere delen van Europa zo'n beetje, is hij te bewonderen, de complete zonsverduistering. Maar niet zonder gevaren, want ik heb ook al een beetje in groepchats van Nederlandse vrienden gezien. Je moet zo'n eclipsbril hebben. En nu wil het land natuurlijk dat al die dingen uitverkocht zijn. Maar dat is behoorlijk gevaarlijk, want er is onderzoek naar gedaan. Het is echt als een soort laser die in je oog brandt, waardoor er echt een gat soort van kan ontstaan. Dus bijzonder om zoiets mee te maken. Maar zorg zeker dat je je ogen goed beschermt. Een gewone zonnebril is niet voldoende, echte wetenschappers. Je kan er wel zelf eentje knutselen. Dat wordt ook wel door mijn vrienden gedeeld. Dan moet je wel even een kartonnen doos en dergelijke aanschaffen. Ja, helaas dus niets van zichtbaar op Curaçao. Maar ik heb goed nieuws. Ik heb toch een eclipse voor ons geregeld. Nicky French.

0: Een mooie protestsong van Pink. Dear Mr. President, wordt hier op Paradise FM.
1: Paradise FM.
0: Een ander bizar verhaal over die president, Donald Trump, werd al verstaan. Daar is gisteren iets bijzonders over naar buiten gekomen. Namelijk dat hij zich op een bijzondere manier verplaatst heeft van het ene vliegtuig, de Air Force One, naar een ander militair vliegtuig. Hij werd er namelijk in een cateringwagen naartoe gerold. Volgens de Amerikaanse media gebeurde dat vanwege de Iraanse dreiging om Trump te vermoorden. Vond plaats op 8 juli, na afloop van de NAVO-top in Turkije. Trump die vloog toen vanuit Ankara naar het Verenigd Koninkrijk. En de president zou voor het oog van televisiecamera's aan boord zijn gegaan van de Air Force One. En enkele minuten later, ongezien, met een cateringwagen naar een kleiner militair vliegtuig zijn gebracht. Zo'n wagen wordt normaal gesproken gebruikt om maaltijden en benodigdheden van de ene vlucht naar de andere te brengen. Maar daar is Trump dus overgerold van het ene vliegtuig naar het andere. Het is toch bizar dat je op zo'n manier als president verplaatst wordt. Ik ben benieuwd of ze hem dan wel nog net iets meer Trumpiaans hebben ingericht. Weet je wel, met wat extra gouden touches of andere manieren om hem wat fancier te laten voelen. Maar ja, is gisteren naar buiten gekomen dat hij zich dus zeker ook in deze

Kiss from a Rose. Hier bij Paradise. Meteen hier de muziekquiz. We dompelen ons alvast in de Latijns-Amerikaanse sferen. Want je maakt straks kans op een diner voor twee bij El Gaucho. Eerst Shakira en Carlos Vives. Dit is La Vida.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Bingo-doo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
4: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
5: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
6: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
5: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
6: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
5: Island Vibes, nu in de winkel.

0: 12.
1: Vliegtuig uit Curaçao maakt succesvolle noodlanding in Venezuela na defect. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Een vliegtuig van Aerotropiaal met 8 mensen aan boord heeft een succesvolle noodlanding gemaakt op de luchthaven van Las Piedras in Venezuela. Het toestel was onderweg vanuit Curaçao toen het roer afbrak. Hierdoor raakte de besturing defect en vloog een van de deuren open, wat leidde tot een plotselinge drukval. De piloot wist ondanks grote paniek aan boord het toestel veilig op het schiereiland Paraguaná aan de grond te krijgen. Niemand raakte gewond, maar meerdere inzittenden moesten na de landing door hulpdiensten behandeld worden volgens een schok en hoge bloeddruk. De luchtvaartautoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van het mechanische defect. En geschorst GMN-sectordirecteur Gabriel Murray is naar de rechter gestapt om zijn toegangsverbod tot het ministerie aan te vechten. Murray zit sinds mei vorig jaar thuis vanwege een intern onderzoek naar ruim 203.000 gulden aan niet geautoriseerde uitgaven voor onder meer reizen en omstreden schoonmaakprojecten. Volgens de overheid is het verbod nodig om te voorkomen dat hij het onderzoek beïnvloedt. Murray ontkent de beschuldigingen en stelt dat hij juist de misstanden binnen het ministerie heeft aangekaart. Tijdens de zitting bleek de zaak te kunnen stranden op een juridisch vormfout. Murray's advocaten wijst erop dat de secretaris-generaal het toegangsverbod oplegde zonder de verplichte officiële machtiging van de minister. De landsadvocaat kon die machtiging gisteren niet overleggen. Mocht het mandaat ontbreken, dan komt het verbod direct te vervallen. De bestuursrechter doet over 2 weken uitspraak. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Wacht even. Waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
4: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
3: Dan ga ik nu naar casasearch.com.

0: We kruipen langzaamaan een stukje dichter bij de lunch met Selina en Dreaming of You. En het zou zomaar zijn dat je op dit moment vooral droomt van iets lekkers om jouw maag mee te gaan vullen.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En misschien steek jij vandaag deze wel in je zak. Een diner voor twee bij El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Waar je natuurlijk de beste kwaliteit vlees, maar ook heerlijke wijnen hebt om van te kunnen genieten. Met een fantastisch uitzicht. Je zit daar heerlijk en je zit daar nog lekkerder. Als je natuurlijk ook gratis mag gaan eten. Elke dag hebben we hier een opgave bij Paradise FM. Waarbij jij dus een diner voor twee kunt gaan verdienen. Vandaag dus bij El Gaucho. Zie je dat nou wel zitten? Let dan heel erg goed op. Want hier komt de opgave.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, ik hoorde ook al een stem. En dat stemgeluid, dat heet het hem wel voor mij. Voor jou ook? Dan stuur je antwoord door naar 675-1031. Of via de Paradise FM app. Klik je gewoon snel door en dan ben jij misschien nog sneller bij het juiste antwoord. En wie weet belt Vanessa je dan wat terug en ga je binnenkort lekker eten bij El

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Geschorst sectordirecteur Gabriel Murray is naar de rechter gestapt tegen zijn toegangsverbod tot het ministerie. Hij wordt onderzocht vanwege ruim 200.300 gulden aan niet goedgekeurde uitgaven. Murray ontkent dat en zegt misstanden te hebben gemeld. De verplichte machtiging van de minister ontbreekt mogelijk, daardoor kan het verbod vervallen. Over 2 weken volgt de uitspraak. Een vliegtuig van Aero Turpial heeft met 8 mensen aan boord een noodlanding gemaakt op de luchthaven van Las Piedras in Venezuela. Het toestel kwam uit Curaçao en raakte het roer kwijt. Daardoor viel de besturing uit en ging een deur open. Niemand raakte gewond. De luchtvaartautoriteiten onderzoeken het defect. Dan internationaal nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen 2 invalkrachten van jeugdzorginstelling IHUB. Ze worden verdacht van de verkrachting van 2 meisjes van 14 en 15 jaar in Alphen aan de Rijn. 1 verdachte bekende, de ander ontkent. De rechtbank doet op 26 augustus uitspraak. Vakbonden hebben het cabinepersoneel van EasyJet Frankrijk opgeroepen zaterdag en zondag te staken. Volgens de bonden volgt de actie op mislukte gesprekken over betere werkomstandigheden. De bonden klagen al maanden over wisselende roosters en wijzigingen op het laatste moment. EasyJet vraagt om afstel en zegt voorstellen te hebben gedaan. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Oekraïne dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland heeft heroverd. Het gaat om 26 dorpen. Volgens Zelensky vielen aan de Russische kant minstens 9.550 doden en meer dan 6.600 gewonden. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte.

0: die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: En die zegt een oprecht goeie voor.

0: Corazón.
1: De sleutel naar mijn hart. Juan Luis Guerra.
2: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En ik hoop dat ik ook weer de sleutel naar jouw luisterhart weet te vinden deze komende 2 uur. Zometeen de quote van de dag gaat over een marsreep van een paar decennia geleden. Die werd recent gevonden. En die was veel groter, veel zwaarder, meer karamel en meer chocolade. Een soort bewijs van krimpflatie, daarover later meer. Zo rond 20 minuten voor 1 neem ik met Vanessa Werkhoven het nieuws van het eiland door. We spelen natuurlijk de muziekquiz. Gaat vandaag om een heerlijk diner voor 2 bij El Gaucho. Daar kan je natuurlijk heerlijk gegrild vlees gaan eten. En we hebben in het 2e uur, zoals te doen gebruikelijk, hè, de spotlights. Er zijn niet de minste jarig. Mark Knopfler, natuurlijk van de Dire Straits. Kid Creole van de Coconuts. Roy Hay van Culture Club Sir Mix-a-Lot. En Tanita Tikaram. Die zijn allemaal jarig. Maar nu eerst de actualiteit van Nederland.
2: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
1: En ook voor jou een oprecht goede woensdagmiddag, Mark Kampers.
3: Een hele goede middag, Pepijn.
1: Ja, er speelt momenteel maar 1 ding in Nederland zo'n beetje. Dat is die zonsverduistering. Mensen kopen massaal brilletjes. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst vreselijk nieuws uit Den Haag. Daar is een vrouw vermoord van 34. Haar ex Peter M. zit inmiddels vast op verdenking van die moord. Maar er speelt nog meer.
3: Ja, we werden afgelopen weekend werden we opgeschrikt door het nieuws dat dus die 34-jarige vrouw is doodgeschoten, dus mogelijk door haar partner. En nu blijkt dus ook dat de vrouw zwanger was. En dat dus ook het kindje natuurlijk uiteraard dus ook dood is. Ja, het is vreselijk nieuws. En als je dat nu zo hoort, hè, er komen steeds meer details naar buiten, hoor je nu toch ook wel dat het gezin wel al bekend was bij Veilig Thuis. En dat er toch mogelijk dus sprake is van femicide. Je hoort de term best wel vaak vallen de laatste paar jaar. En dat gaat natuurlijk om partnergeweld. En het is gewoon bizar dat het weer zo gruwelijk misgaat. Hè? Dat gewoon een partner zijn vrouw neerschiet. Je kan het gewoon bijna niet geloven. Morgen vindt er ook een stille tocht plaats. Want het is best wel ingehakt in de buurt. En het is natuurlijk gewoon te bizar voor woorden als je weet dat dit soort mensen eigenlijk al bij de instantie op de radar is, maar dat er toch eigenlijk toch te weinig is gebeurd nog.
1: Ja, die Jai Kaira, ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek, die was kraamverzorgster. En ze is al jaren geleden gescheiden van deze Peter M. Die is eigenaar van een onderhouds- en brandpreventiebedrijf. Tegen haar wil, zo vertellen betrokkenen, weigerde hij te vertrekken uit de huurwoning waar ze samen met hun 3 kinderen woonden. Dit is een drama wat je dus eigenlijk al een tijdje had zien aan kunnen komen als instanties.
3: Ja, en dat is bijna, het klinkt heel gruw, maar 9 van de 10 keer van de gevallen is dat ook echt zo. Omdat ze toch op de radar zijn, maar toch is er niet goed doorgepakt dan. En dan zie je dus dat het uitmondt in een vreselijk familiedrama. En dat je ook denkt, zo'n partner die is gewoon helemaal doorgeslagen. En dan hoe komt zo iemand aan een pistool? En dat je denkt, zoveel vragen. En we weten inmiddels dat we ook een minister hebben, hè, die zich nu gaat inzetten voor tegen femicide en zo. Maar ja, het blijft gewoon een groot probleem in Nederland.
1: Ja, en die Peter M. die was in 2017 al veroordeeld wegens mishandeling van die Jakaira. Toen kreeg hij een taakstraf en hij moest een cursus gaan volgen. Hij is op sociale media door een andere vrouw in 2022 beschuldigd van mishandeling. En ga zo maar door. Ja, droevige zaak. Nog een droevige zaak, een brandweerman die vorige week zwaar gewond raakte bij het bestrijden van een duinbrand in Ouddorp is overleden.
3: Ja, dat meldt de veiligheidsregio zojuist. Het gaat om een vrijwilliger van de brandweerkazerne in Middelharnis, in Zuid-Holland is dat. Ja, en de man die kwam onder een brandweervoertuig terecht toen die zich aan het positioneren was om te gaan blussen. Hij werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht en nu blijkt dus dat hij aan zijn verwonding is overleden. Ja, heel erg triest natuurlijk. Hè. Het was echt een man die gewoon vrijwilliger was bij de brandweer. Hij had een hart voor de zaak. En dat je dan zo aan je einde moet komen is wel heel erg triest natuurlijk.
1: En dan nu iets heel anders en een stuk vrolijker nieuws. Over een uur is het zover, dan begint het. En het hoogtepunt, de climax, is zo rond 8:50 Nederlandse tijd. Zeg maar 8:50 Curaçao's tijd. Ik heb het over de zonsverduistering. Ja. En heel Nederland lijkt daar wel van in de ban. Mensen proberen wanhopig nog van die eclipsbrilletjes te kopen. Doe jij hier aan mee of zeg je, nou, dit is wel een beetje een soort hysterie?
3: Nou, het schijnt allemaal heel erg bijzonder en uniek te zijn, want het is heel lang geleden dat dit voorkwam. Dus ja, wat dat betreft is het wel nieuwswaardig. En ik ben zelf onderweg op dit moment naar een sterrenwacht. Dus ik ga daar met 300 mensen ga ik kijken. Allemaal met een eclipsbrilletje op en we gaan een beetje turen naar de lucht. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik ga zien. En voor de rest, ja, het is bizar. De NOS heeft zelfs een extra live uitzending om 7:30. Met wat duiding op televisie. En ja, heel het land is in rep en roer. Het is echt eclipsgekte koorts, hoe je het allemaal maar wil noemen.
1: Ja, ik
3: dat
1: zie
3: is wel bijzonder.
1: De NOS heeft natuurlijk, want dat doen ze bij het minste geringste, al een live blog geopend. Daar zie ik foto's van mensen die zitten op campingstoeltjes. Zitten daar in blijde verwachting van de eclips. Het land is in ban van de eclips.
3: Ja, echt hoor. Ja, sommige campings die zijn gewoon ineens volgeboekt. En hele dorpen in Groningen die kunnen het helemaal niet meer aan. De toeloop van al die mensen. En er is zelfs in Amsterdam, heeft iemand een winkelpand gehuurd. En die is heel lucratief, is die daar allemaal eclipsbrillen gaan verkopen. Ja, dat is dan wel heel slim natuurlijk. Ik heb me wel laten vertellen, je moet wel van die gecertificeerde brillen hebben. Want er zit ook heel veel AliExpress troep bij. Die moet je niet gebruiken, want het kan echt heel slecht zijn voor je ogen. Dus pas echt op, zeg ik tegen alle mensen in Nederland.
1: De laatste goed zichtbare zonsverduistering was in 1999. Toen gingen mensen onder andere door het gaatje van een cd kijken. Dat is dus niet aan te raden. Die in 1999, Mark, die heb ik gezien. Ik werkte toen bij SBS en we zijn toen op het dak van het pand van SBS in Amsterdam-Oost zijn we gaan kijken.
3: En?
1: Highly
3: overrated.
1: Ja, aardig, maar highly overrated.
3: Nou, dankjewel. Dat denk ik ook. Eerlijk gezegd, maar het is leuk. Nederland is een rep en roer. Dus ik hou ervan.
1: Ik ben heel benieuwd. Jij gaat hem zien en we horen morgen van je hoe het was. Tot dan.
3: Ja, is goed. Tot dan. Hoi.

0: Nou, dat ging niet helemaal goed. Mijn meefluitkunst leidt een beetje. Maar dit is een van de ultieme meefluitplaten. Roxette met Joyride.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: Een onmerkelijke vondst tijdens het leeghalen van een woning in Scunthorpe in het oosten van Engeland. Een Britse schoonmaakster stuitte daar op een ongeopende marsreep met een houdbaarheidsdatum tot 1991. 35 jaar geleden dus. Vooral het formaat van de marsreep viel op. Die was namelijk ruim anderhalf keer zo zwaar als een marsreep die tegenwoordig in Groot-Brittannië wordt verkocht. Victoria Gordon, die het schoonmaakbedrijf runt en huizen ontruimt, plaatste vorige week een video van de 35 jaar oude reep op social media. En die video ging vervolgens viraal. In een van de dozen die ik openmaakte, vond ik de marsreep. Mijn oog viel erop omdat hij zo enorm was. Ik pakte hem op en hij bleek bijna net zo groot als mijn hand, vertelde ze aan de BBC. En dat is ook meteen de quote van de dag. Die vondst was trouwens niet zo vanzelfsprekend. De woning stond zo boordevol spullen dat de voordeur nauwelijks openging. Gordon zegt die vloer die lag tot het plafond bezaaid met spullen. We waren het huis van een hoarder, zo'n hardnekkige verzamelaar, aan het leeghalen. En alles wat we aantroffen was tientallen jaren oud. Haar TikTok-video werd inmiddels meer dan een miljoen keer bekeken. De mars uit 1991 is 10 centimeter lang en weegt 62,5 gram. Een huidige Britse mars is 9 centimeter lang, centimeter korter dus, en weegt 40 gram. Dat is 22,5 gram minder marsreep. De prijs is natuurlijk ook flink omhoog gegaan. Op sociale media wordt de vondst veel besproken in verband met krimpflatie. Je weet, dat is het verschijnsel waarbij een fabrikant de hoeveelheid of omvang van een product verkleint, terwijl de prijs gelijk blijft of stijgt. Consumenten betalen daardoor feitelijk veel meer per gram of per stuk. Er kwam natuurlijk ook een reactie van de producent van de marsrepen, Mars Incorporated. Die zeggen dat de afmetingen van de repen in de loop der jaren zijn veranderd door een veranderende vraag van consumenten. Wil jij kleinere marsrepen? Blijkbaar. Stijgende productiekosten en de hogere prijs van cacao. Welke plaat past daarbij? Natuurlijk Bruno Mars met 24K Magic. Tegenwoordig betaal je voor een kleinere marsreep bijna de hoofdprijs per gram. Alsof hij van 24 karaats gaat.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: nieuws van half 1.
1: Scheidsrechters dreigen met boycot. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het Curaçaose voetbal staat mogelijk voor een boycot. De nieuwe scheidsrechter

0: dat eerdere gemaakte afspraken direct worden nagekomen. Scheidsrechters maken zich zorgen over slechte communicatie, kledingtekorten en het uitblijven van een vergoedingenverhoging. Ze willen spoedoverleg. Zolang er geen oplossing is, leggen de scheidsrechters hun fluit neer. De mogelijke boycott komt op een ongelukkig moment, want vanavond begint de Copa Curaçao 2026. Na een succesvolle eerste editie start het toernooi om 9 uur 's avonds in het stadion Regional San Francisco en het stadion Dr. Antoine Maduro. Het toernooi begint met een kwalificatiefase waarin 9 clubs uit de derde divisie strijden om 4 plekken in de hoofdronde. En geschorst GMN-sectordirecteur Gabriel Murray. Is naar de rechter gestapt om zijn toegangsverbod tot het ministerie aan te vechten. Murray zit sinds mei vorig jaar thuis vanwege een intern onderzoek naar ruim 203 gulden aan niet geautoriseerde uitgaven voor onder meer reizen en omstreden schoonmaakprojecten. Volgens de overheid is het verbod nodig om te voorkomen dat hij het onderzoek beïnvloedt. Murray ontkent de beschuldigingen en stelt dat hij juist misstanden binnen het ministerie heeft aangekaart. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je natuurlijk de Paradise FM-app.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.

0: show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
1: Alvaro Soler met Sofia.

0: Zo heet het nummer ook. Alvaro Soler hier bij Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goede woensdagmiddag. Het is bijna 18 minuten voor 1. Straks ga ik de muziekquiz spelen natuurlijk. Kan je aan meedoen via de gratis Paradise FM-app. Of gewoon nog ouderwetse appen via 6751031. Het gaat om een heerlijk diner voor twee bij El Gaucho. Dan kan je natuurlijk heerlijk gegrild vlees gaan eten. Mocht je daar zin in hebben, blijf luisteren. En blijf sowieso luisteren. Want we hebben de tweede uur, de Spotlight. Mark Knopfler van de Dire Straits is jarig. Kid Creole, hij heet eigenlijk August Darnell, natuurlijk bekend van zijn coconuts, is jarig. Roy Hay van de Culture Club, Sir Mix-a-Lot. Tanita Tikaram en Del de Funky Homo Sapien is jarig. Die is bekend van het nummer Mr. Babbelina. Mr. Babbelina, misschien ken je dat nog. Dat hoor je straks allemaal.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: En ook voor jou natuurlijk een oprecht goede woensdagmiddag, Vanessa.
2: Goedemiddag, Pepijn.
0: We beginnen met naar nieuws bij de zware aardbeving die Colombia afgelopen maandag zwaar heeft getroffen. Is ook een inwoner van Curaçao om het leven gekomen. Ook zijn drie andere Curaçaoenaars gewond geraakt. Is bekendgemaakt door premier Pisas. De regering van Curaçao onderhoudt direct contact met de familie van de slachtoffers en de Nederlandse ambassade in Bogota om alle nodige hulp te bieden. Er is wel positief nieuws. Alle patiënten die, dat gebeurt natuurlijk vaak, die via de Sociale Verzekeringsbank, de SVB, voor medische behandeling in Colombia zijn, die zijn veilig en verkeren in goede conditie. Dat meldt de Amigo op basis van informatie van de SVB.
2: Ja, nou dat is in ieder geval fijn, want er waren inderdaad ook een hoop mensen daar natuurlijk onrustig over. Hè, maar dat ziekenhuizen waar de SVB mee samenwerkt, die zijn gelukkig niet getroffen. Dus daar gaat alles gewoon door volgens plan. Er zijn wel voorbereidingen getroffen voor een mogelijke repatriëringsvlucht. Maar die staan op dit moment stil omdat door de ambassade nog geen andere Curaçaoenaars geïdentificeerd zijn die gerepatrieerd moeten worden. Dus hopelijk voor de mensen die daar zijn en dus wel gewond zijn geraakt, dat is dus die bij dat gezin horen, die zullen dan nog even moeten wachten om deze kant op te kunnen komen met die repatriëringsvluchten.
0: Aqualectra had op 18 maart van dit jaar natuurlijk 1672 mensen hier op Curaçao afgesloten van water en van elektriek vanwege betalingsachterstanden. Deze klanten hadden samen een schuld van 11,92 miljoen gulden. Dat is best een hoop voor 1672 klanten trouwens. Ongeveer 1400 andere klanten hadden een betalingsachterstand, maar waren op dat moment nog niet afgesloten. Als je dat nou bij elkaar optelt, dan heb je dus 3000 mensen. De gezamenlijke schuld daarvan bedroeg 60 miljoen gulden.
2: Ja, dat is een hoop geld, hè?
0: Nou.
2: Ja, goed. Kijk, we gebruiken natuurlijk allemaal de elektriciteit. Die hebben we allemaal keihard nodig. Niet iedereen kan het verbruik ook gewoon betalen. Dus dat is, dit is niet iets waar je makkelijk op bezuinigt, elektriciteit. En het is ook niet goed.
0: En water. En ik vind overigens dat mensen niet van water moeten worden afgesloten.
2: Nee, maar dat gebeurt ook niet zo snel, hè?
0: Nee.
2: Dat doen ze echt niet zo snel. Want dat is inderdaad gewoon een eerste levensbehoefte. Je kan een paar dagen zonder eten, maar zonder water, dat hou je niet lang vol. Dus dat mag ook niet zomaar. Maar die kosten die liggen zo hoog. En ja, nou ja, goed. Kijk, je kan een beetje bezuinigen, maar je zal uiteindelijk toch van je stroom afhankelijk. Dus ik denk dat dit voor heel veel mensen ook best wel problematisch is. En het is inderdaad een extreem hoog bedrag. Maar,
0: als je dat dus, ik heb het net even uitgerekend, als je dat uitrekent per klant, dus die 1672 mensen die zijn afgesloten en die 1400 met een betalingsachterstand, die in totaal 60 miljoen gulden, dat is 20.000 gulden per klant.
2: Ja.
0: Dat is wel een behoorlijke betalingsachterstand. Daar zullen daar bedrijven tussen zitten.
2: Ja.
0: Het is een bedrag.
2: Dit zijn natuurlijk ook bedragen die niet zijn opgebouwd in één jaar. Hè? Dat zijn
0: nee.
2: Flink opgelopen bedragen.
0: De overheid ondersteunt klanten met betalingsproblemen via een project. In de eerste twee fases sloten 560 klanten hiervoor een overeenkomst. Dan kan je je schuld betalen in maximaal 36 maanden.
2: Ja, nou ja, goed, dat is in ieder geval redelijk. Dan kun je in ieder geval weer aangesloten worden.
0: Ja.
2: Ja.
0: Een vliegtuig van Aero Turpial met 8 mensen aan boord heeft een succesvolle noodlanding gemaakt op de luchthaven van Las Piedras in Venezuela. Dat is hier letterlijk aan de overkant, hè, vlakbij bij Coro en bij Falcon. Er is een directe vlucht, niet veel mensen weten dat, maar die vertrekt volgens mij elke vrijdag van Venezuela naar Curaçao en vice versa. Vrijdag vliegen ze terug. En dat is een vlucht van slechts 20 minuten. En dan vlieg je dus van Hato naar Las Piedras. Het toestel was onderweg vanuit Curaçao toen het roer afbrak. Hierdoor raakte de besturing defect en vloog een van de deuren open, wat leidde tot drukval. Ze vliegen niet zo vreselijk hoog, maar drukval wil je in je vliegtuig niet hebben. De piloot wist ondanks grote paniek aan boord het toestel veilig op het schiereiland Paraguana aan de grond te zetten. Niemand raakte gewond, maar meerdere inzittenden moesten na de landing door hulpdiensten behandeld worden voor een shock en hoge bloeddruk. De luchtvaartautoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van het mechanisch defect.
2: Ja, je kan het je voorstellen dat je behoorlijk in shock bent als je vervolgens dat vliegtuig uitkomt. Want nou, wat zal dat een chaos geweest zijn in dat ding. Zo'n klein vliegtuig.
0: Het is een heel klein vliegtuig, ja.
2: Ja, precies. Nou, vreselijk. Nou, ik heb echt ontzettend veel respect voor die piloot. Ik bedoel, het is een baan, maar dat is toch wel. Je moet het maar voor elkaar krijgen om dat ding weer veilig aan land te krijgen. Met die deur eruit en alles. Wat een nachtmerrie.
0: Het Curaçaose voetbal staat mogelijk voor een boycott. De nieuwe scheidsrechtersvereniging zegt: we gaan geen wedstrijden van de FFK meer fluiten. Gaat om slechte communicatie, kledingtekorten en het uitblijven van een vergoedingverhoging. Ze willen spoedoverleg. Zolang er geen oplossing is, leggen de scheidsrechters hun fluitje neer.
2: Ja, ik leg mijn fluit neer. Nou ja, goed, kijk, als een scheidsrechter zijn fluit neerlegt, dan kan hij dus niet meer werken. Dus dat is een mooi symbolisch gebaar. Ik snap het wel. Je hoort het toch wel vaak ook op het eiland overal, hè? Het is gewoon de slechte communicatie. Wat gaat mis overal?
0: Ja, maar dat is überhaupt slechte communicatie, ook in veel bedrijven. Het is iets waar ik me nog vaak over verbaas. We hebben tegenwoordig allemaal WhatsApp. We kunnen ons helemaal gek communiceren.
2: Wat gaat
0: en
2: er
0: toch gaat het mis.
2: We hebben 100.000 tools en apps waar je het allemaal netjes bij kan houden. Wat gaat er mis? Nee, en het begint. Alles begint bij goede communicatie. Misschien zouden we daar eens wat cursussen in op moeten starten hier. Volgens mij is dat echt een, hoe zeg je dat? Zou dat een gat in de markt kunnen zijn?
0: Ja, laten we dat naar de mensen communiceren.
2: Ja, heb jij de tijd voor, Pepijn?
0: Nee.
2: Nee, ik ook niet.
0: 4 officieren van justitie op Sint Maarten stappen naar de rechter vanwege een langlopend salarisconflict. Sinds de staatkundige hervormingen van 10-10-2010 geldt er een rijksbesluit waarin is vastgelegd dat die salarissen van de OM-leden jaarlijks moet worden aangepast. En dat is niet gebeurd. Ze zeggen, ja, we willen achterstallige salariscorrectie. Dat zal nogal een hoop geld gaan kosten. De zaak kan grote financiële gevolgen hebben voor het land Sint Maarten als de overheid met terugwerkende kracht moet uitbetalen. De rechter buigt zich daar nu over.
2: Nou, succes voor de rechter.
0: En dan nu, goed nieuws, tenminste, dat lijkt me wel. Satelliet-internetprovider Starlink van natuurlijk Elon Musk is bezig met de laatste stappen om een vergunning te krijgen op Curaçao. Minister Cooper heeft dit bekendgemaakt na een ontmoeting met de vertegenwoordiger van SpaceX. Dat is het moederbedrijf van Starlink. Zodra de definitieve beslissing is genomen, kan Starlink binnen enkele weken operationeel zijn op het eiland. Op de sociale media heeft Cooper gemeld dat het bedrijf zich aan de lokale wetgeving moet houden. Dat betekent onder andere dat Starlink belasting en invoerrechten moet betalen en moet voldoen aan de wettelijke vereisten voor rechtmatige interceptie.
2: Oké, maar goed, als het komt, dan kan het aan de snelle internet dus niet liggen.
0: Nou ja, dan de komst van Starlink moet zorgen voor betere digitale connectiviteit, ondersteuning bij rampenbestrijding. Dat is natuurlijk heel handig. Hè? Als andere providers uitvallen, Starlink via de satelliet doet het ongeveer altijd.
2: Ja.
0: Versterking van het onderwijs en de zorg en openbare wifi in de binnenstad. Lijkt me ook heel goed.
2: Oh, dat is ook wel heel fijn, inderdaad. Nou ja, het zou een mooie vooruitgang zijn.
0: En wij zijn een strategische locatie voor SpaceX vanwege alle bestaande datacenters op het eiland.
2: Okay.
0: En de verbindingen die we hebben met Miami en ga zo maar door.
2: Ja, mooi.
0: Ja, toch? Wij spreken elkaar morgen weer.
2: Ja, gezellig.
1: De beste 80s, 90s en zero's. Heel de dag uit volle borst. Paradise FM. Emergency.

0: Gloria Estefan en natuurlijk haar Miami Sound Machine met Dr. Beat. Het is 1:04. Ik zou zeggen de hoogste tijd voor...
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag te winnen een heerlijk diner voor twee bij El Gaucho. Maar ja, je hoeft mij niet op mijn grijs-blauw-groene ogen te geloven als ik zeg dat het heerlijk is. Ik vind het daar heerlijk, je kan daar prima eten. Maar we gaan eens kijken wat zeggen mensen nou op de TripAdvisor. Mandy zegt zeker de moeite waard. Het is een recensie van 1 augustus, dus recent. We zagen het sign al aan de Kalkersbaai weg en dus besloten we hier tijdens onze vakantie heen te gaan. En het stelde niet teleur. Wat een prachtige plek. Een prachtige wijnbodega. Een prachtig uitzicht. Ruim opgezet. En fijne stoelen. De gezellige verlichting maakt het af. De bediening was heel vriendelijk. Ze kwamen checken of alles goed was. Maar niet te vaak. Gewoon fijn. De cocktails waren heerlijk. En het eten zo de moeite waard. Al met al hebben we een geweldige ervaring gehad. En bevelen wij het restaurant zeker aan. Daar heb ik dus niks meer aan toe te voegen. De muziekquiz van vandaag is een introquiz. Welke intro is dit? Van welke plaat? Welke artiest?
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja. Mijn aanwijzing, wees zelf de verandering die je wil zijn. Wees zelf de verandering die je wil zijn. Ja, kan antwoorden natuurlijk via de gratis Paradise FM-app. Als je die nog niet hebt downgeloadd, ga dat snel doen. Kan je ook lekker naar ons luisteren, nieuws volgen, et cetera. Of via de ouderwetse methode 675-1031.

begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.

0: tot zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kan het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentoo.io.

0: Starlink is bezig met de laatste stappen voor een vergunning op Curaçao. Minister Charles Cooper maakte dat bekend na overleg met SpaceX en toezichthouder RAC. Na de definitieve beslissing kan Starlink binnen enkele weken starten. Het bedrijf moet belasting en invoerrechten betalen en voldoen aan regels voor rechtmatige interceptie. De dienst moet de digitale verbinding en hulpverlening verbeteren. De nieuwe scheidsrechtersvereniging op Curaçao dreigt geen wedstrijden van de Voetbalbond meer te fluiten. De scheidsrechters eisen dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Ze klagen over slechte communicatie, te weinig kleding en het uitblijven van hogere vergoedingen. Vanavond begint de Coppa Corsu 2026 om 9 uur 's avonds. Zonder oplossing leggen ze het werk neer. Dan internationaal nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen 2 invalkrachten van jeugdzorginstelling IHUB. Ze worden verdacht van de verkrachting van 2 meisjes van 14 en 15 jaar in Alphen aan den Rijn. 1 verdachte bekende, de andere ontkent. De rechtbank doet op 26 augustus uitspraak. Vakbonden hebben het cabinepersoneel van EasyJet Frankrijk opgeroepen zaterdag en zondag te staken. Volgens de bonden volgt de actie op mislukte gesprekken over betere werkomstandigheden. De bonden klagen al maanden over wisselende roosters en wijzigingen op het laatste moment. EasyJet vraagt om afstel en zegt voorstellen te hebben gedaan. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Oekraïne dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland heeft heroverd. Het gaat om 26 dorpen. Volgens Zelensky vielen aan de Russische kant minstens 9550 doden en meer dan 6600 gewonden. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sede Otrobanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Chili's Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
4: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
5: De show van Pepijn Bieren Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Pepijn Bieren Broodspot.
7: Met de Culture Club, want de toetsenist en gitarist is jarig.
6: Pepijn.

0: Culture Club. Do you really want to hurt me?
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, die zegt dan oprecht. Goeie woensdagmiddag 11 en een halve minuut over 1. We hebben natuurlijk straks het Feel Good Nieuws. Wederom een mooi verhaal over een aanzichtkaart die decennia later werd bezorgd, maar eigenlijk precies op het goede moment. Dat straks, nu eerst.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Nou, Roy Hay, die werd geboren op 12 augustus 1961. Hij is vandaag dus 65 jaar geworden. Hij is de Britse gitarist en toetsenist van Culture Club. De band die begin jaren 80 wereldwijd doorbrak met ze onder meer Do You Really Want To Hurt Me? Roy Hay leverde niet alleen de gitaarpartijen, hij speelde ook de herkenbare toetsen en hij droeg bij aan het arrangement dat het nummer zijn dromerige en beetje melancholische karakter geeft. Voordat hij bij de Culture Club kwam, was hij overigens professioneel kapper. En modeliefhebber. En dat paste eigenlijk weer heel goed bij de uitgesproken stijl waarmee de band vanaf het begin opviel. Do You Really Want To Hurt Me is trouwens een nummer over een pijnlijke en onzekere liefdesrelatie. Boy George die schreef de tekst onder meer vanuit zijn ingewikkelde relatie met de drummer van de band, John Moss. De centrale vraag is eigenlijk, beseft die ander wel hoeveel pijn de relatie veroorzaakt. We hebben vandaag ongeveer 6-jarigen, als ik mij niet vergis. En één daarvan is wereldberoemd, namelijk Mark Knopfler. Geboren op 12 augustus 1949. Hij is dus vandaag 77 geworden. Hij is natuurlijk wereldberoemd. Hè. Hij is singer, songwriter, gitarist en producer. Wereldberoemd als frontman van de Dire Straits. Hij staat bekend om zijn hele karakteristieke fingerpicking style. Daarmee wordt bedoeld dat hij de gitaar eigenlijk alleen met zijn vingers bespeelt. Sultans of Swing, die ga je horen. Een van de grootste hits van hun. Die ontstond nadat Mark Knopfler in een vrijwel lege pub in Zuid-Londen een jazz- en Dixieland-beentje zag spelen. De muzikanten maakten nauwelijks indruk op het publiek, maar ze hadden enorm veel plezier en ze kondigden zichzelf aan als de Sultans of Swing. Juist die tegenstelling tussen het plezier wat ze hadden, de grootste naam, de Sultans of Swing, en de troosteloze omgeving inspireerde Mark Knopfler. De platenmaatschappij zag weinig in het nummer, maar een radio-dj van de BBC die draaide de demo-versie en opeens sloeg het nummer enorm aan bij het publiek. En toen is het uiteindelijk toch nog uitgekomen. Die naam trouwens, Dire Straits, betekent letterlijk grote financiële nood of geldzorgen. Een verwijzing naar de moeilijke financiële situatie van de band voordat hun grote doorbraak kwam.

0: Fulton, Soft Swing. Natuurlijk van de Dire Straits. Met op de gitaar Mark Knopfler, vandaag jarig 77 jaar oud geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Straks twee opmerkelijke jarigen, althans qua naam. Sir Mix-a-Lot en Del the Funky Homo Sapien. Bekend geworden met het nummer Mr. Dabalina, Mr. Bamba Dabalina. Die hoor je straks. En een plaats waarvan ik de titel altijd verkeerd heb verstaan. Namelijk die van Tanita Tekiram. Dat hoor je zometeen, want die is ook jarig. Nu eerst August Darnell, beter bekend als Kid Creole. Werd geboren op 12 augustus 1950. Hij viert vandaag zijn 76ste verjaardag. Hij is een flamboyante Amerikaanse zanger, songwriter en producer. En hij stond natuurlijk aan het hoofd van Kid Creole en de Coconuts. Groep die begin jaren 80 opviel met een uitbundige mix van disco, calypso, salsa en big band muziek. We draaien een van de grootste hits van de groep Stool Pigeon. Dat gaat over een verrader of informant uit de onderwereld. Hij verraadt zijn oude vrienden en partners aan de politie en kiest voor een nieuw leven met geld en bescherming. Die term, Stool Pigeon, dat is Amerikaanse slang voor verklikker. Nummer werd in de zomer van 1982 onder meer een grote hit in Nederland. Die Darnell, die August Darnell, die was oorspronkelijk leraar Engels op een middelbare school in New York. Zijn gevoel voor verhalen en poëtische teksten kwam dus niet uit het niets.

0: Action! Tja, Kid Creole en de Coconuts. Vanwege de verjaardag van August Darnell, de echte naam van Kid Creole, vandaag 76 jaar geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit?

A Lot en natuurlijk Del, de funky homo sapien. Maar nu eerst een nummer waarvan ik de titel altijd verkeerd heb verstaan en misschien zelfs wel heb uitgesproken. Namelijk Twist in My Sobriety. Ik heb altijd gedacht dat het Twisting My Sobriety was, maar het is Twist spatie in My Sobriety. Natuurlijk het meest bekende nummer van Tanita Tikaram. Geboren op 12 augustus 1969. Vandaag dus 57 jaar oud geworden. De Britse singer-songwriter brak eind jaren 80 door met haar poëtische en vaak melancholische teksten. Twist in My Sobriety verscheen in 1988. Ze schreef het nummer toen ze nog maar 17 jaar oud was. Het lied is, en dat heb je bij Tanita Tikaram, snel een beetje cryptisch. Het is een bespiegeling over afstand, teleurstelling en het zoeken naar houvast in een wereld die oppervlakkig en hypocriet kan aanvoelen. Tikaram omschreef het gevoel achter het nummer onder meer als het niet goed begrijpen van de wereld en bang zijn om je werkelijk met anderen te verbinden. Die titel, Twist in My Sobriety, klinkt mysterieus. Hè? Sobriety staat eigenlijk voor altijd nuchter zijn, geen alcohol drinken. En Tanita heeft later uitgelegd dat sobriety voor haar vooral stond voor serieus en nuchter in het leven staan. En niet specifiek voor het niet drinken van alcohol. Na haar succes koos ze ervoor trouwens bewust om zich grotendeels terug te trekken uit de commerciële popwereld. Maar je hoort er nu hier bij Paradise FM.

0: ook voor je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: niet hoe het kan? Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Huh? Nu al?
2: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
6: Vergunning Starlink voor Curaçao in eindfase. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Satelliet-internetprovider Starlink is bezig met de laatste stappen om een vergunning te krijgen op Curaçao. Minister Charles Cooper van VVRP heeft dit bekendgemaakt na een ontmoeting met de vertegenwoordigers van SpaceX, het moederbedrijf van Starlink en toezichthouder RAC. Zodra de definitieve beslissing is genomen, kan Starlink binnen enkele weken operationeel zijn op het eiland. Op social media heeft Cooper gemeld dat het bedrijf zich aan de lokale wetgeving moet houden. Dit betekent onder andere dat Starlink belasting en invoerrechten moet betalen en moet voldoen aan de wettelijke vereisten voor rechtmatige interceptie. En het Curaçaose voetbal staat mogelijk voor een boycott. De nieuwe scheidsrechtervereniging CFRA dreigt geen wedstrijden van de voetbalbond FFK meer te fluiten. In een brief aan het FFK-bestuur eist de CFRA dat eerder gemaakte afspraken direct worden nagekomen. De scheidsrechters maken zich zorgen over slechte communicatie, kledingtekorten en het uitblijven van een vergoedingenverhoging. Ze willen spoedoverleg. Zolang er geen oplossing is, leggen de scheidsrechters hun fluit neer. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je natuurlijk de Paradise FM-app.
7: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: I3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Pijn, dieren, broodspot.
3: Zometeen meer Spotlight.

0: Eurosport.
1: Zometeen het Feel Good News. Gaat over een ansichtkaart die decennia te laat kwam, maar uiteindelijk eigenlijk op tijd. Daarover straks dus meer. Nu eerst, ik had het beloofd, meer spotlights.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Anthony Ray, beter bekend als Sir Mix-a-Lot. Hij werd geboren in 1963, vandaag dus 63 jaar geworden. Hij is rapper, producer en trouwens een collega. Hij is radiopresentator in Seattle. Hij brak wereldwijd door met Baby Got Back, een van de opvallende hits van 1992. Het nummer was bedoeld als een speelse, maar ook kritische reactie op de extreem dunne schoonheidsidealen die begin jaren 90 reclame en mode domineerden. Sir Mix-a-Lot wilde juist de schoonheid van vollere vrouwelijke vormen vieren, met bijzondere aandacht voor Afro-Amerikaanse vrouwen. De beroemde openingsscene die je zo hoort, Oh My God, Becky, Look at Her Butt, werd ingesproken door zijn toenmalige vriendin. Die moest een zogenoemde Valley Girl uit een rijke buitenwijk van L.A. nadoen. Volgens verhaal was die hele Becky trouwens geïnspireerd op een echt gesprek dat Mix-a-Lot in een hotel had opgevangen. De videoclip was voor MTV aanvankelijk te gewaagd en werd alleen op bepaalde tijdstippen uitgezonden. Maar het nummer werd een gigantisch succes, stond 5 weken op nummer 1 in Amerika en won een Grammy. Wat begon als een grap en een vorm van sociale kritiek werd uiteindelijk een heel vroeg voorbeeld van een body positivity anthem.
2: Oh my God, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends, but, you know, who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt is just so big. I can't believe it's just so round. It's like out there. I mean,

0: Tienjarige Sir Mix-a-Lot met Baby Got Back. Daar kan Adele qua body positivity nog een puntje aan zuigen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Ja, Sir Mix-a-Lot dus, hè, 63 geworden. En tot slot, we hadden er maar liefst 6-jarigen vandaag. Del de Funky Homo Sapien. En nee, zo is hij natuurlijk niet geboren. Het is wel een van de meest grappige artiestennamen die ik ken. Hij werd geboren als Terren Delvin Jones op 12 augustus 1972. Is 54 jaar oud geworden vandaag. Hij is een rapper uit Oakland, een cultfiguur binnen de West Coast hip-hop. En hij is de neef van rapper Ice Cube. Hij scoorde een mega-hit met Mr. Dobelina. Als je het hoort, het nummer, dan herken je het meteen. Die naam, Mr. Dobelina, komt voort uit een sample van The Monkees. Ook muziek van onder andere Parliament en James Brown zitten in het werk van Del verwerkt. Hij schreef dat nummer, Mr. Dobelina, toen hij nog maar 18 jaar oud was. Zijn absurde humor en afwijkende manier van rijmen maakten hem al vroeg opvallend binnen de hip-hop scene, waar veel rappers zich bezighouden, zeg maar, met een harde, realistische straatstijl, hè, over drugs, wapens en aanverwanten. Koos Del voor fantasie, humor en een bijna stripboekachtige benadering. Ice Cube speelt trouwens een belangrijke rol in zijn vroege carrière, en die produceerde het album waarop dit nummer verscheen.
2: Oh. I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
3: Mr. Dobelina, Mr. Bob Dobelina. Mr. Dobelina, Mr. Bob Dobelina.

0: Mr. Dubbelina, Mr. Bob Dubbelina.
1: Paradise FM.
0: En dat natuurlijk vanwege de verjaardag van Del de Funky Homo Sapien, 54 jaar oud geworden. Vanavond is het weer tijd voor de Alphabet Show. En die hebben Hollandse parels. Nederlandstalig dus met mooie teksten. Denk aan de Bluff met Oktober. Bijvoorbeeld Even aan mijn moeder vragen van Bloem. Herman van Veen met Later. Mijn kind heeft verdriet van André Hazes. Onder andere Raymond van het Groenewoud, Liefde voor muziek. En een van mijn absolute favorieten aller tijden. Het is stil in Amsterdam van Ramses Shaffy. Vanavond bij vriend en collega Meindert Manshanden vanaf 7 uur. En het is hier natuurlijk de hoogste tijd voor het...
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Een gewone gang naar de brievenbus kreeg voor de Amerikaanse Bob Shepard uit Long Beach een bijzondere betekenis. Exact een week geleden vond hij in zijn brievenbus een oude, verweerde briefkaart. Toen hij de kaart omdraaide, herkende hij onmiddellijk het handschrift. Het was een aanzichtkaart die zijn ouders, Joanne en John Shepard, in juli 2000 vanuit Kopenhagen, Denemarken, naar hem hadden gestuurd. Op de kaart schreven ze over hun aankomst in Denemarken. Hoi, we zijn rond 5:30 s'avonds veilig aangekomen. Het is nu 8:30 en buiten is het nog steeds heel erg licht. Tijdens de vlucht zagen we overal veel water en heel veel groen land. Liefs, mama en papa. De kaart draagt een Deens poststempel van 24 juli 2000. Het tweede stempel van de Amerikaanse posterij in Los Angeles dateert van augustus 2026. De aanzichtkaart heeft dus 26 jaar over haar reis gedaan. Waarschijnlijk is hij ooit uit een postbak of sorteermachine gevallen en jarenlang ergens blijven liggen. Volgens de postbode kon de kaart bij een recente schoonmaak of verhuizing zijn teruggevonden. Omdat Bob Shepard nog altijd op hetzelfde adres woont, werd besloten de kaart alsnog te bezorgen. De timing maakt de vondst extra aangrijpend. Bobs vader, John, Amerikaanse legerveteraan, overleed 6 jaar geleden tijdens de coronapandemie. Door de strenge ziekenhuisregels kon Bob indertijd geen goed afscheid van hem nemen. Zijn moeder Joanne, voormalig docent en fervent reiziger, overleed 4 jaar geleden. Bob bewaart nog altijd foto's en herinneringen aan de vele reizen van zijn ouders, waaronder hun bezoek aan Denemarken. Toen hij hun handschrift na 26 jaar weer in handen kreeg, was hij diep, diep geraakt. Hij noemt de vondst een schat en zegt: het was voor mij bijna een briefkaart uit de hemel. Een boodschap die bedoeld was als een eenvoudige groet van een reis kwam uiteindelijk ruim een kwart eeuw later aan, op een moment waarop Bob die groet misschien wel hard nodig had. Dat is het feelgood nieuws van vandaag. Morgen natuurlijk weer een nieuwe editie. Ik meld mij morgen weer tussen 12 en 2. De programmering is een beetje gewijzigd. Alleen deze week trouwens en vanaf volgende week helemaal. Je hoort zo meteen Marissa. Ik zit om van 12 tot 2, Marissa van 2 tot 4. Daarna van 4 tot 7 ga je Jeremy Kessler horen. Morgenochtend vroeg van 6 tot 10 deze hele week Vanessa. In de ochtend Jeremy in de middag. En vanaf volgende week is natuurlijk Jeremy in de ochtend. Ik wens je nog een hele fijne woensdagmiddag. Plaat die bij dit hele mooie aanzichtkaartverhaal past is Picture Postcards from L.A. Een ja, lieve plaat. Beetje gek omschrijving misschien, maar het is een lieve plaat van Joshua Kennison. Veel plezier met Joshua en tot morgen.

0: show van Pepijn Bierend Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
4: Bingo doen! Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
5: Turista, riba bo isla. Sin maleta, pero cu hopi sabor. Renta Carrefour y la que viaje comisa. Ese man aquí no está by Holanda.
6: Mind your step.
5: Un kilo de queso gouda pa solamente $29.99. Lekkere Hollandse stroopwafels pa $8.99.
6: Lekker,
5: hoor. Bo boren, nota completo, sin un six pack de hertogia.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Starlink is bezig met de laatste stappen voor een vergunning op Curaçao. Minister Charles Cooper maakte dat bekend na overleg met SpaceX en toezichthouder RAC. Na de definitieve beslissing kan Starlink binnen enkele weken starten. Het bedrijf moet belasting en invoerrechten betalen en voldoen aan regels voor rechtmatige interceptie. De dienst moet de digitale verbinding en hulpverlening verbeteren. De nieuwe scheidsrechtersvereniging op Curaçao dreigt geen wedstrijden van de voetbalbond meer te fluiten. De scheidsrechters eisen dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Ze klagen over slechte communicatie, te weinig kleding en het uitblijven van hogere vergoedingen. Vanavond begint de Copa Corsu 2026 om 9 uur 's avonds. Zonder oplossing leggen ze het werk neer. Dan internationaal nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen 2 invalkrachten van jeugdzorginstelling IHUB. Ze worden verdacht van de verkrachting van 2 meisjes van 14 en 15 jaar in Alphen aan den Rijn. 1 verdachte bekende, de ander ontkent. De rechtbank doet op 26 augustus uitspraak. Vakbonden hebben het cabinepersoneel van EasyJet Frankrijk opgeroepen zaterdag en zondag te staken. Volgens de bonden volgt de actie op mislukte gesprekken over betere werk.

0: werkomstandigheden. De bonden klagen al maanden over wisselende roosters en wijzigingen op het laatste moment. EasyJet vraagt om afstel en zegt voorstellen te hebben gedaan. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Oekraïne dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland heeft heroverd. Het gaat om 26 dorpen. Volgens Zelensky vielen aan de Russische kant minstens 9550 doden en meer dan 6600 gewonden. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Tacos, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yountville Beach.

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Marisa Wildeboer.
2: Een hele goede middag. Straks hoor je Robbie Williams, maar nu eerst Coo & the Gang.

0: Een hele goede middag.
1: Paradise FM.
0: Het is vandaag woensdag 12 augustus en we zijn lekker halverwege de week. En er gaat vandaag iets bijzonders gebeuren. De zonsverduistering. Ja, helaas kunnen we het vanaf Curaçao niet zien. In Nederland hebben ze meer geluk. Daar is ongeveer 90% van de zon bedekt. Ja, de laatste keer dat zoiets bijzonders gebeurde was in 1999. Dat is het jaar dat ik was geboren, dus ik kan me er niks meer van herinneren. Ja, ik denk dat ik vandaag toch eventjes een livestream ga opzetten. Ik ben toch wel heel erg benieuwd. Maar in ieder geval gaan we vandaag een hele leuke middag maken. We spelen natuurlijk de muziekquiz. Ik heb de beste muziek voor je klaarstaan. We gaan heerlijk relaxed beginnen. Hier is Bruno.

0: nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: quatre vingt.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant quatre vingt, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als quatre vingt, 4 wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen, hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre vingt.
0: Exactement.
2: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
3: The Wine Factory.
4: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.

0: vergunning Starlink voor Curaçao in eindfase. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Satelliet-internetprovider Starlink is bezig met de laatste stappen om een vergunning te krijgen op Curaçao. Minister Charles Cooper van VVRP heeft dit bekendgemaakt na een ontmoeting met de vertegenwoordigers van SpaceX, het moederbedrijf van Starlink en toezichthouder RAC. Zodra de definitieve beslissing is genomen, kan Starlink binnen enkele weken operationeel zijn op het eiland. Op social media heeft Cooper gemeld dat het bedrijf zich aan de lokale wetgeving moet houden. Dit betekent onder andere dat Starlink belasting en invoerrechten moet betalen en moet voldoen aan de wettelijke vereisten voor rechtmatige interceptie. En het Curaçaose voetbal staat mogelijk voor een boycott. De nieuwe scheidsrechtervereniging CFRA dreigt geen wedstrijden van de voetbalbond FFK meer te fluiten. In een brief aan het FFK-bestuur eist de CFRA dat eerder gemaakte afspraken direct worden nagekomen. De scheidsrechters maken zich zorgen over slechte communicatie, kledingtekorten en het uitblijven van een vergoedingenverhoging. Ze willen spoedoverleg. Zolang er geen oplossing is, leggen de scheidsrechters hun fluit neer. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je natuurlijk de Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM.
2: Marisa wil. Straks is het weer tijd voor de muziekquiz, maar nu eerst de Pointer Sisters.

0: Table voor twee personen. En deze keer voor El Gaucho. Ja, dus als je houdt van een heerlijk stuk vlees, dan is dit zeker een prijs om mee te spelen. Ik zou zeggen, luister goed. Hier komt de vraag van vandaag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Nou, dit is een makkie. Dit is een makkie. Ik zou zeggen, ga snel naar de Paradise FM app en laat het weten. Laat je antwoord weten en hopelijk ga je dan binnenkort heerlijk genieten bij El Gaucho.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Curaçaose atleet Taimier Burnett is gisteren geblesseerd geraakt tijdens het Europees kampioenschap atletiek in Engeland. In de halve finale van de 100 meter kreeg de Nederlandse sprinter met nog ongeveer 30 meter te gaan last van zijn lies. Hij finishte als laatste in 10,55 seconden. Zijn deelname aan de estafette lijkt onzeker. Starlink is bezig met de laatste stappen voor een vergunning op Curaçao. Minister Charles Cooper maakte dat bekend na overleg met SpaceX en toezichthouder RAC. Na de definitieve beslissing kan Starlink binnen enkele weken starten. Het bedrijf moet belasting en invoerrechten betalen en voldoen aan regels voor rechtmatige interceptie. De dienst moet de digitale verbinding en hulpverlening verbeteren. Dan internationaal nieuws. De olie uit de gestrande tanker Caroline Bezengi heeft het vasteland van Oman bereikt. Stranden in het zuidoosten zijn vervuild. Naar verwachting wordt de komende uren een kuststrook van maximaal 40 kilometer geraakt. Het schip lekt al weken ruwe olie. De olievlek is bijna 400 vierkante kilometer groot. The Intercept Media en de Freedom of the Press Foundation klagen president Donald Trump aan. Ze willen de Truth API laten blokkeren. Die dienst geeft betalende klanten sneller toegang tot berichten van Trump op Truth Social en kost $60,000 tot $100,000 per maand. Volgens hen is de verkoop van vroege toegang onwettig. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft interesse in de overname van het fietsenconcern Accel, moederbedrijf van onder meer Sparta, Batavus en Babboe. Accel werd dinsdag failliet verklaard na uitstel van betaling. De curatoren hebben de interesse nog niet bevestigd. Quanta Capital zegt contact te hebben opgenomen met Accel en de curatoren. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 45.

0: 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak tot de big ass steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
1: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Marisa Wildeboer.
6: Straks hoor je de Backstreet Boys, maar nu eerst is hier Shawn Mendes.

Vandaag is de Internationale Dag van de Jeugd. Ja, nu zit ik te denken, ik ben 26. Val ik zelf nu nog onder de jeugd? Ja, officieel volgens mij niet helemaal meer. Maar ik voel me in ieder geval nog wel jong genoeg om deze dag gewoon mee te pakken. Ja, het is een dag om stil te staan bij jongeren, hun dromen, ideeën en de toekomst. En jong zijn betekent natuurlijk ook jezelf ontdekken, fouten maken, nieuwe dingen proberen. Ja, en vooral niet alles goed te hoeven doen. Ja, dus of je nou 16 bent, 20, 26, ja, misschien stiekem 36... dan vieren we deze dag gewoon toch lekker samen met z'n allen. Ja, en een nummer die hier natuurlijk perfect bij past is One Direction, Live While We're Young.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
2: Ja,
1: en deze editie, It Rains Fishes, is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
2: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
1: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
2: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
1: Island Vibes, nu in de winkel.
3: It's a Friday, baby!
4: Iedere vrijdag begint...

0: ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden, van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: Starlink voor Curaçao in eindfase. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Satelliet-internetprovider Starlink is bezig met de laatste stappen om een vergunning te krijgen op Curaçao. Minister Charles Cooper van VVRP heeft dit bekendgemaakt na een ontmoeting met de vertegenwoordigers van SpaceX, het moederbedrijf van Starlink en toezichthouder RAC. Zodra de definitieve beslissing is genomen, kan Starlink binnen enkele weken operationeel zijn op het eiland. Op social media heeft Cooper gemeld dat het bedrijf zich aan de lokale wetgeving moet houden. Dit betekent onder andere dat Starlink belasting en invoerrechten moet betalen en moet voldoen aan de wettelijke vereisten voor rechtmatige interceptie. En het Curaçaose voetbal staat mogelijk voor een boycott. De nieuwe scheidsrechtervereniging CFRA dreigt geen wedstrijden van de voetbalbond FFK meer te fluiten. In een brief aan het FFK-bestuur eist de CFRA dat eerder gemaakte afspraken direct worden nagekomen. De scheidsrechters maken zich zorgen over slechte communicatie, kledingtekorten en het uitblijven van een vergoedingenverhoging. Ze willen spoedoverleg. Zolang er geen oplossing is, leggen de scheidsrechters hun fluit neer. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je natuurlijk de Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Nu Marisa Wildeboer.
2: Straks hoor je de Eagles, maar nu eerst is hier Janet Jackson met Nasty. Paradise FM.

dat Maroon 5 eigenlijk al bestond voordat ze Maroon 5 heten? Ja, de band begon al eerder, maar pas later veranderden ze hun naam naar Maroon 5. In 2002 kwam een eerste grote doorbraak met het album Songs About Jane. En een van de nummers waarmee ze echt wereldwijd

hoop ik dus tijd om het stokje door te geven. Normaal gesproken doe ik dat natuurlijk aan Vanessa Werkhoven. Maar die was vanmorgen tijdens de ochtendshow te horen. Dus nu geef ik hem door aan Jeremy. En wat heel erg leuk is, als je het nog niet had gehoord... vanaf maandag is Jeremy onze vaste radio-dj in de ochtend. Ja, echt superleuk. Ik zou zeggen, heel veel plezier bij de show van Jeremy. Nog een hele fijne middag. En morgen hoor je me natuurlijk weer vanaf 2:00.

nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.

0: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Curaçaose atleet Taimye Burnett is gisteren geblesseerd geraakt tijdens het Europees kampioenschap atletiek in Engeland. In de halve finale van de 100 meter kreeg de Nederlandse sprinter met nog ongeveer 30 meter te gaan last van zijn lies. Hij finishte als laatste in 10,55 seconden. Zijn deelname aan de estafette lijkt onzeker. Starlink is bezig met de laatste stappen voor een vergunning op Curaçao. Minister Charles Cooper maakte dat bekend na overleg met SpaceX en toezichthouder RAC. Na de definitieve beslissing kan Starlink binnen enkele weken starten. Het bedrijf moet belasting en invoerrechten betalen en voldoen aan regels voor rechtmatige interceptie. De dienst moet de digitale verbinding en hulpverlening verbeteren. Dan internationaal nieuws. Roemenië schakelt vanaf donderdag de kerncentrale Cernavoda volledig uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De tweede van de twee reactoren wordt gecontroleerd stilgelegd. De centrale levert normaal een vijfde van de Roemeense elektriciteit. Het ministerie zoekt alternatieven zoals windenergie en import. Tijdens het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering rond 7:55 s'avonds klonk op meerdere plekken applaus. Op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag werd geapplaudisseerd. Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk. De maan bedekte bijna 90% van de zon. De olie uit de gestrande tanker Caroline Bezengi heeft het vasteland van Oman bereikt. Stranden in het zuidoosten zijn vervuild. Naar verwachting wordt de komende uren een kuststrook van maximaal 40 kilometer geraakt. Het schip lekt al weken ruwe olie. De olievlek is bijna 400 vierkante kilometer groot. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Kokos Beach, de ver-

0: bij Kokos. It all happens at Yountville Beach.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
4: Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Jeremy Kesseler.
6: Van Werkhoven werkt over naar Kesseler die zijn vakantie onderbreekt.
7: Paradise FM.
6: Hey Bontardi. Ik ken die Eurythmics.

0: maak jij er ook zo mee. Ze verschijnen steeds meer op de streamingplatforms. Documentaires over de bands van wel eer uit de 90s. Denk aan een Take That. Ik wacht nog op de Spice Girls. Gelukkig is daar online een hoop van te vinden. Wat een fijne plaat. See you be there na de Eurythmics. Hey, geen Vanessa. Nee, Jeremy hier. Met veel plezier en met veel liefde onderbreek ik ook gewoon mijn vakantie even.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Om tot 7 uur hier voor jou de grote hits aller tijden te draaien en de dagelijkse gang van zaken gewoon natuurlijk lekker door te laten lopen. Want Vanessa heeft vanochtend de ochtendshow gedaan en dan is het aan mij om jou vanmiddag mee te nemen richting het diner. Daarover gesproken trouwens. Ja, er is vandaag een lekker diner voor twee te winnen bij El Gaucho. Met een lekker goed stuk vlees en een gevulde maag ga je natuurlijk gewoon lekkerder je avond door. Of misschien wel het weekend. Wanneer jij het plant, we geven het weg. De muziekquiz is vandaag al veelvuldig voorbijgekomen, het fragment. Maar mocht je hem nog gemist hebben, dan maak je nu kans op die lekkere hap. Dus let op, dit is de opgave.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ah, en dan hoor ik in één keer die hele herkenbare stem erachteraan. Met dat snikje erin. Heb je een idee wie dit is? Straks ga ik iemand terugbellen die heeft ingezonden. App naar 675-1031 of gebruik de Paradise FM app. Het goede antwoord. Daarmee maak je dus kans op dat overheerlijke diner voor twee bij El Gaucho. Zo, hoe is jouw dag tot zover? Gaat die lekker? Gaat die goed? Zo lekker op je woensdag, ja? Of moet er gewoon maar lekker muziek gedraaid worden? Zal ik dat dan doen? Zal ik dat fixen voor je? Okay. En dat is toch lekkere muziek? Ook weer uit de 90's gesproken. Dit is Joe Public, Live and Learn.

Nou, dacht ik gisteravond, ik ga nog even lekker met mijn voetjes in het water zitten, een koude cola drinken en even niks doen. Was na het diner, ik wilde er even uit, zat er te veel thuis binnen. En dan had ik in één keer dat gevoel heerlijk door mijn hele lijf in zitten. De ontspanning viel over me heen, maar dat vrolijke zomergevoel bekroop me ook meteen. Toen dacht ik, nou, daar past Juanes en die muziek perfect bij. Hier op Paradise FM 103.1 naar Joe Public. Geen Vanessa, Jeremy hier. Stand in tot 7 uur. Ik neem je mee lekker richting het einde van die werkdag. Met alle zaken zoals je verder gewend bent. En toch wil ik even iets adresseren, want ik vind dat belangrijk. Waar zouden we zijn zonder het internet op dit moment? En van wie heb je dan, van welke aanbieder heb jij het internet en op je telefoon, et cetera? Nou ja, er zijn allemaal nieuwe technieken en er gaat iets gebeuren hier ook op het eiland wat nu toch echt rond gaat lijkt te komen. Het staat volledig uitgelegd op onze site, paradisefm.cw, of in de nieuwe app die je downloadt op je Android of iPhone. Satellietprovider Starlink is namelijk bezig met de laatste stappen om een vergunning te krijgen op Curaçao. En ja, de definitieve beslissing is bijna genomen, als dat is. Het staat wel op de Starlink-site dat het allemaal op Curaçao komt, maar dan mag het ook echt verkocht gaan worden. En die komst van Starlink moet ervoor zorgen dat er betere digitale connectiviteit komt. En dat is ook goed vooral als er een ramp ontstaat of het onderwijs verder versterkt kan worden. Openbare wifi in de binnenstad zijn allemaal positieve dingen die dan kunnen gebeuren.

Met Mollego en Sing It Bagger Paradise FM 103.1. Bijna 4:30. Vanessa praat je zo meteen bij over het laatste nieuws vanaf je eigen eiland. En daarna, nou, dan heb ik een crimineel goed liedje hier. En die gast heeft ook iets te maken met de muziekquiz vandaag.

0: uw berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
4: Banco di Caribe. Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
5: Banco di Caribe.
6: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
7: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
2: Raad van Advies eist actie voor bestaanszekerheid en betere wetgeving. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Armoedebestrijding is op Curaçao geen kwestie van een vrijblijvende beleidskeuze, maar een wettelijke zorgplicht van de overheid. Dat stelt de Raad van Advies in haar nieuwste jaarverslag over 2025. Volgens de Raad mag het beleid rondom de bestaanszekerheid van de bevolking niet blijven steken in analyses en papierwerk, maar is een samenwerking nodig tussen de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Naast de nadruk op sociale grondrechten luidt de Raad van Advies de noodklok over de kwaliteit van wetgeving. Vooral de initiatiefwetsvoorstellen van statenleden bevatten nog te vaak fouten en onduidelijkheden. De Raad oppert daarom om duidelijke richtlijnen voor statenleden in te voeren. En de Curaçaose atleet Taimir Burnett heeft gisteren tijdens het EK atletiek in Engeland een blessure opgelopen. De sprinter die uitkomt voor Nederland raakte geblesseerd in de halve finale op de 100 meter. Burnett begon sterk aan de race en gold als een van de favorieten voor een finale plaats. Met nog zo'n 30 meter te gaan kreeg hij echter last van een liesblessure, waardoor hij op halve kracht als laatste over de finish kwam. De atleet gaf na afloop aan dat hij na een eerdere blessure juist positief was gestemd. Door deze tegenslag lijkt ook zijn deelname aan de estafetteploeg later op dit toernooi uiterst twijfelachtig. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
4: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or in your

0: paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
4: Dit is Paradise FM.
5: Jeremy Kesseler.
6: Met twee artiesten die erop losrokken. Robert Palmer naar Michael Jackson.

0: veel van mijn liefde voor muziek is begonnen met de jaren 80 en rockmuziek. Echt een beetje de Amerikaanse sound, zoals in deze plaat van Robert Palmer. En Addicted to Love of Paradise. En hoe is dat bij jou geweest? En natuurlijk Michael Jackson ook nog, hè. Wat een fijne muziek hier.
1: Paradise FM.
0: Jeremy staande in voor Vanessa, die je deze week in de ochtend hoort. Er zijn wat veranderingen van wachten op het laatste moment. Dat heeft allemaal zijn reden natuurlijk, maar jij gaat lekker thuiskomen naar het einde van deze werkdag hier met Paradise 103.1. En zoals Vanessa het ook betaamt, altijd rond deze tijd, kijken we even naar wat internationaal nieuws. Wat mij ook is opgevallen vandaag, is dat dat zou eigenlijk niet moeten mogen in een leuk en verbindend evenement, maar landen in een gewapend conflict of een gevoelige politieke situatie, die blijken het Eurovisie Songfestival niet meer automatisch te mogen organiseren als ze winnen. Dat heeft de European Broadcasting Union bekendgemaakt. En deelnemers moeten dan vanaf volgend jaar minstens 18 jaar zijn op de dag van de eerste officiële repetitie ook nog eens een keer. En de EBU kan dan ook nog eens een alternatief gastland aanwijzen. Het is toch verschrikkelijk dat dat er zo tussen mag komen, wat eigenlijk een heel mooi evenement zou mogen zijn. Het is een bijzondere dag vandaag, ook op deze woensdag. Er is een zonsverduistering gaande. De hele wereld is er een beetje over rep en roer, vooral waar het plaatsvindt. Nou ja, Europa, zo ook in IJsland. Tienduizenden mensen maken zich in IJsland op voor een totale zonsverduistering. Dat is de eerste in Europa in 27 jaar en de eerste in IJsland sinds 1954. 80.000 mensen worden verwacht. En in het westen duurt die zonsverduistering maximaal 2 minuten en 13 seconden. Het is toch allemaal wat. Het internationale nieuws heeft veel te melden. Ook over natuurlijk en de andere landen over die eclips. Maar toch is er ook weer goed nieuws. Na een heel vervelende situatie, de Europese Unie heeft 2,1 miljoen euro vrijgemaakt voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Die had een kracht van 7,4 en kostte in het midden en het westen van het land al ruim 200 mensen het leven. Het geld is bestemd voor medische hulp, water, onderdak en voedsel. Sterkte daar allemaal, lieve mensen. En laten we hopen dat, dat we daar toch gewoon goed uitkomen. Dat het niet meer te vaak gaat gebeuren, al die natuurrampen. Alsof er een soort van reset op deze wereld allemaal aan de gang is. Hè? Ja. Dingen weer in balans gebracht moeten worden of zo. Nou, liever niet, beste lieve wereld. Paradise 103.1, Destiny's Child hoor je zometeen. No, no, no. En dit is Raccoon in Nederland.

goed teken als artiesten die vroeger een grote hit hadden en een carrière om naar de maan te vliegen en weer terug de wereld om, dat die dan jaren later nieuwe muziek gaan uitbrengen en remixes, et cetera. Weet ik niet hoor, maar Destiny's Child, no, hoorde je bij Paradise, gaat dat wel doen. De voormalig manager van de groep en de vader van Beyoncé, die heeft namelijk aangegeven, niet zo lang geleden, dat ze nieuwe muziek gaan uitbrengen. Nooit eerder uitgebrachte remixen liggen klaar. Het gaat om remixes waarop Beyoncé, Kelly Rowland en Michelle Williams te horen zijn. En volgens Knowles zitten er zowel dance remixes als urban remixes tussen, maar ook gastrappers. Dus ja, het wordt toch ook wel een beetje nieuw. Is dat een comeback van Destiny's Child? Dat is allemaal nog niet bevestigd. Paradise 103.1, nu met Mad.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Tenderloin. Ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Restaurant Bras Boer op Bonaire is na een renovatie van 3 maanden weer open. Het restaurant aan de Caribische Zee heeft een vernieuwd terras en een nieuwe menukaart. Op de privépier is een private dining concept voor 2 personen gestart, ter nagedachtenis aan chef-kok Johnny Boer. Per gast gaat $14 naar de opleiding voor koks in het middelbaar beroepsonderwijs op Bonaire. Armoedebestrijding op Curaçao is volgens de Raad van Advies een wettelijke taak van de overheid. In het jaarverslag over 2025 pleit de Raad voor samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook moet de wetgeving beter. Voorstellen van statenleden bevatten vaak fouten. De Raad wil duidelijke richtlijnen en opnieuw advies kunnen geven naar grote wetswijzigingen. Dan internationaal nieuws. Roemenië schakelt vanaf donderdag de kerncentrale Cernavoda volledig uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. De tweede van de 2 reactoren wordt gecontroleerd stilgelegd. De centrale levert normaal 1/5 van de Roemeense elektriciteit. Het ministerie zoekt alternatieven zoals windenergie en import. Tijdens het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering rond 7:55 s'avonds klonk op meerdere plekken applaus. Op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag werd geapplaudisseerd. Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk. De maan bedekte bijna 90% van de zon. De olie uit de gestrande tanker Caroline Bezengi heeft het vasteland van Oman bereikt. Stranden in het zuidoosten zijn vervuild. Naar verwachting wordt de komende uren een kuststrook van maximaal 40 kilometer geraakt. Het schip lekt al weken ruwe olie. De olievlek is bijna 400 vierkante kilometer groot. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
6: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
7: Coco Speech, de verbinding.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Jeremy Kesseler.
3: Met een heerlijk beetje freak power hier aan Bruce Springsteen.

0: Salto 3.1 met Freak Power, Turn On, Tune In en Cop Out. Dat betekent eventjes helemaal afschakelen nadat je jezelf helemaal hebt gegeven. Het is tijd om ook eens even wat aandacht te geven.
1: Paradise FM.
0: Ah, een bijzonder iets. Dit is namelijk International Youth Day. Internationale Dag van de Jeugd. Hè. En het is interessant, want de insteek is eigenlijk different contexts, common aspirations. Jongeren kunnen in totaal verschillende omstandigheden opgroeien, maar die blijken vaak dezelfde basiswensen te hebben. Goed onderwijs, kansen, gezondheid, een stem in beslissingen en perspectief op de toekomst. En ja, Tirza, daar weet jij alles van, hè?
2: Ja, ja, inderdaad.
0: Vertel eens even, wie is Tirza?
2: Nou, ik ben Tirza Stewart, ik ben Judy Corso en ik ben directeur van de organisatie Corazon Pa Corso Community Foundation. Dat was voorheen adviescollege samenwerkende fondsen. Ja. En we richten ons voornamelijk op de jeugd en buurtcohesie en ook armoedebestrijding. En deze drie punten, deze drie thema's vallen natuurlijk heel erg goed hier op Curaçao, omdat daar ook heel veel aandacht voor nodig is.
0: Ja, ja. Hey, de VN zegt dit jaar dus different contexts, common aspirations. Hè, verschillende omstandigheden, dezelfde dromen. Als jij dagelijks met jongeren werkt, wat is volgens jou iets waarbij alle jongeren op Curaçao naar verlangen, eigenlijk ongeacht waar ze vandaan komen of hoe ze zijn opgegroeid?
2: Nou, wat we zien is dat jongeren voornamelijk aandacht nodig hebben. En aandacht in gesprekken kunnen gaan met elkaar, maar ook met ouderen of met professionals. Mm-hmm. Want de context op Curaçao in bepaalde wijken is best wel challenging. En dan heeft de jeugd ook echt een stem nodig en aandacht nodig. Dus dat zien we ook echt binnen onze projecten. Wat we ook zien is dat armoede gelinkt is aan uiteraard voeding. We zien dat er in sommige buurten ook qua eten dat een issue is.
0: Okay.
2: Dus ja, er zijn wel aandachtspunten op Curaçao. En ja, wij staan ervoor dat jongeren, kinderen in hun kracht staan.
0: Ja,
2: dus
0: ja.
2: Dat, ja.
0: En wat je allemaal nu net noemt, hè, daarbovenop, wat vertellen jongeren jou nog meer waarvan je denkt, nou, daar zouden ouders, scholen en beleidsmakers nog veel beter naar moeten luisteren?
2: Nou, wat we vaak horen is dat er beleid wordt gemaakt, programma's worden gemaakt zonder jongeren. En dat is heel erg lastig, want we weten eigenlijk niet zo goed wat de jongeren echt willen. Dus wat wij zien en wat de jongeren aangeven is dat co-creatie, dus in samenspraak met jongeren een programma opzetten, een veel grotere kans heeft op succesvol zijn. En dat wil ik heel graag ook aan andere mensen, aan andere organisaties meegeven, dat het draait om de jeugd, het gaat om de kinderen. Dus een stem en dat ze ook onderdeel zijn van het ontwikkelen van het programma, dat heel belangrijk is.
0: Kijk, kijk. En daar heb je het bruggetje eigenlijk al na jullie programma's, hè? Vertel daar eens iets over.
2: Ja, zeker. We hebben dit jaar te horen gekregen dat er een groot programma gaat beginnen vanuit Postcode Loterij en Kinderpostzegels. Daar werken wij al jaren mee. Mm-hmm. Waarbij we de komende 4 jaar in wijken gaan werken. Samen met kinderen, in co-creatie met kinderen, gaan we werken aan veerkrachtigheid van kinderen. Dus dat kinderen empowered zijn, dat kinderen leiders kunnen zijn van hun eigen leven.
0: Ja.
2: En daar gaan we mee starten. Dus we zijn heel erg enthousiast. We hebben in juni een kick-off meeting gehad. Toevallig hadden we gisteren ook een meeting. En ja, we gaan daarmee aan de slag.
0: Dat is een goed initiatief, Tirza. En dat op de Internationale Dag van de Jeugd, hè, 2026. Het sluit allemaal mooi bij elkaar. We vragen er aandacht voor. Afsluitend, speciaal juist op deze dag, wat wil jij nog echt kwijt? Wat moeten we weten over jeugd hier op ons eiland?
2: Nou ja, we weten allemaal dat zonder de jeugd we geen toekomst hebben. En dat het een kleine investering kan zijn. Als we investeren in één kind, dat al een effect kan hebben binnen hun eigen gezin. Het kan effect hebben in de buurt. Dus door op de kinderen te focussen, zullen we op verschillende niveaus zullen we een verandering kunnen zien. Dus het is echt waar. Onze kinderen zijn de toekomst en daar moeten we ook echt op gaan focussen de komende tijd.
0: Ja, en verandering begint er gewoon bij iets heel kleins. Hè? Dus het hoeft helemaal niet meteen iets heel groots te zijn, toch? Hè? Ja.
2: Nee, zeker niet. Zeker
0: niet. Ik hoop dat
2: Sorry.
0: Ik laat je even uitpraten in alle enthousiasme. Dit raakt mij ook, dus vertel.
2: Verandering is natuurlijk ook heel erg besmettelijk, hè? En zeker als het een positieve verandering is, zie je dat mensen dat ook heel graag willen.
0: Ja.
2: Dus daarom is het ook zo belangrijk om met iets kleins dat positief is, dat echt impact kan hebben op verschillende niveaus in een kinds leven.
0: Laten we daarmee afsluiten. Tirza Stuart op deze Internationale Dag voor de Jeugd. Hartelijk dank en een hele fijne avond alvast.
2: Dank je wel. Fijne avond.

Ooit gemaakt hoor je Paradise 103.1. Daar hoort Do uit Valkenswaard, Nederland zeker bij. Beautiful Thing. Het is een prachtige dame met een engelachtige stem. 45 jaar. Is de laatste tijd wel opvallend open over haar privéleven. Ze zegt dat ze zelf veel dichter bij haar gevoel staat. En eerlijker durft te zijn over wat er allemaal in haar leven speelt. En misschien wordt het nog interessanter. Do heeft laten weten dat ze nieuwe muziek wil maken. En droomt van een groot jubileumconcert. Met orkest, alles erop en eraan. De hele band. Dus wie weet krijgen we binnenkort niet alleen een nieuwe Do, maar ook een versie van Do die een stuk minder braaf is dan wat de eerdere hit Heaven en deze Beautiful Thing doet vermoeden. Natuurlijk, hè, dat willen we allemaal horen. Net als Prince, dit is 1999.

0: Alicia Keys samen met Jay-Z. Maar wat is de state of mind van Magali Goree, de voetbalvrouw van Curaçao? Dat horen we zo meteen na het nieuws van 5:30 met onze Vanes. Wat een rijmelerij allemaal.
1: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DusciFood.com. Il Forno. Arrivederci.

0: half zes.
1: Raad van Advies eist actie voor bestaanszekerheid en betere wetgeving. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Armoedebestrijding is op Curaçao geen kwestie van een vrijblijvende beleidskeuze, maar een wettelijke zorgplicht van de overheid. Dat stelt de Raad van Advies in haar nieuwste jaarverslag over 2025. Volgens de Raad mag het beleid rondom de bestaanszekerheid van de bevolking niet blijven steken in analyses en papieren nodig tussen de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Naast de nadruk op sociale grondrechten luidt de Raad van Advies de noodklok over de kwaliteit van wetgeving. Vooral de initiatiefwetsvoorstellen van statenleden bevatten nog te vaak fouten en onduidelijkheden. De Raad oppert daarom om duidelijke richtlijnen voor statenleden in te voeren. En de Curaçaose atleet Taimir Burnett heeft gisteren tijdens het EK atletiek in Engeland een blessure opgelopen. De sprinter die uitkomt voor Nederland raakte geblesseerd in de halve finale op de 100 meter. Burnett begon sterk aan de race en gold als een van de favorieten voor een finale plaats. Met nog zo'n 30 meter te gaan kreeg hij echter last van een liesblessure, waardoor hij op halve kracht als laatste over de finish kwam. De atleet gaf na afloop aan dat hij na een eerdere blessure juist positief was gestemd. Door deze tegenslag lijkt ook zijn deelname aan de estafetteploeg later op dit toernooi uiterst twijfelachtig. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
4: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
5: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
0: Dit is Paradise FM. Jeremy Kesseler.
6: Met dadelijk een belletje met Magali Goré na Spendo Ballet. Paradise.

0: Paradise 103.1, Guns N' Roses en Patience. Ben je nog een beetje geduldig, Magali, of is de koek op vandaag?
1: Nee, de koek is helemaal niet op. Ik ben Curaçao.
0: Heel goed. Magali Goré, voetbalvrouw van Curaçao. Hallo, Bontardi, ja. Bontardi.
1: Bontardi.
0: Hoe is het met je?
1: Ja. Nou, ik ben blij dat ik terug ben. Ik ben wel onwijs moe. En dat is niet van mijn jetlag, want dat valt eigenlijk wel mee. Want ik heb best wel goed gevlogen. Ja. We vlogen met Corendon en dat ging eigenlijk een beetje dat ik dacht, oh my god. Maar nee hoor, we hadden stoel in het midden vrij. Ik heb echt genoten van alles. Het eten was goed. De service was hartstikke leuke meiden. Leuke dames ook.
0: Kijk eens aan.
1: Nee hoor, ik kwam goed aan Curaçao. Maar dan hit het je even, hè. Mijn haar werd gelijk helemaal vissy. Dus ja, dat is ook een ander verhaal. Die wind. Lekker windje, maar wel warm windje. En dus we hebben even snel een staycation gedaan met vrienden. We zijn naar Corendon. Nee, niet Corendon. Ik ben mijn Corendon. Coral Estate. Daar heb je dan aan het water allemaal mooie villa's. Dus even luxe lopen doen.
0: Ja.
1: Sprongen in het water. Privé strandje. Lekker met mijn haar de zee in. Hoe cares hoe ik eruit zag. En eventjes vier dagen niets. Gewoon niets, niets, niets. En nou is iedereen weer aan het werk. Voetbal begint weer. Allemaal nieuwe plannen heb ik begrepen. Nou, ik laat het op me afkomen.
0: Ja.
1: En ja, alleen maar wassen. Wasjes draaien, wasjes draaien, wasjes draaien. Kasten uitruimen.
0: Had je weer veel te veel meegenomen?
1: Ja, dat doe je eigenlijk te weinig. Ik wil van alles meenemen. Maar het houdt ook een keertje op, hè. Soms kom je aan en dan moet je gewoon meer betalen dan dat ding waard is, dan dat je het mee wil slepen.
0: Ook dat. Dus,
1: ja, het is een dingetje. Het is een dingetje. Dus nee, ik heb niet zo heel veel meegenomen. Ik heb eigenlijk heel veel memories meegenomen. Het WK was wel wat. Hè. Dus toen ik op Orionplein liep gisteravond. En ik zag het allemaal weer voorbij komen. Toen dacht ik toch alweer, wauw. Curaçao heeft het toch maar eventjes geflikt, hè?
0: Mooi
1: mijn
0: is
1: man,
0: dat.
1: Mijn
0: man,
1: mijn zoon.
0: Ja, dat mag
1: ik zomaar meemaken. Ik ben zo trots, echt waar.
0: Moet je niet onder stoelen of banken steken.
1: Curaçao moet dat behouden.
0: Absoluut.
1: Ja, we moeten die vibe houden.
0: Ik denk dat daar het laatste woord nog niet over is gezegd, Magali. Want er is iets losgemaakt bij de mensen. Niet alleen bij de mensen zelf van het eiland, maar zeker bij de organisatoren die hier op het eiland bezig zijn met voetbal al zo lang en het al zo lang naar een hoger plan willen tillen. Dit kan toch niet meer dan alleen maar betekenen dat er nu ook gewoon meer tijd, meer geld, meer mankracht gewoon ook naar het Curaçaose voetbal gaat.
1: Ik hoop het. Mijn man heeft er heel hard voor gewerkt. Kijk, ik begin eigenlijk te denken aan de Blue Wave Academy. Weet je, toen dat begon. Hoe leuk dat was dat hij dat helemaal opzette. Heel project. Praten met de FIFA. Dat is niet 1, 2, 3 gedaan. Dat komt heel veel bij kijken. Ja. Nou, hij kent natuurlijk alle ouders, alle talenten, alle spelers. En die worden dan gecoacht. En die komen dan allemaal met de trainers. Komen die in een team. En dan dat team is toen, ik vergeet dat nooit meer, is toen naar Nederland gegaan. De onder 11, geloof ik. En ja, als ik dan zie dat uit die groep zeker 6 jongetjes nou verhuisd zijn en echt een contract hebben gekregen en ook echt voor Curaçao ook willen uitkomen en zullen uitkomen. En dat is eigenlijk de toekomst nu. Dus zo heb je de alle elftallen waar heel veel talenten het goed doen en die zijn dan in Nederland. En ja, dan denk ik toch, het harde werk wordt beloond, weet je. En dat moet dan voortgezet worden. En daar heb ik wel mijn volle vertrouwen in. Alleen ja, we moeten wel een nieuwe president krijgen. Dus dat is even andere hoofdpijn.
0: Ja, dat is de volgende stap. Want eerst nu inderdaad. Ja, hè, het harde werken is tot zover beloond met inderdaad alles wat op het WK gebeurt. Dus nu is die volgende stap. Dat we inzien dat er gewoon dat het nog verder mag en vooral kan groeien. En dat het ook loont.
1: Ja.
0: En dat het ook zoveel spin-off heeft op andere gebieden op ons eiland. En onder de jeugd. En dat op de internationale dag van de jeugd ook. Hè. Je stipt hem wel even aan. Maar jeugd heeft de toekomst. Dus ook in het voetbal.
1: There you go. En daar begint het. We zijn te trots van het eiland geweest. En dat gezeur elke keer. Sorry, ik noem het gezeur. Ik praat voor mezelf, hè. Mm-hmm. Van, Judo Curaçao moet meer kansen krijgen. Ja, dan moeten ze gewoon gigantisch goed zijn. En mijn man probeert ze te trainen. En de trainers proberen ze te trainen. Maar je hebt gewoon meer ervaring nodig buiten dit mooie eiland. En dat zie je ook bij mensen die gewoon niet voetballen. Als je goed kan tennissen, als je goed kan hockeyen, als je goed kan baseballen. Waar ga je heen? Dan ga je waar je het beste kan ontplooien, waar je het meeste kan leren.
0: Ja,
1: en waar is dat? Ja, dat is meestal moet je van het eiland af. En dat geldt ook voor school, hè? Kinderen die naar school gaan, waar willen ze heen? Als ze echt willen slagen in het leven en meer willen leren, ga je naar het buitenland, Amerika, Nederland, Spanje misschien. Je gaat meer studeren. En dan kom je terug. Maar dat wil nog niet zeggen dat je niet meer Curaçao bent. Curaçao zit in je hart. En daarom ook, ik heb een blue hart gekregen. En ik hoop meerdere met mij. Want Voetbal heeft Curaçao verbroederd. Het heeft ons allemaal één gemaakt. Het maakt niet uit waar je krip hebt gestaan. Als jij uiteindelijk hier geboren bent, of je komt uit Curaçao's ouders, of je heb je jaren gewoond in Blue Heart, dan moet je gewoon voor Curaçao kunnen uitkomen, vind ik. Dus ik praat voor het voetbal. Ik praat voor iedereen die heeft gezien wat voetbal doet. Het verbroedert. En die vibe moeten we behouden.
0: Ja, nou, vooral met de energie waarmee jij praat. En als Dien dat ook heeft en alle andere mensen, dan moet dat helemaal goed komen, toch?
1: Amen, amen. Ja. Si, senor.
0: Dank je, Wieter. Oké. Hé, Magali, het ga je weer goed vandaag. En blijf die vibe vasthouden, hè?
1: Ja, wij allemaal. Dat gaat niet meer weg. Ik heb te veel blue. Als ik blue zie, krijg ik die vibe. Dus.

0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars. Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime.

Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Restaurant Bras Boer op Bonaire is na een renovatie van 3 maanden weer open. Het restaurant aan de Caribische Zee heeft een vernieuwd terras en een nieuwe menukaart. Op de privépier is een private dining concept voor 2 personen gestart, ter nagedachtenis aan chefkok Johnny Boer. Per gast gaat $14 naar de opleiding voor koks in het middelbaar beroepsonderwijs op Bonaire. Armoedebestrijding op Curaçao is volgens de Raad van Advies een wettelijke taak van de overheid. In het jaarverslag over 2025 pleit de Raad voor samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook moet de wetgeving beter. Voorstellen van statenleden bevatten vaak fouten. De Raad wil duidelijke richtlijnen en opnieuw advies kunnen geven naar grote wetswijzigingen. Dan internationaal nieuws. Witte Huis-woordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd door te brengen met haar familie. President Trump zegt dat zij daarna een van zijn belangrijkste externe adviseurs wordt. Leavitt trad in januari 2025 aan en was met haar 28 jaar de jongste woordvoerder ooit. De aandelenbeurs in New York zijn overwegend hoger gesloten. Beleggers reageerden opgelucht op Amerikaanse inflatiecijfers die grotendeels aan de verwachting voldeden. De Dow Jones verloor licht, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq steeg 0,5%.

0: Nasdaq steeg 0,5%. Een Braziliaanse toezichthouder heeft Discord opgedragen livestreams in het land stop te zetten. Aanleiding is de zelfmoord van een 13-jarig meisje dat tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd zichzelf pijn te doen. Discord krijgt 3 dagen om de livestreams op te schorten. 5 tieners zijn in verband met de zaak gearresteerd. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.

0: Nukuman Recycle.com. Cu Nukuman Recycle. Untu nostra traha pa un corsou mas limpi.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire. Where service is in our nature.
2: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties. Dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Jeremy Kesseler.
5: Gewoon gezellig op de radio. Bon en Billy. Die hoor je nu.

0: Blijf. Soms overkomen je dingen en dan ben je in één keer de grip kwijt. En dan kun je je leven proberen te controleren. Niet doen.
1: Waf, woensdag!
0: En datzelfde is mij nu gebeurd om Odette Does te bereiken. Vanessa, die doet overmorgen de ochtendshow. Wat veranderingen, last minute allemaal in het werkrooster. Dus Werkhoven werkt over 's ochtends vroeg. Ik ben Jeremy, hier tot 7 uur, lekker richting het einde van je werkdag. En wat wil soms gebeuren, dat er dan de dierenzaken even niet de revue kunnen passeren. Dat is ook vandaag het geval op deze 12 augustus. Dus ja, dan moet je het doen met wat je hebt. En dan kun je tegen vechten en verzetten, maar het gebeurt gewoon niet. Nou, weet je wat wel gewoon wel lekker doorgaat vandaag, is de muziekquiz. Als je het fragment hebt gehoord, dan maak je nog kans om dat diner voor 2 te winnen. Lekker bij El Gaucho vandaag. Dus let op, als je het weet, app dat antwoord naar 675-1031... of gebruik de nieuwe Paradise FM app daarvoor. En dat antwoord heeft iets te maken met een hele grote artiest die we zo vaak als we willen draaien hier bij Paradise FM.

0: Legend Nelly Furtado maakte ooit een song voor het grote toernooi, het voetbaltoernooi. Deze Forza bij Paradise.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: De laatste mogelijkheid om mee te doen met de muziekquiz van deze 12e augustus. Geef hem door, het antwoord als je het weet, op 675-1031. Of gebruik de nieuwe Paradise FM app voor Android en iPhone. Let op. Ik ga dadelijk dus iemand terugbellen met goed nieuws. Voor een diner voor twee bij El Gaucho. Ik heb hier de bon liggen. Dit is de opgave van vandaag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Een van de mooie ballades van deze grote artiest. Daar is dat het intro van. 675-1031. Of gebruik de nieuwe Paradise FM app voor je mobiel. Stuur het goede antwoord in en dan over een half uurtje. Ja, dan is het winnaartijd. En dan ga je er misschien wel van door met dat diner van twee bij El Gaucho.

0: ooit eens een keer gereden. 8,5 uur vanuit Eindhoven naar Berlijn. Het was een mooie rit. Maar nooit meer. Veel te lang in die auto. Berlin, daar moest ik aan denken. Take my breath away. Hier bij Paradise. Lokale nieuws vanaf je eigen eiland komt eraan. We spelen straks natuurlijk nog één keer de muziekquiz. In die zin, de winnaar gaat teruggebeld worden.
1: Vanaf nu luister je nog makkelijker naar je favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer.

0: shorts tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies, maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus Donderdag en De Buren.

0: eist actie voor bestaanszekerheid en betere wetgeving. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Armoedebestrijding is op Curaçao geen kwestie van een vrijblijvende beleidskeuze, maar een wettelijke zorgplicht van de overheid. Dat stelt de Raad van Advies in haar nieuwste jaarverslag over 2025. Volgens de Raad mag het beleid rondom de bestaanszekerheid van de bevolking niet blijven steken in analyses en papierwerk, maar is een samenwerking nodig tussen de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Naast de nadruk op sociale grondrechten luidt de Raad van Advies de noodklok over de kwaliteit van wetgeving. Vooral de initiatiefwetsvoorstellen van statenleden bevatten nog te vaak fouten en onduidelijkheden. De Raad oppert daarom om duidelijke richtlijnen voor statenleden in te voeren. En de Curaçaose atleet Taimir Burnett heeft gisteren tijdens het EK atletiek in Engeland een blessure opgelopen. De sprinter die uitkomt voor Nederland raakte geblesseerd in de halve finale op de 100 meter. Burnett begon sterk aan de race en gold als een van de favorieten voor een finale plaats. Met nog zo'n 30 meter te gaan kreeg hij echter last van een liesblessure, waardoor hij op halve kracht als laatste over de finish kwam. De atleet gaf na afloop aan dat hij na een eerdere blessure juist positief was gestemd. Door deze tegenslag lijkt ook zijn deelname aan de estafetteploeg later op dit toernooi uiterst twijfelachtig. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days. Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Dit is Paradise FM. Jeremy Kesseler.
5: Met Joyce Ezra, Simply Red en de winnaar van de muziekquiz.

0: Paradise FM, George Ezra en Budapest.
1: De Paradise FM, muziekquiz, muziekquiz.
0: Ja, eigenlijk was het wel een verdomd makkelijke opgave vandaag, of niet, Michael?
2: Ja, ik moest gelijk appen.
0: En dat heb je gedaan?
2: Ik moest... Ja, inderdaad, dat klopt.
0: En ik noem jou Michael en dat heeft alles te maken met de opgave van vandaag. Zal ik het nog een keer laten horen dan?
2: Ja, inderdaad, heel graag.
0: Komt ie aan, hè?
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Nou, Michael, van wie was het intro?
2: Ja, ik was aan het appen en ik schreef gelijk op Man in the Mirror van Michael van der Zanden. Maar, het was Michael Jackson natuurlijk.
0: Ja, nee, ja, je mag jezelf inderdaad wel op een voetstuk plaatsen. Maar Michael Jackson, ja hoor, ja. Wat een fantastische plaat is dat, hè?
2: Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, inderdaad. Ik vind nou, de jaren ervoor die waren nog beter van hem. Maar ja, dit is ook een hele mooie tijd qua muziek van hem.
0: Ja, hij heeft eigenlijk alles wat hij gemaakt is mooi in zijn eigen genre, op zijn eigen moment. Het latere week inderdaad werd wat meer poppy, wat meer dancey. Wat meer, ja, het was niet helemaal meer bij zijn eigen aard, vind ik zelf altijd. Maar we hebben ze allemaal...
2: Wat was zijn aard?
0: Ja, veelzijdigheid. Laten we het daarop houden, toch?
2: Ja, dat is heel mooi omschreven.
0: Ja, ja. Hey, jij kan er veelzijdig gaan eten. Jij gaat naar El Gaucho op kosten van Paradise. Gefeliciteerd.
2: Oh, wat lekker. Dankjewel.
0: Ja, je mag zelf een afspraak gaan maken. We hebben hier een bon voor je liggen. Nou, dat wordt allemaal geregeld. Dus wat dat betreft komt het helemaal goed. En we draaien Michael Jackson nu natuurlijk nog eventjes voor je.
2: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel.

Paradise zonder 3BD met Kylie Minogue, Love at First Sight. Ja, liefde op het eerste gezicht met de beste muziek ooit gemaakt. Zeker zometeen na 7 uur met Mijn Dotmans Handen. Dan wordt in de Alphabet Show weer alles op volgorde gezet.

De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Tenderloin. Ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

7 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Restaurant Bras Boer op Bonaire is na een renovatie van 3 maanden weer open. Het restaurant aan de Caribische Zee heeft een vernieuwd terras en een nieuwe menukaart. Op de privépier is een private dining concept voor 2 personen gestart, ter nagedachtenis aan chef-kok Johnny Boer. Per gast gaat $14 naar de opleiding voor koks in het middelbaar beroepsonderwijs op Bonaire. Armoedebestrijding op Curaçao is volgens de Raad van Advies een wettelijke taak van de overheid. In het jaarverslag over 2025 pleit de Raad voor samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook moet de wetgeving beter. Voorstellen van statenleden bevatten vaak fouten. De Raad wil duidelijke richtlijnen en opnieuw advies kunnen geven naar grote wetswijzigingen. Dan internationaal nieuws. 3 grote pensioenfondsen verwachten volgend jaar mogelijk een kleine verhoging voor gepensioneerden. Pensioenfonds Zorg en Welzijn en BPF Bouw noemen ongeveer 0,6%. Pensioenfonds Metaal en Techniek rekent op 0,5%. De definitieve verhoging hangt af van de cijfers eind september. Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt vertrekt eind augustus om meer tijd door te brengen met haar familie. President Trump zegt dat zij daarna een van zijn belangrijkste externe adviseurs wordt. Leavitt trad in januari 2025 aan en was met haar 28 jaar de jongste woordvoerder ooit. De aandelenbeurs in New York zijn overwegend hoger gesloten. Beleggers reageerden opgelucht op Amerikaanse inflatiecijfers die grotendeels aan de verwachting voldeden. De Dow Jones verloor licht, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq steeg 0,5%. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

0: Het is 7 uur geweest op woensdagavond. Buiten staat een zwoel briesje. Een kanon is af te vuren op de wegen van Willemstad. En op tv is geen drol te zien. Ga er dus maar lekker voor zitten. Tot 9 uur, een muzikale reis door het alfabet. Een waar genot voor het gehoor. Een opfrisbeurt voor het geheugen. En een streling van de zintuigen. Hier is uw gastheer, Meindert Manshande.
1: En het is woensdagavond, hoor. En hier zitten ze dan, de Hollandse jongens van de Curaçaose Radio, Meindert en Johan. Hallo, Johan.
2: Hey, Meindert.
1: En de mensen zullen denken, Johan, wie is dat? Nou, Johan is gewoon mijn allerbeste vriend, toch?
2: Ja, ja, en al heel lang, sinds september 1989, dus we go back.
1: Ja, en deze alfabetshow bestaat al een paar jaar. En dan zou je denken, waarom ben je niet eerder hier gaan zitten? Je bent op vakantie hier.
2: Ja, en het is natuurlijk best ver weg als je in Amsterdam woont. Dus,
1: Maar toch heb je wel eens geluisterd, hè, Johan?
2: Soms, maar ja, het is in Amsterdam natuurlijk heel laat.
1: Ja.
2: En terugluisteren doe je niet.
1: Nee, waarom niet?
2: Nee, ja, dan is het voorbij.
1: Nee, dat kan wel, hoor, op de website. Ja. Gewoon perreisfm.cw. Ja.
2: Dat zijn het, dus dat ga ik wel doen.
1: Ja.
2: Moeten meer mensen doen. Mensen, terugluisteren.
1: Zeker weten. Hey, gezellig dat je er bent, Johan. En jij mocht ook een beetje, je had invloed op het onderwerp, op het thema van de Alfabet Show vanavond. Wat gaan we doen?
2: Nou, we gaan Nederlandse liedjes doen. Een gedeelde passie van jou en van mij. En dan toch die liedjes waarvan wij denken, die springen eruit.
1: Ja, Nederlandstalig, hè, wel
2: mooie
1: te verstaan.
2: Mooie teksten.
1: Mooie teksten, Nederlandstalige nummers gaan we doen. Want ja, je bent natuurlijk gewoon Nederlander.
2: Ja,
1: toch?
2: Dat is je moerstaal.
1: Ja.
2: Dat is niet anders.
1: Dus, ja. Heb je een idee? Stuur maar ook in. 6751031 of via de vernieuwde app. Wat zijn de mooiste Nederlandstalige pareltjes ooit? Maar laten we lekker een uptempo beginnen, vind je niet?
2: Goed idee.
1: Daar komt-ie.
0: De A van...
1: Van André van Duin natuurlijk. Want het is zomer. Het is zomer, Johan. Het is augustus.

0: met de letter B, dat was bluff. Ja, bluff. Dat hoort bij letter B. Als je praat over Nederlandstalig met mooie teksten, dan kom je misschien bij de kom je al uit bij de bluff, Johan.
1: Ja, ja, al was het dan overgang natuurlijk. Hè, als we, nou. Want het is zomer, dan laten we volgen met bluff.
0: Ja.
1: Maar toch, dat zijn die mooie dingen aan die Nederlandse muziek. Hè. Er zitten altijd twee kanten aan.
0: Twee kanten? Wat voor kanten?
1: Dubbele laat. Nou ja, de vrolijkheid.
0: Ja.
1: De luchtigheid van de zomer. Hè. Dat is, dan word je blij. En de bluff, ja, dat is wat die. Die diepere laag. En dat trekt mij aan in Nederlandse nummers.
0: In de diepere laag. Er zijn prachtige teksten gemaakt in de Nederlandstalige muziek. Maar ik moet toch even op bluff komen, hoor. Bluff staat ook bekend om zijn om hun onbegrijpelijke teksten.
1: Ja.
0: Vind je niet?
1: Ja, moeilijk. Retorrijkere teksten.
0: Nou.
1: Die eigenlijk soms niet te doorgronden zijn. Maar het gaat ook een beetje om het gevoel.
0: Er zijn vliegtuigstoelen, miljoenen bij bedoelingen, en bovendien zijn er limousines, en er zijn leugens over sterren die we toch niet zien.
1: Ja.
0: Ja, dus typisch bluff.
1: Dan zeggen ze eigenlijk, wij weten niks.
0: Nee.
1: Dat is het mooie van bluff. Maar, want het is zomer. En soms is een cover, want het is zomer, soms is een cover beter dan het origineel. Het origineel is van Sjake.
0: Sjake?
1: Ja, Sjake heet hij. Dat is een Maleisische zanger die in het Frans zingt. En hij had een enorme hit met Tu sais, je t'aime, You Know I Love You.
0: Oh ja, ja.
1: 1976, prachtig jaar, komen we nog op terug. En, en die brak daarmee door. En André van Duin heeft het vertaald. En dat kwam uit in 1984, toen er een hele zomer in Nederland was waar het alleen maar regende.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Ja, die clip is ook ervan dat hij met een paraplu staat op het strand, hè, geloof ik. Want het is zomer. Lekker cynisch. En als de zon schijnt, is ook van hem, dat is wat bekender volgens mij. Hè, van André van Duin.
1: Maar ook dat is weer een cover, want eigenlijk heeft André van Duin natuurlijk heeft alles gecoverd.
0: Veel Nederlandse artiesten hebben heel veel gecoverd, maar toch mooie tekst opgemaakt. En dat is vanavond het thema van de Alphabet Show. We hebben vanavond ook de vaste items. Ja, ik zal het je even uitleggen, Johan, want je bent hier voor het eerst. Om 7:15 vraag ik altijd aan een gast een gedicht te doen. Heb je er zin in?
1: Ik heb er zin in. Ik heb er mijn best op gedaan. Ook,
0: ja.
1: Ook iets voor Curaçao natuurlijk.
0: Oh ja, is het thema Curaçao?
1: Thema van je Curaçao. Gedicht? Ja, hymno par Curaçao, Corsao.
0: Oh.
1: Ja, ik moet nog even leren.
0: Maar het klinkt goed.
1: Ja.
0: Ja. Verder hebben we de mijnensmelige moppetrommel om 8:30. We hebben de hemelshelden net na 8:00. Maar we hebben ook een alfabattle. Dat betekent dat wij gaan vechten, Johan, tussen twee nummers. En we hebben het al even natuurlijk bedacht. Wat gaan we doen? We doen allebei iets van Alberti's. Toch?
1: Ja.
0: Levenslied, Nederlandstalig. Dan kom je uit op bijvoorbeeld op Kamp Johan. Dat is Willy Alberti.

0: bij de letter X gaan we dit helemaal draaien als je op kamp Johan stemt vanavond. Waarom Willy Alberti, Johan?
1: Ja, klassieker. Amsterdams. Beetje licht, beetje zwaar. Alles zit erin.
0: Mooi, mooi. Nou, weet je dan, doe ik zijn dochter.

0: Stem op Kamp Meijndert als je Willeke Albertje helemaal wil horen bij letter X. Jij mag het thuis zeggen. 675-1031 of via de nieuwe app. Je moet even downloaden. Android, hoe heet het allemaal? Apple. En dan kan je ook ons bereiken naar de studio. Johan beheert ook de WhatsApp-box. Want heb jij veel taken vandaag.
1: Ik hou alles bij.
0: Heel goed. Dus verzoekjes, Nederlandstalig. En wat zullen we doen? Willy of Willeke Albertje? Nou, mooi. Hey, we hebben een verzoekje bij de C, Johan.
1: Ja, een verzoekje van Ties, mijn geliefde, mijn man in Amsterdam. En die vraagt aan, wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Ja, Connie Stewart.
0: Mooi.
2: De C van
0: Connie Stewart voor Ties.
3: Als ik weg ben voorgoed uit dit land. Als ik woon bij Menton of bij Nice.

0: Den Haag.
1: Meindert en Friends presenteren de Alphabet Show. De D van...
2: Van draaideur, Brigitte Kaandorp, voor Melanie.
3: Ik ben een draaideur, ik draai rond. Sta meteen.

0: daar gaat het dus om. Hè. Daar gaat het om. De prachtige tekst in de Nederlandstalige muziek. Met de letter D was dat draaideur van natuurlijk Brigitte Kaandorp. Ik ben fan. Niet alleen, ze speelt het natuurlijk ook prachtig bij het piano, maar ze zingt ook mooi. Maar die teksten, het is ontroerend.
1: Ja, dat is toch ongelooflijk. Dan maak je een liedje over een draaideur.
0: Ja.
1: En dan vertelt die draaideur wat er met die draaideur gebeurt. En dan denk je bijna een traantje weg.
0: Bijna, het draaideur wordt oud. Ja. En het was een verzoekje voor Melanie. Ja, Melanie had eigenlijk Annelies van de Pies van Brigitte Kaandorp. Maar de A en de B zijn al geweest. Dus ik dacht even snel draaideur doen. Dat is one of my favorites van haar. Ik hoop, Melanie, dat je het ook goed vindt. Nou ja, ja, kleinkunst eigenlijk, hè, Johan?
1: Ja, en ook natuurlijk wat oudere kleinkunst. Connie Stewart.
0: Ja, daarvoor.
1: Een enorme duizendpoot zangeres, actrice, cabaretière, musicalster. Al in 2010 overleden, maar maakte allemaal nummers als De Hoesepoes. Allemaal een beetje stoute muziek uit de jaren 60.
0: Oh, en ik heb gezien dat Wat voor weer zou het zijn in haar geschreven is door Annie M.G. Schmid.
1: Ja.
0: Over stoute teksten gesproken.
1: Ja, ja, en die was daar natuurlijk fantastisch goed in. En ik vind het zo mooi als stoute teksten stout zijn, maar niet ordinair. En Connie Stewart heeft natuurlijk zo'n hele chique stem. En als het dan gaat over wat voor weer zou het zijn in Den Haag, hè, dan hoor je eigenlijk iemand die heel netjes praat, maar ook stoute dingen kan doen. En dat is...
0: Dat is een mooie combinatie.
1: Ja, dat is een mooie combinatie.
0: Heb je dat ook nu een beetje met hier op vakantie? Ja, oké, het is nu zomer in Nederland, maar stel dat je dan in december zou zijn in een warm land, dat je denkt, ach ja, wat voor weer zou het zijn? Ja, laat ze maar lekker.
1: Dat gevoel kennen we allemaal. Kijk, alleen jullie hier in Curaçao kennen dat gevoel niet. Maar in Nederland is het 6 maanden per jaar echt rot weer. En dan verlang je naar iets anders. Maar dan zit je daar.
0: Ja.
1: En dan verlang je weer terug. Dat is het.
0: Dat is het mooie van de tekst. Ook op het einde verlang ze toch weer terug naar Nederland. Want ze is natuurlijk geëmigreerd. Zoals zoveel Nederlanders hier op Curaçao. Zoals ik.
1: Ja. Ja. En dan denk je stiekem dus, als je op je mooie poort zit hier in het zonnetje en je denkt aan iets, dan denk je stiekem aan ontzettend rot weer in de Nederlandse stad. Ja. In Purmerend bijvoorbeeld, op de Pijlkruidlaan 2.
0: Ja, juist daar. Ja. Purmerend vind ik echt zo'n typisch voorbeeld.
1: Een suffe garage. En dan,
0: Hey, hoe gaat het met de verzoekjes? We zoeken Nederlandstalig, maar wel mooie teksten eigenlijk een beetje. Dat is het thema vanavond in de Alphabet Show. Komt er wat binnen?
1: Ja, er komt wel het een en ander binnen. Maar ik moet nog wel eventjes bekennen dat ik die mailbox al een poosje niet heb geopend.
0: Oh ja, je moet het ook nog allemaal leren hier een beetje.
1: Ja, ik moet het allemaal leren, maar er komt echt wel wat binnen.
0: Ja, zoals net de C was en de D waren eigenlijk verzoekjes. We gaan ze voor jullie op alfabet zetten vanavond in de Alphabet Show. Nederlandstalig, liedjes in je moerstaal. Wat zullen we bij de E doen, Johan?
1: Even naar mijn moeder vragen.
0: Oh, dat is leuk, ja. Wist je dat de zanger van Bloem, Joost Timp, dat is de zoon van Mies Bouwman?
1: Ja, niks is toeval.
0: En dus hij vraagt eigenlijk aan Mies Bouwman toestemming.
1: Ja, maar
0: oh, nee,
1: wie is Bouwman nou?
0: Wat zeg je?
1: Wie is Mies Bouwman nou?
0: Ja, nee, dat weten de ouderen onder ons nog wel.
1: Ja.
0: Nee, het gaat over het meisje die zegt even aan mijn moeder vragen. Ja, ja. Maar een leuk voorbeeld van een leuke tekst.
2: De E van
0: Eva.

0: Houthanden. De F van...
1: Foto van vroeger. Verzoekje van Anja uit Beverwijk.

0: sinds vorig jaar niet meer onder ons. Dat was met de letter F. Rob de Nijs, foto van vroeger. Ja, een van zijn mooiste. Toch, Johan?
1: Ja, absoluut. En zelfs de live versie van dit nummer is nog mooier. Want dan zegt hij tussendoor, mijn moeder was thuis. Dus wat kon er gebeuren? Niets, toch?
0: Ah.
1: Universeel gevoel.
0: Wat mooi.
1: Ja.
0: Op welk album staat dat?
1: Springlevend. Dat is het album van Rob de Nijs uit 1982. En dat is wel een mooi verhaal eigenlijk om te vertellen. Dat Rob de Nijs was namelijk de jaren daarvoor best lager aan wal geraakt.
0: Oh ja?
1: Ja, aan de drank. Woonde uiteindelijk in een caravan, geloof ik.
0: Oh ja, met Belinda Muldijk.
1: Nou, die kwam die toen tegen.
0: Oh.
1: En Belinda Muldijk was de dochter van Pipo de Clown.
0: Ja, klopt ja.
1: En Belinda Muldijk die kon heel goed teksten schrijven. En die werd hartstikke verliefd op Rob de Nijs. En ja. Rob de Nijs was natuurlijk een beetje van malle babben en
0: ja.
1: Ritme van de regen. En,
0: juist.
1: En opeens ging Belinda Muldijk, die keek naar hem en die dacht, ik ga teksten schrijven die bij hem passen.
0: Ja.
1: En een van die nummers, ik weet trouwens niet eens of foto van vroeger van Belinda Muldijk is.
0: Nou, de tekst valt misschien wel, ja, maar het origineel natuurlijk, de muziek niet, hè?
1: Nee.
0: Dat is van Udo Jurgens.
1: Ja,
0: Udo Jurgens.
1: Ja, weer zo'n cover natuurlijk.
0: Damals wil ik erwachten zijn, is ja. Het origineel.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk is dan de tekst prachtig en daardoor misschien zelfs beter dan het origineel.
1: Ja,
0: nu.
1: Ja dan, dat schaven, dat is misschien toch heel goed in een andere taal. Dan weet je het toch nog beter te pakken.
0: Oh, ik heb gevonden wie het heeft geschreven. Joost Nuisel.
1: Zie je, dat is dan toch weer iemand anders. Maar het verhaal van Springlevend, dat album uit 1982... dat was natuurlijk nadat Belinda hem uit de goot had getrokken.
0: Ja.
1: En hij weer terug was. En vandaar ook Springlevend, hij stond daar weer.
0: Oh ja, mooi.
1: Ja, zijn nummers.
0: Belinda Muldijk heeft wel later nog nummers geschreven van die nummer 1 hit, Bangerhart.
1: Ja, maar ja, kijk, Belinda Muldijk is vooral natuurlijk van Zonder Jou. Een heel mooi nummer.
0: Ook mooi.
1: Op de Nijs uit die tijd. En zo kun je er nog wel 10, 20 noemen.
0: Nou, ik hoor het al, je bent een kenner, Johan. Ja. Kenner van de Nederlandstalige muziek, van Rob de Nijs en meer. En dat draai je vanavond in de Alphabet Show. Onderwerp is prachtige Nederlandstalige nummers. Is dat een beetje hoe je het kan zeggen?
1: En die teksten, let
0: op. Ja, op de teksten, ja. We krijgen veel verzoekjes binnen. Ik hoop dat ze allemaal een letter kunnen geven in het alfabet. Ik wil ook even aandacht vragen voor de alfabettel. We draaien vanavond bij de letter X of Willy of Willeke Alberti. Kamp Johan is Willy Alberti.

0: steenoud, maar wel prachtig. En ook met zijn dochter nog later wel een keer gezongen, geloof ik.
1: Ja, dat was een ander nummer, maar niemand laat zijn eigen kind alleen.
0: Oh, dat kan natuurlijk ook. Ja, maar we doen de glimlach van een kind als je op Johan stemt. Maar dit is Kan Meijnert.
2: Maar telkens weer denk ik, er komt er één waar ik alleen...
0: Oh, wat prachtig. Wie staat er voor, Johan?
1: Ik sta voor.
0: Wat?
1: Ja.
0: Ja? Ja. Oké, okay, nou stemmen, hè. 675-1031 of via de nieuwe Paradise FM-app... heb je rechtstreeks contact met ons in de studio met Johan... achter de WhatsApp-box.
1: Dat is hou het bij.
0: Ja, heel goed. Hé, hey, dit is een leuk nummer.
1: Aangevraagd door...
3: De G van...
0: Wat zei je, Johan?
1: Aangevraagd door Ilona uit Lochem.
0: En is de G van...
1: Gordon.
0: Leuk.
1: Bel je zomer even op.

0: tot een tent en tentoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De H van...
1: Het regent zonnestralen.
2: Ja, voor Cindy.
1: Voor Cindy, ja.
2: Dankjewel, Cindy.

0: lekkere Nederlandstalige muziek, lekkere teksten ook. Over Herman natuurlijk. Het is een heel verhaal over Herman bij Acte en de Munnik. Ze hebben nog een nummer over hem gemaakt. Dit is wel een van hun bekendste, Regent Zonnestralen. Leuk verzoekje. Vanavond Nederlandstalig in de Alphabet Show met mijn friend, met mijn sidekick Johan. Johan, het is 7:15. Dat betekent dat er altijd aan een gast een gedicht wordt gevraagd.
1: Ja, ik weet het.
0: Je hebt iets voorbereid, hè?
1: Ik heb mijn best gedaan. En ook om iets te vinden wat een beetje in die Curaçaose sfeer zit natuurlijk. Het is heel Nederlands.
0: Nederlands, maar in de Curaçaose sfeer.
1: Curaçaose sfeer, ja. Ik heb mijn best gedaan, heel diep.
0: Nou, ik ben benieuwd. Hier is Johan, een jolig journaal.
1: Ja. Himno Pacorsau. Ik kwam van ver, uit een land van regen, van rechte wegen en rechte meningen. Waar men graag weet hoe iets moet en waarom. Ik bracht dat Holland mee in mijn hoofd en in mijn koffer. Kennis, regels, plannen. En natuurlijk een antwoord op iedere vraag. En dan is daar die passaatwind, de oude reiziger van zee, die zonder vragen door deuren en gedachten trekt. Hij neemt mee wat te zwaar werd in het noorden, de haast, de regels, het eeuwige gelijk. Hij waait door het hoofd, tot het stil wordt en er ruimte komt voor wat men niet bedenken kan. Het eiland opent zich. Bombini. Zoals Ithaca aan het einde niet de prijs is van de reis, maar haar verborgen zin, zo ligt ook hier mijn komst. Niet in het vinden van een plaats, maar in het herkennen van wat mij vergezelde. De Passaat neemt het noorden niet uit mijn weg. Hij maakt mij lichter. Want hier treffen twee werelden elkaar. Eén wil eerst begrijpen hoe het hoort. De ander weet dat niet alles wat telt zich laat begrijpen. Eén wil de koers bepalen, de ander vertrouwt op de wind. En toch horen zij bij elkaar. Niet omdat de een wint en de ander verliest, maar omdat juist tussen beiden een thuis kan ontstaan. De reis is niet voorbij. Zij is thuisgekomen.
0: Mooi!
2: De I van...
0: Ik tel tot 3. Guus Meeuwis.

0: Yes, met de letter G. Nee, met de I was dat. Ik tel tot drie van het album Schilderij 1997, hun tweede album. Na natuurlijk Het is een nacht en zo. Leuk, lekker op tempo. Wel een leuke overgang naar zo'n gedicht, Johan.
1: Ja, maar dat heb je niet in de hand, hè?
0: Nee, die stond al klaar, hè? Die
1: stond al klaar, dus soms zitten er een klein beetje dissonanten in. Maar dissonanten maken ook weer dat mensen denken... Hé, wat gebeurt er nu?
0: Nou, dat is mooi, toch?
1: Blijf opletten, ja.
0: Op blijven letten. Ook bij dit nummer nu, over mooie Nederlandstalige teksten gesproken. Wat krijgen we nu?
1: Nou ja, toch een beetje een kleine intro. De titel is Joodse vrouw. En dan denk je, oh, dat wordt een heel ingewikkeld nummer over het verleden, oorlog. Ja. Maar dat is het eigenlijk niet. Het is een lied. Gaat wel over een Joodse vrouw. Maar het is een lied alsof de woorden uit haar mond rollen. Het is de tekst van George Groot.
0: Ja.
1: En het is uitgevoerd door Jenny Arian onder andere. En het mooie is, je luistert naar het lied. Je hoort het verhaal. Het begint natuurlijk bij dat Joodse vrouw. Maar naarmate de tekst doorgaat, zit er een tweede laag in. En zie je eigenlijk een relatie tussen twee mensen.
0: Ja.
1: Ja, die zie je eigenlijk, die krijgt vorm voor je ogen. En dan wordt het veel universeler. Dan gaat het niet meer alleen om die Joodse vrouw, maar dan gaat het eigenlijk over twee mensen die achteraf toch elkaar vinden.
0: Mooi, we gaan eens luisteren. Het is een live versie.
2: De J van
0: Jenny Arian. Oftewel, de J van Joodse vrouw.
3: Ik kom al jaren niet meer buiten en ik ben toch...

0: tot 9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM. Paradise FM. De K van...
1: Kom je me halen? Deze is voor Maya.

0: Kom je me halen? Ja, ook liedjes van nu hoor, draaien we wel in de Alphabet Show. Want we hebben heel veel natuurlijk oudbollige nummers gedraaid, toch Johan, hiervoor?
1: Ja, wat is oudbollig? Je begrijpt wat ze zingen en dat het dan oud is, dat maakt ook niks uit.
0: De meeste mooie liedjes zijn oud, toch?
1: Ja, ja. Ja, dat is toch... soms nieuw.
0: Soms nieuw, ja. Nou, in ieder geval, als je verzoekjes vraagt, krijg je hele gevarieerde dingen. Kom je me halen was van Ben R. Ja, ik moest het opzoeken hoor, maar Ben R staat voor twee jongens en die heten BNR. Geloof ik, zoiets.
1: Ja.
0: Even zoeken hoor. Oh ja, Bart en Robin, daarom heet het zo. En ze zongen met Miss Montreal. Nou, die kende ik dan wel. He, prachtig, door de wind. En nu hebben ze een hit van gewoon een paar jaar geleden. Kom je me halen bij de K. Daarna, nou, heel statig. En wat een verhaal van Jenny Arian, zeg.
1: Ja, wel een lang nummer natuurlijk. Maar ja, dat is misschien ook de reden waarom je het niet zo vaak hoort op de radio.
0: Dit hoor je niet dagelijks op de radio, nee.
1: Dat denk ik ook niet.
0: Nee, mooi. Ja. Nou, het is 8 uur. We gaan tweede uur in van de Alphabet Show. We zoeken vanavond Nederlandstalige nummers. Die zijn er natuurlijk heel veel. En we focussen vooral een beetje het liefst op mooie teksten. Nou, die komen ook zeker nu voorbij in het tweede uur. Je kan nog insturen 675-1031 of via de bekende app. Vind je het nog een beetje leuk, Johan?
1: Ja, voor mij kan het gewoon echt eeuwig blijven duren deze avond.
0: Ja, toch? Want jij bent wel een beetje een kenner en ook een liefhebber van het Nederlandstalige.
1: Ja.
0: Ja. Je kan ook nog gestemd worden op de Alphabattle. Heel makkelijk. Willeke of Willy Alberti. Welke wil je horen bij de X? Op hetzelfde nummer. En jij kwam bij de letter L, Johan, met Herman van Veen.
1: Later.
0: Later.
1: Aangevraagd door Vera.
0: Oh, Vera?
1: Ja.
0: Oké, ik dacht dat jij het ook al aan had gevraagd.
1: Nee, het is van Vera.
0: Nou, wil je er iets over vertellen of gaan we gewoon maar luisteren?
1: Laten we gewoon gaan luisteren.
0: Op zijn zomergastenachtig, hè, vraag ik dit. Ja. Oké, hier is...
2: De L van...
0: Later.